0: inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

This is Jam High. Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: is vol. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11.

0: tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

plaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: vanaf 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen, 's middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Wat er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Protest tegen horecapaviljoen in Almere Nobelhorst. En noodpompen voorzien de vecht van water. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Ja, je hoort het goed. Regen, buien, heerlijk toch? Het frist allemaal weer een beetje op. Maar er moet nog veel meer gaan vallen om het weer een beetje in balans te krijgen.
1: Ja, weet je wat? Goedemorgen trouwens, Jolien. Weet je wat ik gisteren hoorde? Een weerman die had het over 310 mm. Komen we tekort?
4: Ja, dat heeft Diana gisteren uitgebreid uitgelegd inderdaad. Okay. Hoeveel er nog moet gaan vallen. Oh. Best wel een ingewikkeld rekensom, want er verdampt natuurlijk ook weer van alles. Dus, maar goed,
1: alles wat valt
4: is meegenomen natuurlijk.
1: Zeker. Ja. Zo, de week is weer begonnen. Het is al dinsdag. Lekker hoor.
4: Ja, de week was al wat eerder begonnen, ja.
1: Echt
4: ja.
1: Waar? Oké, okay.
4: Ja, zeker. Zometeen in het nieuws hebben we het over bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere. Die zijn bepaald niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Ze hebben bezwaren ingediend.
1: Onze verslaggever praat met twee bewoners en je hoort ze over een paar minuten.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: De dag begint goed met Jolien

0: Met een beetje veel tempo je bed uit. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En daarvoor Olivia Newton-John met Electric Light Orchestra en Xanadu.
1: En dat maakt het 6:10. Bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere zijn niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Onderneemster Yuka Tang, bekend van meerdere all-you-can-eat restaurants, heeft een stuk grond gekocht waar ze een nieuw restaurant wil beginnen. Omwonenden hoopten juist op kleinschalige horeca.
0: Zij vinden een groot restaurant niet passen bij het karakter van Nobelhorst. Bijna 90 buren hebben bezwaar aangetekend, onder wie Stefan Bakker en Astrid Geitel. Verslaggever Ruben den Hadder sprak met hen.
2: Dit is de plek waar het restaurant moet komen, langs het water. Er rijden wat auto's voorbij, best wel veel al eigenlijk, want verder is hier een woonwijk en nog niet heel veel. Daarachter zien we dan een flatgebouw, 5 verdiepingen. Dat is waar u woont, hè, Astrid Geitel?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Heeft u enig idee hoe dat restaurant eruit komt te zien, wat dan bij u, Paul, voor de deur wordt gebouwd?
3: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin, een heel een beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
2: Dat is natuurlijk jammer. Jullie hopen dat er kleinschalige horeca komt voor fietsers, wandelaars. En dan wordt het waarschijnlijk een ander concept dan jullie hadden verwacht. Maar ja, uiteindelijk is dat toch niet aan jullie. Uiteindelijk is er ook een horecaondernemer die gewoon hier in een gat springt en iets begint.
3: Ik vind dat de gemeente heel goed moet kijken waar een plan komt. Of het geschikt is, of het past in de omgeving. En als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn. Er is plek genoeg overal, ook in Nobelhorst. En houd hier kleinschalig en doe een groot iets als All You Can Eat met alle parkeerders en bezoekers. Doe het iets verderop.
2: Even bij Astrid naar binnen, want dan kunnen we even kijken naar het uitzicht vanaf haar balkon op de 5e verdieping.
4: Dit is de mooiste plek en het mooiste uitzicht. Zelfs als je binnen zit, dan heb je dit uitzicht nog. Dus je kan je voorstellen dat als hier toch wel een 6,5 meter hoog gebouw komt, dat ik toch heel veel minder uitzicht heb.
2: Wat voor gevoel krijgt u daar dan bij?
4: Ja, paniek. Slaaploze nachten. Ja, dat vind ik echt zonde. Houd gewoon leuk, houd klein.
2: Stefan Bakker, u woont hier in de laagbouw hiernaast.
5: Ja, in de kadewoningen hier zo aan het water. We hebben zelf ook een boot, dus het is een prachtig gebied om te recreëren. Dus dat is fantastisch.
2: Wat zit er nou in dit plan voor dit nieuwe restaurant waardoor u zegt, oh, wacht even, dat willen we toch liever anders als buurt?
5: Nee, kijk, je koopt een project als dit op basis van de omgeving. En ook hoe de omgevingsvergunning op dat moment is geventileerd in de verkoopbrochure. Daar wordt natuurlijk wel heel sterk naar voren gebracht dat je hier in een recreatieomgeving zit. Hè, waar het gaat om wandelaars, fietsers en mensen die hier recreëren op het water. En als daar dan een paviljoen staat gepland met een groen dak, wat volledig ingaat op in de natuur, want het is toch een van de grootste natuurgebieden van Almere. Dan komt daar een plan wat daar in mijn beleving helemaal niet op aansluit. Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
2: Eén voordeel, als het wel doorgaat, kunt u wel lekker dichtbij een hapje eten.
5: Maar dat zou sowieso het geval zijn. We zijn voor een paviljoen. Dus laat maar komen. Maar wel een paviljoen wat past in deze omgeving.
1: Nou, maar eens kijken wat er van komt dan. Van al die bezwaren die zijn ingediend.

0: Bruce Springsteen van zijn rustige kant, I'm on fire. Ja, dat de vakanties weer voorbij zijn, hoor je ook aan de berichten van buiten Flevoland. Want er duiken weer politici op.
1: Ja, zeker. Die zijn ook weer begonnen. De eerste begrotingsgesprekken die zijn ook begonnen. Hebben ze wat opgeleverd? Nou, dat hoor je zo meteen.

0: Bob en with you. De berichten van buiten Flevoland, Jolien.
1: Ja, we beginnen met de eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro. Nou, die hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel erg groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij toch echt dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
2: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
1: Ja, 21 was optimistischer over de gesprekken met het kabinet die goed en constructief werden genoemd. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie.
0: Ja, je noemt het nou wel oppositie, maar moet je dat wel oppositie noemen?
1: Ja, zeker moet je dat oppositie noemen.
0: Ja, maar ze hebben ze toch altijd nodig, dus dan.
1: Jawel, maar het is
0: toch
1: wel
0: niet raar om dat op een duur nog oppositie te
1: blijven. Er staan geen ministers of staatssecretarissen.
0: Nee, dat is zo.
1: Van Pro bijvoorbeeld, of van JA21 op Bordes, toch?
0: Nee, dat weet ik.
1: Nee, daarom. Nee, het is zeker oppositie. Maar ja, voor iedere stap die gezet wordt, er moet over alles onderhandeld worden. Dus ja. Ik heb ook al mensen gehoord, bepaalde economen.
0: Wat zeiden die?
1: Die zeiden van, breek heel dat regeerakkoord maar open, want dit gaat gewoon niet lukken.
0: Want je moet niet alleen, dit is een rondje Tweede Kamer, maar dan heb je de eerste ook
1: ja,
0: nog.
1: Dat,
0: en die is weer anders.
1: Dat hadden we het gisteren inderdaad ook al over, ja. Ja, dus dat gaat nog een hele kluif worden.
0: Ja,
1: we hebben ook nog wat nieuws uit de krant, hè, van deze dinsdag, de 18 augustus zijn we.
0: En je hebt de Telegraaf bovenaan liggen, dan gaat het over automerken. Wat
1: ja.
0: Is er mee aan de hand?
1: Nou ja, de opkomst van nieuwe automerken zorgt voor een opmerkelijk probleem. Reparaties zijn lang niet altijd mogelijk, waardoor bij een kleine schade een wagen al totaal los verklaard kan worden. Dat signaleert verzekeraar Univee. En die waarschuwt dat de dekking voor zo'n auto dan op de tocht kan staan. Inderdaad, op de voorpagina van de Telegraaf. Nou, brancheorganisaties zoals de ANWB en de BOVAG die herkennen de problemen. En je snapt het al, het gevolg is dat de verzekeringspremies omhoog gaan.
0: Ja, maar ook als ik een auto heb waar iedereen in rijdt. Dat zou ik oneerlijk vinden. Er zijn mensen die kopen een of ander Chinees merk. Dan denk je.
1: Je klinkt nu een beetje als Calimero.
0: Nou, wat is dit dan weer voor auto? Natuurlijk zijn er geen onderdelen van. Nederlandse media die hebben boetes gekregen voor tienduizenden euro's gekregen voor hun berichtgeving over het afslankmedicijn Ozempic. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de boetes opgelegd vanwege het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. Daarover kun je lezen op de voorpagina van het FD. NRC Volkskrant, AD en de Telegraaf bevestigen aan de krant dat ze boetes hebben gekregen.
1: En het Algemeen Dagblad vraagt zich op deze dinsdag af, is Jetten voor zijn verloofde of voor Oranje? Dan gaat het natuurlijk over hockey, want vanavond om 18:00 neemt Nederland het op tegen Argentinië.
0: Ja.
1: En inderdaad, de verloofde van premier Jetten is de topspeler van Argentinië.
0: Ja, dus dat wordt een spannende wedstrijd.
1: Zeker.
0: Dit is de zomer van de waarheid. Een angstaanjagende kop op de voorpagina van Trouw die helemaal in beslag wordt genomen door die hete zomer die we dan nu toch wel achter de rug hebben. Want ja, de dagen worden zo kort. Ochtends duurt het uren eer het opgewarmd is natuurlijk. Maar dat kun je vandaag lezen in Dagblad Trouw.
1: Ja, dat waren wat zaken van uit deze provincie.

Radio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Is It Love You're After? Terug naar de jaren 70 met Rolls Royce. En daarvoor, dat kan nog steeds natuurlijk, want het water is nog warm. Nielsen en Aan Zee.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Wijkbewoners van de Werf in Almere Nobelhorst hebben 90 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een horecapaviljoen in hun buurt. Daar komt waarschijnlijk een All You Can Eat. Het ontwerp is nu anders dan omwonenden hadden gedacht.
2: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin, een heel een beetje romantisch rondgebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop met in een soort driehoek. Vorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
0: Op 1 september is er een hoorzitting. Het waterschap Amstelgooi en Vecht zet 3 noodpompen in om zoetwater vanuit de Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de lage waterstand stroomt het niet meer vanzelf de rivier in. Het water is nodig om landbouw en natuurgebieden van water te voorzien. Tegen 3 Flevolanders zijn cel- en taakstraffen geëist voor poging tot doodslag. De 3, die familie van elkaar zijn, zouden een kickbokser hebben mishandeld. De bokser liep daarbij vorig jaar september zwaar oogletsel op. De eis varieert van 10 tot 14 maanden gevangenisstraf. Zeewolde heeft een vacature geplaatst voor een wethouder. Dat zou de 4e in het college van BNW moeten worden. De gesprekken met de kandidaten zijn over een maand.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend hebben we in eerste instantie nog te maken met wat lichte regen, maar deze trekt in de loop van de dag al weg naar het oosten. En dan volgt in de middag wat meer ruimte voor de zon en temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. Er waait daarbij wel een stevige westenwind, waardoor het ietsje frisser kan aanvoelen. Ook de komende dagen blijft het toch wel vrij wisselvallig met dagelijks kans op buien, zo nu en dan zelfs kans op wat onweer. De temperatuur blijft wel aardig op peil met gemiddeld een graad of 21, maar het is dus wel verstandig om regelmatig die paraplu mee te nemen.
5: Hoe is het op de weg? Nou, je kunt nog overal lekker doorrijden. Nog geen files of vertragingen. Wel een flitser, die is gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanaf Muiderberg, dus Muiderberg richting Lelystad, bij hectometerpaal 69,3. En zometeen hebben we het over een groepje Lelystedelingen. Dat wil de vriendschapsband tussen Lelystad en Suriname nieuw leven inblazen.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Breakout van Swing Out Sister. En daarmee werd het 7:07.
1: Deze week staan we stil bij de connectie tussen Suriname en Nederland. Lelystad had 15 jaar geleden nog een hechte vriendschapsband met Lelydorp in Suriname. Maar die vriendschap verwaterde.
0: Een groepje Lelystedelingen probeert de band te verstevigen.
2: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk, beginnen.
3: Als onderwijsman hoop ik dat er weer een mogelijkheid komt dat leerlingen naar Lelydorp kunnen gaan.
4: Doe je mee?
5: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als eerste ook. Maar nee, we gaan ervoor.
6: Hey. Enthousiast zijn ze, de initiatiefnemers van de nieuwe vriendschapsband. Onlangs kwamen deze Lelystedelingen voor de eerste keer bij elkaar onder aanvoering van Lucia Fair.
2: Waar ik van droom is dat er weer een stedenband komt. En dat de landen elkaar leren kennen. Dat de landen van elkaar leren. En dat er meer geschiedenis, educatie en dergelijke ontstaat. Op elk gebied.
6: Van elkaar leren, dat was bij de vorige stedenband ruim 15 jaar geleden ook de insteek. John Mulder, die van 2005 tot 2012 projectleider was van deze uitwisseling, doet nu ook weer mee. Hij blikt nog even terug.
3: Het project zelf is ontstaan omdat de gemeente zich erg zorgen maakte over de polarisatie onder jongeren ten aanzien van etniciteit en religie. Dat liep een beetje de spuigaten uit in Lelystad en men wist eigenlijk niet hoe ze dat moesten aanpakken. En toen is iemand op het idee gekomen van laten we leerlingen in de gevoelige leeftijd van 15 jaar naar Lelydorp sturen.
6: Meer dan 200 leerlingen uit Lelystad gingen, verspreid over 7 jaar, naar Lelydorp. Danique was één van die leerlingen. In 2010 ging ze als tiener voor de eerste keer naar Suriname.
7: Het had te maken met de multiculturele samenleving die we in Nederland kennen, maar die in Suriname ook zeker aanwezig is. En in Nederland gaat het niet altijd even goed en in Suriname gaat dat een stuk beter.
3: Ze hebben daar ontdekt dat scholen echt met zo weinig middelen toch draaien. En ze hebben ook ontdekt dat je eigenlijk helemaal geen rijkdom nodig hebt om heel erg gelukkig te kunnen zijn.
6: Ze kwamen met positieve ervaringen terug. Volgens John is de uitwisseling voor herhaling vatbaar.
3: Ik denk ook in deze tijd, we zitten natuurlijk in 2026 nu, is dit nog steeds een heel groot probleem. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het probleem groter is geworden als het om polarisatie tussen groepen gaat.
6: Daarom wil Danique dat een nieuwe generatie die positieve ervaringen ook opdoet.
7: Wat ik belangrijk zou vinden is dat ook de jeugd van tegenwoordig, dat die ook eens gaat kijken van hoe gaat het daar nou. En dan word je toch eventjes met je neus op de feiten gedrukt van gaat leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer. Ja.
6: Diane Chiku staat te trappelen en doet graag mee aan het nieuwe uitwisselingsprogramma. Ze geeft nu les op het mbo in Lelystad, maar is geboren in Lelydorp.
8: Lelystad, Lelydorp, dat klinkt zo logisch. Dat je denkt van wat kan ik terug doen voor Lelydorp. We hebben dezelfde geschiedenis. We hebben dezelfde namen. Lelystad, Lelydorp. Het enige is in Suriname een dorpje. Want we hebben qua inwoners heel weinig. Als we een uitwisselingsprogramma hebben, kunnen ook studenten van Nederland. Het is een eye-opener voor hun van hey, hoe doen ze het daar in Suriname. Maar omgekeerd ook, we kunnen van elkaar leren. En we kunnen de goede dingen overnemen. We hoeven het wil niet opnieuw uit te vinden.
6: Ze denken ook aan uitwisseling op het gebied van kunst en cultuur. Ondernemerschap en duurzame landbouw. Zo ziet Lucia in Lelystad mogelijkheden voor producten van natuurtuin Pikings Ranang.
2: Ik haal daar mijn thee en dat breng ik mee naar Nederland. En dan gebruik ik die thee. Omdat ik zelf diabetespatiënt ben, is die thee ook heel goed voor mijn diabetes.
4: Die dingen kunnen u eigenlijk hier naartoe...
2: Precies. Ondernemerschap bevorderen. Wat er in Lelydorp groeit en goed is voor Lelystad. Laat het hier naartoe komen. Er zijn hier ook ondernemers die met Surinaamse kruiden en dergelijke aan de gang gaan. Dus ik heb zoiets van laten we daar iets mee doen.
6: Suriname is geen land voor massatoerisme. Toch ziet Danique ook op toeristisch gebied kansen voor een nieuwe stedenband.
7: Er is wel enorm veel te zien. En het is denk ik niet echt een zonzeestrandbestemming. Maar wil je echt avontuur, ga de jungle in. Wil je ook wilde dieren zien bijvoorbeeld. Dan is het zeker een hele mooie bestemming. En je kan gewoon Nederlands praten. Dus ja, is weer een pluspunt toch?
6: Kortom, voldoende ideeën. Ze gaan er nu echt mee aan de slag.
2: We komen vaker bij elkaar en dan hebben we het erover van hoe willen we het gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook aan geld komen.
6: En voor dat geld hopen ze op steun van de provincie en de gemeente. Komende maand is een eerste gesprek op het stadhuis hier in Lelystad. Als het aan de initiatiefnemers ligt, staat binnenkort de stichting of werkgroep Stedenband Lely op papier.
3: Als er echt geld ter beschikking komt en leerlingen naar Suriname kunnen gaan, dan stel ik al mijn kennis ter beschikking om daarin te kunnen begeleiden. De school, in dit geval het Porteum.
6: En wat de reis naar Suriname betreft, hier in Lelystad staan ze al te trappelen.
4: Zijn de koffers al gepakt?
9: Nog niet, bijna.
8: Nou, zal ik doen.
6: Sta jij al te trappelen?
3: Ja, zeker. Liever gisteren dan vandaag.
2: De koffers voor mijn geboorteland zijn altijd gepakt.
1: Nou, mooi. Heel veel enthousiasme dus. Prachtig. Tot zover de tweeluik over Lelydorp, Lelystad van verslaggever Sam Jones. Nou, op onze app en website vind je een achtergrondverhaal over wat ingenieur Cornelis Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft.

0: Harry Styles, zijn grote hit van dit moment heet American Girls. Je bent bij Flevoland, maar we kijken ook even naar wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv.
1: Jazeker, dat ging over sportzaken, maar ook over acteren.

0: The President and You're Gonna Like It. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over de kabinetsbegroting voor het nieuwe jaar. Die moet al over 2 weken af zijn, zodat die op Prinsjesdag gepresenteerd kan worden. Nou, de tijd dringt dus voor het minderheidskabinet om de steun van oppositiepartijen te krijgen. Pro-voorman Jesse Klaver zei dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel moeten voordat hij zijn steun geeft.
2: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
1: Klaver zei dat hij zijn poot op dat vlak stijf houdt en dat het aan het kabinet ligt als er geen meerderheid komt voor de plannen.
2: De vraag is of het kabinet bereid is om zover te gaan. Of zij het op een crisis laten uitdraaien. Kijk, het kabinet is op zoek naar meerderheden. Die hebben ze niet. Als het misgaat, dan ligt die verantwoordelijkheid bij deze partijen die hebben gekozen voor het experiment van de minderheidskabinet. Dat was niet nodig geweest. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik hoop dat we tot elkaar komen. Maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij het kabinet.
1: Nou, het politieke spel is echt weer op de wagen, hè? Heerlijk.
0: Ja, dat vind ik een beetje een rare gedachte dat zij daar in Den Haag al heel druk zijn en dat 2/3 van het land nog in de vakantiemodus is. Maar ja, goed, die dingen gaan blijkbaar.
1: Ja, in Den Haag moet wel flink doorgestampt worden. Ja. We hebben nog wel even de tijd nodig.
0: Ja. Nederland haalde 14 medailles op het EK atletiek. Een record voor atleet Mike Foppen verliep het EK minder goed. Hij liep zaterdag op de 4e positie bij de 10 kilometer, maar stapte uit. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Foppen dat hij tijdens de race last kreeg van negatieve gedachten.
3: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar en is het heel lastig om negatieve gedachten weg te krijgen en in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, ja, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
1: Ja, kan die beter een kortere afstand doen?
0: Ja. Ja. Of hier oefeningen voor doen of zo, of hulp vragen op een of andere manier. Foppen schrok van de vele reacties na zijn opgave, al probeert hij dat wel te begrijpen.
3: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
1: Ja, dat is jammer natuurlijk. Dat is niet fijn. Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 jaar met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Henry van Loon geeft er een workshop. In Langs de Lijnen en Omstreken legde hij uit waarom oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
4: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommigen, nou, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
1: De moeder van Henry van Loon werkte vroeger met mensen met een beperking en dat werk wil hij voortzetten.
4: Ze ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En om het op een dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
1: Nou, mooi verhaal van Henry van Loon. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen, maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal en dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk beginnen.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Protest tegen bouw van horecapaviljoen in Almeerse Nobelhorst. En noodpompen voorzien de vecht van water. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Clemens Peepers met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
11: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag nat en dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
10: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners, maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
12: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
10: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Geen files of vertragingen, wel een flitser. Die is gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,2. En zometeen in Flevoland is wakker. Hebben we het over bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere. Die zijn bepaald niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Ze hebben bezwaren ingediend.
9: Ja, en een groepje Lelystedelingen wil de vriendschapsband tussen Lelystad en het Surinaamse Lelydorp nieuw leven inblazen.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: deels de grote hit van Calvin Harris. Pharrell Williams en Katy Perry. Ik kwam door een publicatie op de website terecht van Troostwijk Auctions, de veilingsite.
1: Ja, wat heb je allemaal gekocht?
0: Nee, daar is van alles gekoopt van de Soldaat van Oranje.
1: Ja, daarom zeg ik, wat heb je gekocht?
0: Nee, ik heb nog niks gekocht, maar heb je nog ruimte voor een halve Bentley?
1: Een
0: halve Bentley, lijkt je wat? 17,50 is het ook.
1: Ik zoek nog wel iets voor aan de muur.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, een buste op een sokkel zie ik ook staan. Die is maar 15.
1: Dat kan wel laaien bij jou.
0: Dat kan.
1: Nou, doe jij,
0: jij zoekt iets aan de muur, toch?
1: Ja.
0: Bij mij hangt het allemaal vol, joh.
1: Oh ja?
0: Ja, joh. Ik heb schilders in de familie. Dus die maken alles zelf.
1: Kijk eens aan.
0: Ja.
1: We gaan eens even naar wat nieuwszaken. Bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere... die zijn niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Onderneemster Yuka Tang, bekend van meerdere all-you-can-eat-restaurants... heeft een stuk grond gekocht waar ze een nieuw restaurant wil beginnen. Nou, omwonenden hoopten juist op kleinschalige horeca.
0: Zij vinden een groot restaurant niet passen bij het karakter van Nobelhorst. Bijna 90 buren hebben bezwaar aangetekend... onder wie Stefan Bakker en Astrid Geitel. Verslaggever Ruben den Harder sprak met hen.
2: Dit is de plek waar het restaurant moet komen, langs het water. Er rijden wat auto's voorbij, best wel veel al eigenlijk. Want verder is hier een woonwijk en nog niet heel veel. Daarachter zien we dan een flatgebouw, 5 verdiepingen. Dat is waar u woont, hè, Astrid Geitel?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Heeft u enig idee hoe het restaurant eruit komt te zien, wat dan bij u, Paul, voor de deur wordt gebouwd?
3: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel een beetje romantisch rondgebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
2: Dat is natuurlijk jammer. Jullie hopen dat er kleinschalige horeca komt voor fietsers, wandelaars. En dan wordt het waarschijnlijk een ander concept dan jullie hadden verwacht. Maar ja, uiteindelijk is dat toch niet aan jullie. Uiteindelijk is er ook een horecaondernemer die gewoon hier in een gat springt en iets begint.
3: Ik vind dat de gemeente heel goed moet kijken waar een plan komt. Of het geschikt is, of het past in de omgeving. En als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn. Er is plek genoeg overal, ook in Nobelhorst. En houd hier kleinschalig en doe een groot iets als All You Can Eat met alle parkeerders en bezoekers. Doe het iets verderop.
2: Even bij Astrid naar binnen, want dan kunnen we even kijken naar het uitzicht vanaf haar balkon op de 5e verdieping.
3: Dit is de mooiste plek en het mooiste uitzicht. Zelfs als je binnen zit, dan heb je dit uitzicht nog. Dus je kan je voorstellen dat als hier toch wel een 6,5 meter hoog gebouw komt, dat ik toch heel veel minder uitzicht heb.
2: Wat voor gevoel krijgt u daar dan bij?
3: Ja, paniek. Slaaploze nachten. Ja, dat vind ik echt zonde. Houd gewoon leuk, houd klein.
2: Stefan Bakker, u woont hier in de laagbouw hiernaast.
4: Ja, in de kadewoningen hier zo aan het water. We hebben zelf ook een boot, dus het is een prachtig gebied om te recreëren. Dus dat is fantastisch.
2: Wat zit er nou in dit plan voor dit nieuwe restaurant waardoor u zegt... oh, wacht even, dat willen we toch liever anders als buurt?
4: Nee, kijk, je koopt een project als dit op basis van de omgeving. En ook hoe de omgevingsvergunning op dat moment is geventileerd in de verkoopbrochure. Daar wordt natuurlijk wel heel sterk naar voren gebracht dat je hier in een recreatieomgeving zit. Waar het gaat om wandelaars, fietsers en mensen die hier recreëren op het water. En als daar dan een paviljoen staat gepland met een groen dak, wat volledig ingaat op in de natuur. Want het is toch een van de grootste natuurgebieden van Almere. En dan komt daar een plan wat daar in mijn beleving helemaal niet op aansluit. Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
2: Eén voordeel als het wel doorgaat, kunt u wel lekker dichtbij een hapje eten.
4: Maar dat zou sowieso het geval zijn. We zijn voor een paviljoen. Dus laat maar komen. Maar wel een paviljoen wat past in deze omgeving.
0: Stefan Bakker was dat.
1: Ja, maar eens kijken wat er van al die bezwaren terecht gaat komen.

0: Somber, een van de hoofdacts, zaterdag in Biddinghuizen. My body isn't ready. Laten we even zoeken naar mijn regenpakkie.
1: We gaan naar het weer en dat doen we met Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er staat wel wat regen op het programma, hè?
2: Ja, dit is heel ander weer dan de laatste weken dit.
1: Dat kun je wel stellen.
2: Het is bewolkt vanochtend, behoorlijk regenachtig. Het is een graad of 16. Ja, die regen trekt wel geleidelijk aan naar het oosten weg. Dan wordt het tijdelijk wat droger. Maar later vanmiddag en vanavond, ja, dan komen buien opzetten. En dan gaat het van tijd tot tijd weer flink regenen. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Want zo nu en dan breekt ook de zon door. En de zuidenwind op dit moment die draait naar het westen. En die is dan meest matig van kracht. Dus het is een wisselvallige dag vandaag.
1: Ja, maar nou, koud is het niet.
2: Koud is het zeker niet en dat is het voorlopig ook niet. Want ook de komende avond en nacht blijft de temperatuur ruimschoots boven de 10 graden. Het koelt nog echt helemaal voor geen meter af. Vanavond is het zo'n 18 graden, valt een enkele bui. Komende nacht raakt het wel weer bewolkt, wordt zo'n 16 graden. En later in de nacht volgt vanuit het westen opnieuw een regengebied. En hebben we dan morgen mee te maken, want morgen in eerste instantie weer vrij veel regen. In de middag trekt de regen weer weg, dan volgen weer buien. Zo nu en dan schijnt de zon en morgen wordt het zo'n 19 of 20 graden.
1: Juist. En de dagen daarna, hoe zien die eruit?
2: Ja, dat blijft wel behoorlijk wisselvallig. Donderdag wordt echt een dag met talrijke buien. Dan kan er ook onweer bij voorkomen. Dan wordt het maximaal een graad of 20. Ook vrijdag en zaterdag nog buien die over de provincie trekken. Met 20 of 21 graden. Maar zondag en maandag, dan lijkt het droog te blijven. De zon schijnt dan geregeld. En de temperatuur komt nog steeds uit op zo'n 20 of 21 graden.
1: Nou ja, volgens mij, wat ik om me heen hoor, Rico. En misschien geldt het ook wel voor jou. Zijn heel veel mensen toch wel blij met de regen?
2: Ja, als je nu al gaat klagen dat je regen zat bent. Ja, dan...
1: Dan gaat het niet goed met je.
2: Dan gaat het niet helemaal goed met je, nee, inderdaad. Kijk, als we nou weken dit hebben, dan wordt het op een gegeven moment wel weer vervelend, denk ik. Maar het is even lekker nu.
0: Ja, maar dan komt de rivier ook een beetje omhoog, hè? Dus daarom, dat is hoop daarom te wachten.
2: Ja, zeker weten. Het is allemaal hard nodig.
1: Ja. Zeker. Ja, daar moet er nog heel veel vallen, inderdaad. Rico, dank je wel, hè?
2: Ja, graag gedaan.
1: Gaan we door met het nieuws. Deze week staan we stil bij de connectie tussen Suriname en Nederland. Lelystad had 15 jaar geleden nog een hechte vriendschapsband met Lelydorp in Suriname. Maar ja, die vriendschap verwaterde toch wat.
0: Een groepje Lelystedelingen probeert de band te verstevigen.
3: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk, beginnen.
4: Als onderwijsman hoop ik dat er weer een mogelijkheid komt dat leerlingen naar Lelydorp kunnen gaan.
5: Doe je mee?
6: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als eerste ook. Maar nee, we gaan ervoor.
7: Hey. Enthousiast zijn ze, de initiatiefnemers van de nieuwe vriendschapsband. Onlangs kwamen deze Lelystedelingen voor de eerste keer bij elkaar onder aanvoering van Lucia Fair.
3: Waar ik van droom is dat er weer een stedenband komt. En dat de landen elkaar leren kennen. Dat de landen van elkaar leren. En dat er meer geschiedenis, educatie en dergelijke ontstaat. Op elk gebied.
7: Van elkaar leren, dat was bij de vorige stedenband ruim 15 jaar geleden ook de insteek. John Mulder, die van 2005 tot 2012 projectleider was van deze uitwisseling, doet nu ook weer mee. Hij blikt nog even terug.
4: Het project zelf is ontstaan omdat de gemeente zich erg zorgen maakte over de polarisatie onder jongeren ten aanzien van etniciteit en religie. Dat liep een beetje de spuigaten uit in Lelystad en we wisten eigenlijk niet hoe ze dat moesten aanpakken. En toen is iemand op het idee gekomen van laten we leerlingen in de gevoelige leeftijd van 15 jaar naar Lelydorp sturen.
7: Meer dan 200 leerlingen uit Lelystad gingen, verspreid over 7 jaar, naar Lelydorp. Danique was één van die leerlingen. In 2010 ging ze als tiener voor de eerste keer naar Suriname.
8: Het had te maken met de multiculturele samenleving die we in Nederland kennen, maar die in Suriname ook zeker aanwezig is. En in Nederland gaat het niet altijd even goed en in Suriname gaat dat een stuk beter.
4: Ze hebben daar ontdekt dat scholen echt met zo weinig middelen toch draaien. En ze hebben ook ontdekt dat je eigenlijk helemaal geen rijkdom nodig hebt om heel erg gelukkig te kunnen zijn.
7: Ze kwamen met positieve ervaringen terug. Volgens John is de uitwisseling voor herhaling vatbaar.
4: Ik denk ook in deze tijd, we zitten natuurlijk in 2026 nu, is dit nog steeds een heel groot probleem. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het probleem groter is geworden als het om polarisatie tussen groepen gaat.
7: Daarom wil Danique dat een nieuwe generatie die positieve ervaringen ook opdoet.
8: Wat ik belangrijk zou vinden is dat ook de jeugd van tegenwoordig, dat die ook eens gaat kijken van hoe gaat het daar nou. En dan word je toch eventjes met je neus op de feiten gedrukt van gaat leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer. Ja.
7: Diane Chiku staat te trappelen en doet graag mee aan het nieuwe uitwisselingsprogramma. Ze geeft nu les op het mbo in Lelystad, maar is geboren in Lelydorp.
5: Lelystad, Lelydorp, dat klinkt zo logisch. Dat je denkt van, wat kan ik terug doen voor Lelydorp? We hebben dezelfde geschiedenis. We hebben dezelfde namen. Lelystad, Lelydorp. Het enige is in Suriname een dorpje. Want we hebben qua inwoners heel weinig. Als we een uitwisselingsprogramma hebben, kunnen ook studenten van Nederland. Het is een eye-opener voor hun van, hey, hoe doen ze het daar in Suriname? Maar omgekeerd ook, we kunnen van elkaar leren. En we kunnen de goede dingen overnemen. We hoeven het wil niet opnieuw uit te vinden.
7: Ze denken ook aan uitwisseling op het gebied van kunst en cultuur, ondernemerschap en duurzame landbouw. Zo ziet Lucia in Lelystad mogelijkheden voor producten van natuurtuin Pikings Ralang.
9: Ik haal daar mijn thee en dat breng ik mee naar Nederland. En dan gebruik ik die thee. Omdat ik zelf diabetespatiënt ben, is die thee ook heel goed voor mijn diabetes.
7: Die dingen kunnen u eigenlijk hier naartoe...
9: Precies. Ondernemerschap bevorderen. Wat er in Lelydorp groeit en goed is voor Lelystad. Laat het hier naartoe komen. Er zijn hier ook ondernemers die met Surinaamse kruiden en dergelijke aan de gang gaan. Dus ik heb zoiets van, laten we daar iets mee doen.
7: Suriname is geen land voor massatoerisme. Toch ziet Danique ook op toeristisch gebied kansen voor een nieuwe stedenband.
8: Er is wel enorm veel te zien. En het is denk ik niet echt een zonzeestrandbestemming, maar wil je echt avontuur, ga de jungle in. Wil je ook wilde dieren zien bijvoorbeeld, dan is het zeker een hele mooie bestemming. En je kan gewoon Nederlands praten, dus ja, is weer een pluspunt toch?
7: Kortom, voldoende ideeën. Ze gaan er nu echt mee aan de slag.
9: We komen vaker bij elkaar en dan hebben we het erover van hoe willen we het gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook aan geld komen.
7: En voor dat geld hopen ze op steun van de provincie en de gemeente. Komende maand is een eerste gesprek op het stadhuis hier in Lelystad. Als het aan de initiatiefnemers ligt, staat binnenkort de stichting of werkgroep Stedenband Lely op papier.
4: Als er echt geld ter beschikking komt en leerlingen naar Suriname kunnen gaan, dan stel ik al mijn kennis ter beschikking om daarin te kunnen begeleiden. De school, in dit geval het Porteum.
7: En wat de reis naar Suriname betreft, hier in Lelystad staan ze al te trappelen. Zijn de koffers al gepakt?
1: Nog niet, bijna.
5: Nou, zal ik doen.
7: Sta jij al te trappelen?
4: Ja, zeker. Liever gisteren dan vandaag.
9: De koffers voor mijn geboorteland zijn altijd gepakt.
1: Nou, wat een enthousiasme. Prachtig. Tot zover dit tweeluik over Lelydorp, Lelystad van verslaggever Sam Jones. Op onze app en website vind je een achtergrondverhaal over wat ingenieur Cornelis Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft.
0: En dan door met de berichten van buiten Flevoland. Zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben. Een posttraumatische stressstoornis. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeg geboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
10: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld op darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. Op deze manier hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
1: Na weken van zonnig, warm zomerweer, nou ja, heet zelfs natuurlijk. En droogte ook, zien we nu wat we al tijdenlang niet gezien hebben. Regen, Rico Schreuder hoorde hier er net al over. Ja. Nou, de verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar ja, is bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
11: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden. Dus al sinds het begin van de lente zit er veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
1: Maandenlang dus, bakkenvol moet er gaan vallen.
0: Lekker. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij Pro hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. Voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
12: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk niet alleen pro, hè? Je hebt natuurlijk nog veel meer partijen. Ja, dat, ja 21 dan, is die wel een beetje positiever?
13: Ja, Joost wel, hè. Joost is optimistisch over de gesprekken met het kabinet. Hij noemt ze goed en
1: constructief. Oh, dat was een lekkere
13: Goed en constructief. Ja, het minderheidskabinet moet bij de oppositie met de pet langs. Hè. Zo gaat het. En de tijdring van Prinsjesdag zit eraan te komen natuurlijk. En dan moet het allemaal klaar zijn. Hè?
1: Ik vraag me af of het gaat lukken. Nou ja, we gaan het zien. Het zal wel spannend genoeg zijn.
13: Hoe lang ze zitten, zit jij te denken? Ook nog.
1: Nee, dat niet. Nee, eerst maar eens dit. Maar ja, goed. Ze hebben het zelf gewild, dus dan, ik ben benieuwd of ze het voor elkaar gaan krijgen.
13: En dan de Eerste Kamer ook nog.
1: Ja, zeker.
14: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Wijkbewoners van De Werf in Almere Nobelhorst hebben 90 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een horecapaviljoen in hun buurt. Daar komt waarschijnlijk een all you can eat. Het ontwerp is nu anders dan omwonenden hadden gedacht.
24: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel een beetje romantisch rondgebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop met een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
13: Op 1 september is er een hoorzitting. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zet 3 noodpompen in om zoet water vanuit het Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de lage waterstand stroomt het niet meer vanzelf de rivier in. Het water is nodig om landbouw- en natuurgebieden van water te voorzien. Tegen 3 Flevolanders zijn cel- en taakstraffen geëist voor poging tot doodslag. De 3, familie van elkaar, zouden een kickbokser hebben mishandeld. De bokser liep daarbij vorig jaar september zwaar oogletsel op. De eis varieert van 10 tot 14 maanden gevangenisstraf. Zeewolde heeft een vacature geplaatst voor een wethouder. Zou de 4e in het college van BNW moeten worden. De gesprekken met de kandidaten zijn over een maand.
25: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen heeft wel iets geholpen, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is. Zeker een derde van de moeders en 1 op de 6 vaders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. 3 academische ziekenhuizen concluderen dat na een grootschalig onderzoek. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden.
26: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur die komt uit de maximaal 21 graden. En de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien. Is matig in de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
1: Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek ben je een kwartier langer onderweg. Een flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit richting Muiderberg bij hectometerpaal 69,2. Zie je ook een flitser? Kun je doorgeven hè? Via de app van Flitsmeister. Zometeen, ja, wordt een spannende wedstrijd hoor vanavond. Nederland neemt het op tegen Argentinië. Dan gaat het over het WK-hockey. Wij blikken vooruit met de voormalig trainer van twee Almeres die vanavond meespelen. Jonas de Geus en Terrence Peters, jawel.
2: Howdy.
1: En oud-international natuurlijk, de Argentijnse Almeerder Alex Verga.
3: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: We schrijven 1975 voor Make Me Smile van Steve Harley en Cockney Rebel.
1: Op het WK-hockey nemen de mannen het vanavond op tegen Argentinië. Bij Oranje spelen twee Almeerders mee, Jonas de Geuze en Terrence Peters.
0: Blikken vooruit met hun voormalig trainer en oud-international, de Argentijnse Almeerder Alex Verga. Goedemorgen Alex, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je weet als geen ander natuurlijk hoe de spanning voelt, zo vlak voor een topwedstrijd. Als jij nu in de kleedkamer had gestaan, hè, wat had je dan gezegd tegen die jongens over de Argentijnen?
2: Dat wordt oorlog. Dat is niet alleen maar een wedstrijd. Het Argentijnse spel, niet alleen maar met zijn hart, maar echt. Het is een beetje zoals in de ADN en de DNA van de jongens. Dus wij moeten gewoon meer dan alles geven.
1: Meer dan alles, ja. En dan is dit duel, denk ik, in jouw ogen ook meteen de belangrijkste wedstrijd van die hele eerste groepsfase.
2: Zeker, zeker. Voor Nederland en voor Argentina natuurlijk. Nou, voor Argentina is natuurlijk normaal dat Nederland is een top land. Maar Argentina in de laatste jaren heeft gewoon goed gedaan. In de Pro League, maar ook in verschillende wedstrijden en toernooien. Dus ik denk dat Argentina is nu niet kandidaat om wereldtitel te pakken. Maar het is echt een niet comfortabele tegenstander voor niemand. En voor Nederland ook niet. Ja.
1: Nee, zeker. Want als we even kijken naar de statistieken. Nederland heeft in de reguliere speeltijd al een paar jaren niet meer binnen de 60 minuten gewonnen, hè, van Argentinië.
2: Nee.
1: Maar wat is dat dat Nederland zoveel moeite heeft met de Argentijnen? Wat is dat?
2: Maar ik vind dat internationale hockey tegenwoordig is heel dichtbij. Alle landen zijn heel dichtbij. Klinkt een cliché, maar het is gewoon zo. Vroeger in een WK had je gewoon 6 teams, 8, 7 teams, dat waren goed. En de rest minder. Maar nu, elke team is gevaarlijk. En Argentinië is een heel gevaarlijke team. Ze hebben een goede corner. Ze hebben gewoon echt een goede corner. Ze hebben gewoon ook een goede keeper. Meestal van die jongens speelt in Europa. Dus ja, ik vind het een dark horse, laat me zo zeggen, voor de wereldtitel.
0: Ja, en Alex, die Argentijnen die loeren natuurlijk altijd op de counter. Laten dan Nederland het spel maken. Hoe kan Oranje nou voorkomen dat het blind in het Zuid-Amerikaanse mes gaat lopen vanavond?
2: Je moet gewoon heel veel geduld hebben. Vind ik. Heel veel geduld. En blijf bij zichzelf. Ik bedoel, natuurlijk, Nederland zijn anders dan Argentijnen. Dus ze moet gewoon bij zichzelf blijven. Ze gaan gewoon proberen in de speelvorm en in de speelbegrip van de Argentijnen. Nou, ze krijgen gewoon moeite.
1: Ja. Topspeler van Argentinië is natuurlijk Nicolas Kinan, de verloofde van onze premier. Ja, hoe stop je nou zo'n spits? Die steekt echt in een bloedvorm.
2: Ja, het is een super technische speler met een enorme fysieke kracht. En ze speelt meer vanaf de middenvelder tegenwoordig. Maar het is echt gevaarlijk. Je ziet tegen Japan. Dat was ook betrokken bij de goals van Argentina. Ik denk dat ze moet gewoon niet man dekken. Omdat dan is het gevaarlijk. Dan wint hij die 1-op-1 en dan heb je een probleem. Maar ze moet gewoon wel in de zone blijven en heel alert om Nicolas Kinan. Ja.
0: Ja, en nog even terug naar onze Almeerse helden, Alex, Jonas en Terrence. Kunnen die het verschil maken vanavond?
2: Ja, Jonas in zijn stijl en Teddy in zijn stijl. Teddy is een supersnelle jongen en technisch ook. Ja. Dus hij moet gewoon dat doen. Maar wat de echte kwaliteit van Teddy is, niet zijn complete speler. Maar Teddy is heel gevaarlijk als hij gaat verdedigen als spits. Zonder balbezit. Hij kan gewoon heel veel turnovers forceren. Heel veel ballen beroven. Dus dat moet hij doen. En Jonas is een playmaker. En hij moet dat doen. Middenvelder van Argentinië is keihard, sterk en heel veel intensief. En nogmaals, Jonas moet gewoon zichzelf blijven en laten voeden. Voeding geven aan de spitsen van Nederland, ja.
1: Ja. Ja. Die wedstrijd begint om 6:00 hè, vanavond. Ja, kriebelt het dan stiekem toch nog een beetje om zelf het veld op te rennen, of niet?
2: Om te rennen?
1: Ja, om mee te gaan doen.
2: Nee. Dat is al gelukkig is al jaren dat ik heb... natuurlijk, als je stopt met hockey, je bent gewoon de ja, in een periode, of hockey, of maakt niet uit welke sport. In een periode dat je weet niet dat je bent coach of speler en je wil spelen, maar nu niet meer.
0: Nee. Dus, ben je er wel bij vanavond? Ben je in Amstelveen?
2: Nee. Oh. Ik moet vandaag beginnen bij Kampong. Dus,
0: oh, okay.
2: Nee.
0: Nou, toch.
1: Maar je gaat wel kijken, toch?
2: Ja, zeker. We gaan kijken met het team, maar nee, ik moet gewoon beginnen met trainen.
1: Oh, oké. Zeg, nog één vraag. Wat is jouw bloeddruk in rust?
2: Ja, vanavond. Ik denk dat het als een normale mens, maar vandaag gewoon iets hoger, denk ik.
1: Ja, precies. Goed, ja. Dank voor je voorbeschouwing. En veel plezier hè, vanavond.
2: Dankjewel, zelfde. Dankjewel.
1: Ja, ga zeker kijken. Wat wordt dat een fantastische wedstrijd. Ik kijk daar echt naar uit. De dames heb ik ook al gezien. Oh, heerlijk spannend potje wordt het. Ben benieuwd wat het gaat worden. Dit is Bruno Mars.

0: Bruno Mars, All My Soul. Straks wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat heb je gemist?
1: De 14 medailles die Nederland haalde op het EK Atletiek. Een record. Nou, in Langs de Lijn en Omstreken hoorde je atleet Mike Foppen. Want die was wat minder fortuinlijk.

0: sport in de uitzending, zojuist hockey. En nog even terugblikken op die 14 medailles op het EK Atletiek.
1: Nou. Ja, dat komt voorbij in de zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv. Ja, Nederland haalde 14 medailles op het EK Atletiek. En dat is een record. Voor atleet Mike Foppen verliep dat EK toch wat minder goed. Hij liep zaterdag op de 4e positie bij de 10 kilometer. Maar stapte uit in langs de lijn en omstreken. Vertelde Foppen dat hij tijdens de race last kreeg van negatieve gedachten.
2: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar. En is het heel lastig om negatieve gedachten weg te krijgen. En in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, ja, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
1: Ja, Foppen schrok van de vele reacties na zijn opgave, al probeert hij het wel te begrijpen.
2: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
0: Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 jaar met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Harry van Loon geeft er een workshop. In Langs de Lijn en Omstreken legt hij uit waarom oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
3: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommigen, nou, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
0: De moeder van Van Loon werkte vroeger met mensen met een beperking. Dat werk wil hij voortzetten.
3: Ze ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En om het op een dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
0: André van Loon, bij de fragmenten die je misschien gisteravond hebt gemist op radio.

Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Protest tegen voorgenomen bouw horecapaviljoen in Almere Nobelhorst. En noodpompen voorzien de Vecht van water. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
8: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
7: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
9: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
7: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Problemen op de A27 Utrecht-Almere. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanochtend. Dat is tussen Utrecht en het knooppunt Eemnes naar de A1 richting Amsterdam. Je kunt keren bij de af- en toerit Soest. Dat is afrit 10 op die A27. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampenoord en knooppunt Hattemerbroek. Flink wat vertraging, zo'n 25 minuten. En de andere kant op, Zwolle-Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitsers zijn gemeld op de A6 bij Lelystad. Vanuit de richting Muidenberg. Dat is bij hectometerpaal 69,2. En de N715, de Oosterringweg bij Band. Bij hectometerpaal 6,6. En zie je ook een flitser. Kun je hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker. Ja, de scholen zijn natuurlijk weer begonnen. Maar sommige leerlingen en leraren beginnen in een compleet nieuw gebouw. Zoals in Lelystad. Nou, onze verslaggever die is bij een nieuw integraal kindcentrum.
11: Dat is een mooie start inderdaad. En bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere die hebben bezwaren ingediend tegen de komst van een horeca-paviljoen. Je hoort straks twee van hen.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: Hey Raymond! Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo.

0: Waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of USD, 99 cent.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
5: Kampioenen!
3: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Yeah. Talk to me. Nou, ze zijn met z'n drie om het onderling erover te hebben. Damiano, David, Tyler en Nal Rodgers.
1: 8:10 is het. Goedemorgen. Bewoners van de wijk Nobelhorst in Almere zijn bepaald niet blij met de komst van een horecapaviljoen. Onderneemster Yuka Tang, bekend van meerdere all-you-can-eat restaurants, heeft een stuk grond gekocht waar ze een nieuw restaurant wil beginnen. Omwonenden hoopten op kleinschalige horeca.
0: Ze vinden een groot restaurant niet passen bij het karakter van Nobelhorst. Bijna 90 buren hebben bezwaar aangetekend, onder wie Stefan Bakker en Astrid Geitel. Verslaggever Ruben den Hander sprak met hen.
2: Dit is de plek waar het restaurant moet komen. Langs het water rijden wat auto's voorbij. Best wel veel al eigenlijk, want verder is hier een woonwijk en nog niet heel veel. Daarachter zien we dan een flatgebouw, 5 verdiepingen. Dat is waar u woont, hè, Astrid Geitel?
3: Ja, dat klopt helemaal.
2: Heeft u enig idee hoe dat restaurant eruit komt te zien, wat dan bij u Paul voor de deur wordt gebouwd?
3: Ja, tenminste dat dacht ik eerst in het begin, een heel een beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
2: Dat is natuurlijk jammer. Jullie hopen dat er kleinschalige horeca komt voor fietsers, wandelaars. En dan wordt het waarschijnlijk een ander concept dan jullie hadden verwacht. Maar ja, uiteindelijk is dat toch niet aan jullie. Uiteindelijk is er ook een horecaondernemer die gewoon hier in een gat springt en iets begint.
3: Ik vind dat de gemeente heel goed moet kijken waar een plan komt. Of het geschikt is, of het past in de omgeving. En als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn. Er is plek genoeg overal, ook in Nobelhorst. En houd hier kleinschalig en doe een groot iets als All You Can Eat met alle parkeerders en bezoekers. Doe het iets verderop.
2: Even bij Astrid naar binnen, want dan kunnen we even kijken naar het uitzicht vanaf haar balkon op de 5e verdieping.
3: Dit is de mooiste plek en het mooiste uitzicht. Zelfs als je binnen zit, dan heb je dit uitzicht nog. Dus je kan je voorstellen dat als hier toch wel een 6,5 meter hoog gebouw komt, dat ik toch heel veel minder uitzicht heb.
2: Wat voor gevoel krijgt u daar dan bij?
3: Ja, paniek. Slaaploze nachten. Ja, dat vind ik echt zonde. Houd gewoon leuk, houd klein.
2: Stefan Bakker, u woont hier in de laagbouw hiernaast.
4: Ja, in de kaderwoningen hier zo aan het water. We hebben zelf ook een boot, dus het is een prachtig gebied om te recreëren. Dus dat is fantastisch.
2: Wat zit er nou in dit plan voor dit nieuwe restaurant waardoor u zegt, oh, wacht even, dat willen we toch liever anders als buurt?
4: Nee, kijk, je koopt een project als dit op basis van de omgeving. En ook hoe de omgevingsvergunning op dat moment is geventileerd in de verkoopbrochure. Daar wordt natuurlijk wel heel sterk naar voren gebracht dat je hier in een recreatieomgeving zit. Waar het gaat om wandelaars, fietsers en mensen die hier recreëren op het water. En als daar dan een paviljoen staat gepland met een groen dak, wat volledig ingaat op in de natuur. Want het is toch een van de grootste natuurgebieden van Almere. Dan komt daar een plan wat daar in mijn beleving helemaal niet op aansluit. Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
2: Eén voordeel, als het wel doorgaat, kunt u wel lekker dichtbij een hapje eten.
4: Maar dat zou sowieso het geval zijn. We zijn voor een paviljoen. Dus laat maar komen. Maar wel een paviljoen wat past in deze omgeving.
1: Nou, maar eens even afwachten wat er van al die bezwaren dan gaat komen. Gaan we door met het weer. Rico Schreuder, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, regen en nog meer regen, of valt het nog mee?
5: Ja, vanochtend inderdaad regen en nog meer regen. Want het is behoorlijk nat buiten. Temperatuur een graad of 16. Maar vanmiddag trekt die regen naar het oosten weg. Dan volgen enkele opklaringen. De zon breekt dus door. Maar later komen ook weer enkele buien opdraven. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En de wind die draait geleidelijk aan naar het westen en is matig. In de open gebieden zijn nu en dan vrij krachtig. En dat is windkracht 5.
1: Juist. En vannacht? Koel?
5: Ja. Nou, vannacht inderdaad niet koel. Cool. Vanavond hebben we nog te maken met enkele buien. Halverwege de avond is het nog steeds een graad of 18. En komende nacht dalen we uiteindelijk naar zo'n 16 graden. De bewolking neemt weer toe en later volgt vanuit het westen opnieuw een regengebied. En hebben we dan morgenochtend mee te maken, dan valt er weer van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag dan wordt het weer wat droger, breekt het af en toe de zon door, maar komen ook weer enkele buien opzetten. Het wordt morgenmiddag zo'n 19 of 20 graden, dus iets lager dan vandaag. En dat is ook iets onder de norm voor de tijd van het jaar, want normaal gesproken is het zo'n 21, 22 graden nog in deze tijd van het jaar.
1: En de dagen daarna, Rico?
5: Nou, donderdag talrijke buien, ook kans op onweer. Vrijdag ook nog buien. Zaterdag lijkt ook weer een beetje op vrijdag, nog steeds buien. Tussendoor breekt ook de zon door. De wind die gaat geleidelijk uit het noordwesten waaien. En de temperatuur die komt elke dag uit op zo'n 20, 21 graden. Nou, zondag en maandag, dan lijkt het droog te blijven met flink wat zonneschijn. Maar later volgende week neemt de wisselvalligheid weer toe. Dus de terugkeer van het warme en zomerse weer, dat zit er voorlopig niet meer in.
1: Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ja, in het grootste deel van Flevoland zijn de scholen weer begonnen. Nou, sommige scholen maken een frisse start in een heel nieuw gebouw. Het Kompas in Dronten bijvoorbeeld. En in Lelystad is basisschool De Kring verhuisd.
0: Er komt de volgende verhuizing nog bij. Leerlingen van De Wingerd en De Regenboog gaan samen verder in het nieuwe integraal kindcentrum Voorhof. Dat staat in de Atolwijk in Lelystad. Daar is verslaggever Richard Schuurman. Goedemorgen, Richard.
6: Goedemorgen.
0: Wat gaat daar gebeuren?
6: Ja, we staan hier binnen in de school.
0: Ja, even schuilen.
6: Nou, we zijn in afwachting van de officiële opening. Die gebeurt buiten. En we hebben net gehoord, dat wordt helaas geen droge opening vanochtend. Maar de kinderen zijn hier. De wethouder Emiel van der Herberg van onderwijshuisvesting is hier. Die gaat straks de officiële openingshandeling samen met de kinderen en de directeuren verrichten. Ik sta hier met de twee directeuren. En dat zijn Alex Blij en Silke Tuininga. Alex Blij, u bent van De Regenboog. Ja. Je bent eigenlijk gisteren al begonnen, hè, in dit gebouw waar u samen nu in zit.
7: Ja, dat klopt. Gisteren zijn de kinderen geweest en vandaag hebben we een officiële opening voor alle ouders. Gisteren mochten ook de ouders niet naar binnen, dus alleen de kinderen. En die hadden de ruimte om het hele gebouw zelf te kunnen verkennen. En vandaag is die gelegenheid voor ouders er.
6: En hoe is de eerste dag bevallen tot nu toe?
7: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest? En de eerste reactie was, het is een cadeautje. En ik denk dat we dat met elkaar wel hebben ervaren. Niet alleen het gebouw aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En de sfeer, kleur, zichtlijnen. Ja, het is echt een cadeautje. Ja.
6: Silke Tuininga van De Wingerd. Ja, jullie kennen elkaar natuurlijk al wel. Maar nu zitten jullie onder één dak. Hoe is dat?
8: Het is heel fijn om onder één dak te zitten. We hebben nu veel meer kansen om elkaar te ontmoeten. Daar hebben we de afgelopen jaren ook al veel aandacht aan besteed. Dat beide teams elkaar kennen. Dat we dingen samen met elkaar doen voor de kinderen in de wijk. Voor de kinderen in beide gebouwen. En dat is heel erg fijn. En we zien heel veel mogelijkheden om met elkaar samen te werken.
6: Maar u bent een christelijke school. De Regenboog is een openbare school. Waar zit dan de samenwerking in? Gaat u leerkrachten uitwisselen?
8: Leerkrachten uitwisselen is tot nu toe denk ik nog niet gebeurd. Maar wel samenwerken met bijvoorbeeld de opening van de Koningsspelen, de Kinderboekenweek. Zo'n opening als vandaag is een mooie kans om samen te vieren. En daar kijken we erg naar uit.
6: Maar hoe gaat dat in de praktijk, meneer Blij? Twee scholen, één dak, onder één dak. Maar gaan de kinderen misschien ook een beetje in elkaar scholen doorlopen, ja, of de ouders?
7: Ja, dat hopen we wel. Boven hebben we een atelier zitten en een kinderkeuken. Die kunnen door 3 organisaties gebruikt worden.
6: Kinderkeuken?
7: Ja, een kinderkeuken. Dus we hebben een heel groot kookeiland met ovens erin en kookplaten, zodat leerkrachten daar naartoe kunnen en iets kunnen maken. Na schooltijd maakt de kinderopvang daar gebruik van, maar het is de bedoeling dat we dat met elkaar ook gaan doen. Ja. Ik denk dat samen eten verbindt, hè? Dus in die zin is het een mooie plek.
6: En die kinderopvang, die zit ernaast erbij, dat is van Go. Die zat hier ook al in de buurt, hè? Maar biedt dat nog weer extra mogelijkheden?
8: Ja, ik denk dat dat wel mogelijkheden biedt. Voor kinderen is het sowieso heel erg nabij. De BSO is eigenlijk boven in dezelfde ruimte waar ze ook 's ochtends komen. En dat geeft natuurlijk een heel fijn geborgen gevoel dat het allemaal onder één dak zit.
6: Ja. Gaat uw school nu groeien ook, dankzij nieuwbouw?
8: Nee. We blijven hetzelfde leerlingenaantal houden, want het gebouw is echt gebouwd voor specifiek een bepaald leerlingenaantal.
6: En dat is?
8: Bij ons 250 en bij De Regenboog 200.
6: Dus dat is een forse school hier toch in de Atolwijk in Lelystad. Die wordt straks geopend. De directeur gaat zo naar buiten, want het hoogbezoek en de kinderen staan al te wachten. Maar er moet wel een jasje aan, want het regent.
1: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.
0: En zometeen de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, dan hebben we het over 6 mensen van de ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie. Die zaten maar liefst 3 maanden bij elkaar, ja, toch wel min of meer opgesloten.

0: Drive Safe. Het is 7:30. Je hoorde Maas Smit aan Naal Horen. Jolien, hoe zat het nou met mensen die opgesloten zaten?
1: Ja, ik zal dat even uitleggen. De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ja, het klinkt vrij verschrikkelijk eigenlijk. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht. En dat was om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met de mens. Nou, nu zijn ze weer in de bewoonde wereld. Ja, is toch wel even schakelen, zegt deze deelnemster.
2: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes, dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
1: Nou, kijk eens aan. De ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit. Ja, je kunt natuurlijk ook wel wat irritaties gaan krijgen.
0: Ja, je kent niet weg.
1: Nee,
0: zeker 3 op de 10 moeders van een te vroeg geboren kind hebben zoveel psychische klachten na de bevalling dat ze misschien PTSS hebben. Een posttraumatische stressstoornis. Bij de vaders heeft 6 op de 10 psychische klachten.
1: Oh, dat is dus nog veel meer.
0: Ja. Dit blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroege geboorte kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
3: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: De onderzoekers pleiten voor meer psychologische zorg voor ouders met een te vroeg geboren kind. En zo hopen ze psychische problemen in de toekomst te voorkomen.
1: Ja, alleen al zo'n afdeling, joh, is heel overweldigend. Hè? Al die bliepjes, al die slangetjes aan je kind, dat kan heel veel indruk maken. Na weken van zonnig, warm zomerweer, nou zeg maar gerust heet, en de droogte natuurlijk, zien we nu wat we al tijden lang niet gezien hebben, regen. De verwachting is dat er nog meer water gaat vallen. Maar ja, is bij lange na niet genoeg, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag nat. Dus dat is fijn, dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen de afgelopen maanden. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. In de diepe bodem, extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En ook die hele lage rivierafvoeren. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
0: En het waren ze, de berichten van Buiten Flevoland. En dit is

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB... En gaan.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Rond deze tijd wordt het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. Daar zijn ouders en de wethouder bij. In het nieuwe kindcentrum zitten de oude basisschool De Wingerd en De Regenboog. Een van de directeuren is blij met het nieuwe onderkomen.
12: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest. En de eerste reactie was, het is een cadeautje.
11: Wijkbewoners van De Werf in Almere Nobelhorst hebben 90 bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een horecapaviljoen in hun buurt. Daar komt waarschijnlijk een All You Can Eat. Het ontwerp is nu anders dan de omwonenden hadden gedacht.
13: Ja, tenminste, dat dacht ik eerst in het begin. Een heel een beetje romantisch rond gebouw. En inmiddels hebben we de ontwerptekeningen gezien. En dan is het een rechthoekig gebouw met verticale zonnepanelen erop in een soort driehoekvorm. Dus totaal anders dan ons vanaf het begin is getoond.
11: Op 1 september is er een hoorzitting. Het waterschap Amstelgooi en Vecht zet 3 noodpompen in om zoetwater vanuit het Markermeer naar de Vecht te pompen. Door de lage waterstand stroomt het niet meer vanzelf de rivier in. Het water is nodig om landbouw- en natuurgebieden van water te voorzien.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes het doelwit van inbraken geweest. 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders van veel te vroeg geboren kinderen heeft last van geestelijke klachten. En die leiden soms tot een posttraumatische stressstoornis, hebben academische ziekenhuizen vastgesteld na onderzoek. 4 landelijke Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze volgens de inspectie te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. De kranten spreken van censuur.
15: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur komt uit de maximaal 21 graden en de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien is matig. In de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen beginnen de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
16: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten ben je 1 minuut of 5 langer onderweg. Een kwartier oponthoud op de N50 Emmeloord-Zwolle. Dat is tussen Kampen-Noord en knooppunt Gattemerbroek. En op diezelfde N50, maar dan de andere kant op. Dus richting Emmeloord. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitser is gemeld op de A6 bij Lelystad vanuit de richting Muidenberg. Bij hectometerpaal 69,2. Ja, wordt een lekker potje vanavond. WK-hockey. Nederland-Argentinië. Poeh, dan heb je een wedstrijd te pakken. We blikken zo meteen vooruit met oud-international. De Argentijnse Almeerder Alex Verga.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Kim Wilde zong hem in de jaren 80. Diana Ross in de jaren 60 samen met de Supremes. Het is 7:30.
1: Op het WK-hockey nemen de mannen het vanavond op tegen Argentinië. Bij Oranje spelen twee Almeerders mee, Jonas de Geuze en Terrence Peters.
0: Blikken vooruit met hun voormalig trainer en oud-international, de Argentijnse Almeerder Alex Verga. Goedemorgen Alex, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je weet als geen ander natuurlijk hoe de spanning voelt, zo vlak voor een topwedstrijd. Als jij nu in de kleedkamer had gestaan, hè, wat had je dan gezegd tegen die jongens over de Argentijnen?
2: Dat wordt oorlog. Dat is niet alleen maar een wedstrijd. Het Argentijnen spel, niet alleen maar met zijn hart, maar echt. Het is een beetje zoals in de ADN van en de DNA van de jongens. Dus wij moeten gewoon meer dan alles geven.
1: Meer dan alles, ja. En dan is dit duel, denk ik, in jouw ogen ook meteen de belangrijkste wedstrijd van die hele eerste groepsfase.
2: Zeker, zeker. Voor Nederland en voor Argentina natuurlijk. Nou, voor Argentina is natuurlijk normaal dat Nederland is een top land. Maar Argentina in de laatste jaren heeft gewoon goed gedaan in de Pro League, maar ook in verschillende wedstrijden en toernooien. Dus ik denk dat Argentina is nu niet kandidaat om wereldtitel te pakken, maar het is echt een niet comfortabele tegenstander voor niemand. En voor Nederland ook niet. Ja.
1: Nee, zeker. Want als we even kijken naar de statistieken. Nederland heeft in de reguliere speeltijd al een paar jaren niet meer binnen de 60 minuten gewonnen, hè, van Argentinië.
2: Nee.
1: Maar wat is dat dat Nederland zoveel moeite heeft met de Argentijnen? Wat is dat?
2: Maar ik vind dat internationale hockey tegenwoordig is heel dichtbij. Alle landen zijn heel dichtbij. Klinkt een cliché, maar het is gewoon zo. Vroeger in een WK had je gewoon 6 teams, 8, 7 teams. Dat waren goed en de rest minder. Maar nu, elke team is gevaarlijk. En Argentinië is een heel gevaarlijke team. Ze hebben een goede corner. Ze hebben gewoon echt een goede corner. Ze hebben gewoon ook een goede keeper. Meestal van die jongens speelt in Europa. Dus ja, ik vind het een dark horse, laat me zo zeggen, voor de wereldtitel.
0: Ja, en Alex, die Argentijnen die loeren natuurlijk altijd op de counter. Laten dan Nederland het spel maken. Hoe kan Oranje nou voorkomen dat het blind in het Zuid-Amerikaanse mes gaat lopen vanavond?
2: Je moet gewoon heel veel geduld hebben. Vind ik. Heel veel geduld. En blijf bij zichzelf. Ik bedoel, natuurlijk, Nederland zijn anders dan Argentijnen. Dus ze moet gewoon bij zichzelf blijven. Ze gaan gewoon proberen in de speelvorm en in de speelbegrip van de Argentijnen. Nou, ze krijgen gewoon moeite.
1: Ja. Topspeler van Argentinië is natuurlijk Nicolas Kinan, de verloofde van onze premier. Ja, hoe stop je nou zo'n spits? Die steekt echt in een bloedvorm.
2: Ja, het is een super technische speler met een enorme fysieke kracht. En ze speelt meer vanaf de middenvelder tegenwoordig. Maar het is echt gevaarlijk. Je ziet tegen Japan. Dat was ook betrokken bij de goals van Argentina. Ik denk dat ze moet gewoon niet man dekken. Omdat dan is het gevaarlijk. Dan wint hij die 1-op-1 en dan heb je een probleem. Maar ze moet gewoon wel in de zone blijven en heel alert om Nicolas Kinan, ja.
0: Ja, en nog even terug naar onze Almeerse helden, Alex, Jonas en Terrence. Kunnen die het verschil maken vanavond?
2: Ja, Jonas in zijn stijl en Teddy in zijn stijl. Teddy is een supersnelle jongen en technisch ook. Ja. Dus hij moet gewoon dat doen. Maar de echte kwaliteit van Teddy is niet zijn complete speler. Maar Teddy is heel gevaarlijk als hij gaat verdedigen als spits. Zonder balbezit. Hij kan gewoon heel veel turnovers forceren. Heel veel ballen beroven. Dus dat moet hij doen. En Jonas is een een playmaker. En hij moet dat doen. Middenvelder van Argentinië is keihard, sterk en heel veel intensief. En nogmaals, Jonas moet gewoon zichzelf blijven en laten voelen. Voeding geven aan de spitsen van Nederland, ja.
1: Ja. Die wedstrijd begint om 6 uur hè, vanavond. Kriebelt het dan stiekem toch nog een beetje om zelf het veld op te rennen, of niet?
2: Om te rennen?
1: Ja, om mee te gaan doen.
2: Nee. Dat is al gelukkig is al jaren dat ik heb... natuurlijk, als je stopt met hockey, je bent gewoon... in een periode, of hockey, of maakt niet uit welke sport, in een periode dat je weet niet dat je bent coach of speler en je wil spelen, maar nu niet meer.
0: Nee. Dus, ben je er wel bij vanavond? Ben je in Amstelveen?
2: Nee. Oh. Ik moet vandaag beginnen bij Kampong. Dus, nee.
0: Nou, toch.
1: Maar je gaat wel kijken, toch?
2: Ja, zeker. We gaan kijken met het team, maar nee, ik moet gewoon beginnen met trainen.
1: Oh, oké. Zeg, nog één vraag. Wat is jouw bloeddruk in rust?
2: Ik vind dat als een normale mens, maar vandaag gewoon iets hoger, denk ik.
1: Ja, precies. Goed, ja. Dank voor je voorbeschouwing. En veel plezier hè, vanavond.
2: Dankjewel, zelfde. Dankjewel.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dee. Die mochten ook meedoen. Prachtig duo zo. En dan gaan we nu nog even kijken wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, Nederland haalde maar liefst 14 medailles op het EK atletiek, een record. Voor atleet Mike Foppen verliep het EK minder goed. Hij liep zaterdag op de 4e positie bij de 10 kilometer. Nou, dan denk je, dat is prima. Nou, hij stapte uit. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Foppen dat hij tijdens de race last kreeg van negatieve gedachtes.
2: Soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar. En is het heel lastig om negatieve gedachtes... weg te krijgen en in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
1: Nou, Foppen schrok van de vele reacties na zijn opgave, al probeert hij die wel te begrijpen.
2: Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten. En ja, dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog, ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg. Met oordelen over mij van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar.
0: Ja, wat weten die mensen er nou van? En dan toch maar reageren. Maar goed.
1: Zo gaat het, hè, tegenwoordig. Stikke makkelijk achter je schermpje.
0: Ja. Tijdens de Interacting Zomerweek leren jongeren van 12 tot 25 jaar met een vorm van autisme alles over improvisatietheater. Cabaretier Henri van Loon geeft er een workshop en in de Langs de Lijn en Omstreken legde hij uit waarom oefenen met improvisatie goed is voor de ontwikkeling.
3: Ja, het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommige, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen.
0: De moeder van Valloon werkte vroeger met mensen met een beperking en dat werk wil hij voortzetten.
3: Er ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En om het op het dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor.
0: Henry van Loog gisteravond toch mooi. Radio. Ja, heel mooi. Ja. Nou, als Henry van Loog gaat acteren, dan denk ik altijd, wat gaat er nu weer gebeuren? Dat er zo'n onderlaag altijd zit bij die Van Loon. Heb je dat niet?
1: Niet per se bij hem of zo.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Goed. Dat heb ik dan, sorry. Dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Dit was Flevoland is wakker. Morgenochtend tussen 6 en 9, dan maken we je weer wakker.
1: En zometeen Flevoland, muziekland.
4: Show is hot out here. No.

Studio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen, maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal en dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk beginnen.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Nieuwe school in Atolwijk Lelystad officieel geopend. En klager over bijenpoep vangt bot bij de rechter. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
10: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het gedres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
12: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
11: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
13: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
11: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie files op de A1.

0: Onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Flevoland Muziekland. Met Leo Schouwenaar.

0: Alex Warren en Passenger. En we begonnen met het vakantiehitje van 10cc en de Dreadlock Holiday. Nou, dat mag nog wel, want Zeewolde heeft nog een beetje vakantie. Dus af en toe een vakantieplaatje. Dat moet kunnen natuurlijk. Ja, we zijn natuurlijk in afwachting van de wedstrijd Nederland-Argentinië vanavond in Amstelveen voor het WK Hockey. En daar hadden wij eerder vandaag commentaar op van de Argentijnse Almeerse hockeytrainer Alex Verga. En die zei...
1: Dat wordt oorlog.
0: Ja, met die Argentijnen wordt het dus oorlog. En ik zat te denken, Argentina, is er een liedje dat daarover gaat? Nou, in 1978 hadden we ook een Argentijns jaar met het WK toen. En de Nederlandse radio had toen behoefte aan een herkenningsmelodie. Dat werd gemaakt door gewoon Nederlanders. Die noemden zich Conquistador. Hier is Argentina.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Billy Joel en Tell Her About It. Hoogste tijd om eens even te kijken bij Kiek de Kiekendief. Die heeft met zijn drone een foto gemaakt van de haven aan de Lelystadse kust, waar de Batavia ook ligt. En er waren veel mensen die stonden op de dijk gereed met hun eclipsebrilletje. Ja, dat was toen. Om even te kijken naar de gedeeltelijke zonsverduistering. Staat natuurlijk het gebouw op van Batavia Land, de Batavia zelf, een heleboel andere schepen en stijgers en mensen en bomen en boulevardflats die uitkijken over het water. Zie jij een verschilletje tussen de linker en de rechter foto, ga er maar aan staan, dan mag je bellen 0320 28 50 50 of je geeft het door op omroepflevoland.nl/kiek. Doe het dan wel voor 11 uur.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Monique Smit die neemt er nog eentje. Oh, pijn in de kop heeft ze het ook over. Dat is een van de mindere dingen van gezellig uitgaan. Het liedje heette Niet naar huis en daarvoor Against All Odds van Phil Collins. Tot nieuws en reclame van 9:30 heb ik nog een mooie van Beverly Craven voor je.

0: uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Zojuist is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. Daar waren ouders en de wethouder bij. In het nieuwe kindcentrum zitten de oude basisscholen De Wingerd en De Regenboog. Een van de directeuren is blij met het nieuwe onderkomen.
10: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest. En de eerste reactie was, het is een cadeautje.
9: Een man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat er overlast door de bijen kwam.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken halen. Vanwege de droogte mag dat namelijk niet. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes doelwit van inbraken geweest. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. De inspectie noemt het reclame. De kranten vinden de boetes censuur.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur komt uit de maximaal 21 graden en de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien is matig. In de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
9: Dankjewel Rico van Weerplaza. Nog één file deze ochtend. A9 Diemen Amstelveen, 5 minuten. Flitsers op de A6 Emmeloord-Jouren bij 283. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2 en Lelystad-Muidenberg bij 62,4. En zie je nou nog een flitser, die mag je doorgeven hè, via de app van Flitsmeister. Andoor met een mondje Franse kaas.
13: Flevoland. Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Met Leo Schouwenaar.
15: U maar promis.

0: Eye of the Tiger, Survivor en daarvoor Ingrid, Tu es foutu.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1975. Ja, het is even geleden, moest er even naar kijken. En dan precies dezelfde week. We zitten weer in week, we zitten alweer in week 35. En toen in de hitparade een lied over bescherming van de natuur. Ja, op nummer 1 stond toen Kamal en The Elephant Song. Die ken je nog wel. Andere band die erin stond, die al heel veel hits had gehad en nog heel veel hits zou hebben, dat zijn de gebroeders Gibb, de Bee Gees. En die gingen toen net in die tijd een beetje op de disco-tour met Jive Talking.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1975.

Shannon Spiro, The Material Lover en de Bee Gees daarvoor en Jive Talking. Mochten de mensen in één keer denken, hé, wat klinkt Leo anders? Ja, dat klopt ook. Het is Leo niet meer. Het is Arnoud. Leo heeft een belangrijke vergadering, dus die moet eventjes 10 minuutjes eerder weg. Nou, maakt niet uit, joh, neem ik het over. Vind ik ook wel weer leuk natuurlijk, hè. We zijn allemaal één, laten we het daarop houden. En wat we ook doen natuurlijk, dat doet Leo ook, doe ik ook, is de opgave van Kiek. Laat ik alvast eventjes aan je zien. Doen we zo meteen tussen 10 en 11, doen we dat ook nog 2 keer. Maar ik laat hem je nu ook nog eventjes zien. Een leuke foto van de eclips bij Batavia Haven. Daar zaten allemaal mensen op een bootje te kijken naar de horizon. Natuurlijk over het IJsselmeer heen, daar kan je de zon in de zee zien zakken. Het was toen destijds, het was ook een zoele zomernacht, dus alles klopte wat dat betreft. Mooie foto's zijn er gemaakt, maar wat is er anders aan deze foto? Even kijken. Oh, nou, deze is heel erg makkelijk. Ja, als je deze mast mist, dan wordt het nat. Dus, kijk even naar die foto van Kiek. Links en rechts, daar zit een verschilletje in. Heb je het antwoord gevonden? 0320 28 50 50.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dit is Flevoland.
1: Als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ga het leven hier ook waarderen, maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal en dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk beginnen.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Vanochtend is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. En een man uit Almerehaven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep.
10: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Er wordt wel geflitst op de A6. Ja, Lelystad richting Muidenberg bij 62,4. En ook de andere kant op een 69,2. Maar dat is die tolcamera die controleert de vrachtwagens of ze hun tolletje wel hebben betaald. De A6 Emmeloord-Joure bij 297,2. En de N715 Inband bij hectometerpaaltje 6,6. Ook daar wordt gecontroleerd op snelheid. Heb je zo ergens anders gezien? Geef dat even.

0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Goedemorgen.
8: Flevoland Muziekland.
7: Arnoud Leket.

0: Nou, glas in de vorm van een zandloopster natuurlijk, hè.
1: Zandloopster, waar kom jij vandaan?
0: Het is de hit van Robert van Hemert op dit moment. En die staat hoog in de hitparades. Daarvoor Queen en Radio Gaga. Het is 10-10, kusje voor de tijd, zouden veel mensen zeggen. Nou, van ons krijg je dan ook een kusje van jou. Het is namelijk dinsdag, het is 18 augustus en misschien wel jouw verjaardag, dus daar proosten we ook op natuurlijk. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Mika Borden, de Amerikaanse actrice. Zij wordt vandaag 39 jaar. Verder is ook jarig Christian Slater uit 50 of 60 Tinten Grijs. De Amerikaanse acteur is dat. En ja, ook diverse andere rollen natuurlijk. 57 jaar is hij vandaag geworden. Vandaag is ook jarig Edwin Norton, de Amerikaanse acteur, die wordt ook 57 jaar. En Patrick Swayze zou vandaag jarig zijn, die zou 74 jaar zijn geworden. En enige tijd geleden was hij nog bij ons in de studio, icoon van de Nederlandse televisie natuurlijk, Hans van Willigenburg. Hij is vandaag 84 jaar geworden. En ook jarig Roman Polanski, de Pools-Franse acteur, filmmaker. Hij is vandaag 93 jaar geworden. En wie er vandaag ook jarig is, ik zei het eerder al, dat is een man die luistert naar de naam Michael Holbrook Pennyman. Maar we kennen hem beter als Mika. Hij wordt vandaag 43.

heerlijke, relaxte, rustige disco-muziek. Alhoewel sommige mensen zeggen dat het niet echt disco is. Maar ik reken het gewoon goed als disco-muziek op deze regenachtige dinsdagochtend. Dat hebben we lang niet kunnen zeggen. Regenachtige dinsdagochtend. The Nine People hoorde je met Again. En daarvoor een jarige Mika, 47 jaar is die geworden. Je hoorde hem met Lollipop. Lollipop. Gezellig plaatje ook, hè? Voorbij de koffie, bij de koekje natuurlijk ook. En een lollipop. We kijken vandaag ook weer naar de foto van Kiek. Die is bij de Eclipse geweest, de Bataviahaven. Woensdagavond, 12 augustus was dat. Heel veel mensen op een boot. Allemaal natuurlijk richting het westen, waar de zon onderging. We zien daar ook mensen op de dijk staan. Om te kijken naar de zonsondergang. Dat kun je mooi in de zon, in de sessie zakken. En er is een verschilletje aan. Hij is niet zo heel erg moeilijk, hoor. Als deze mist, dan mis je ook de boot. Nou, heb ik je toch goed geholpen, toch? Ja, eigenlijk is die heel erg duidelijk. Als je deze mist, dan mis je ook de boot. Heb je het gezien? 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Zometeen Michael en Justin. Nu eerst Sommieu. Dark before the dawn. Het is 10 minuten voor 10:30. Goedemorgen, Flevoland.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Half elf is het geworden, goedemorgen. Vanmorgen is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. Er waren ouders en de wethouder bij. In het nieuwe kindcentrum zitten de oude basisscholen De Wingerd en De Regenboog. Een van de directeuren is blij met het nieuwe onderkomen.
11: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest. En de eerste reactie was, het is een cadeautje.
10: De man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat de overlast komt door de bijen. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur komt uit de maximaal 21 graden en de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien is matig. In de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen beginnen de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
10: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister die meldt een controle op de N715. In band is dat bij hectometerpaaltje 6,6. Zometeen gaan we mooi terug met de muziek naar de jaren 70. Welke plaat erbij hoort, je hoort het zometeen.
13: Goedemorgen.
14: Flevoland Muziekland.
13: Arnoud Plekket.

0: Carol G is dat. En Still, samen met Bruno Mars. En daarvoor Sniffer the Tears en The Driver's Seat.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1975. Toen was hij daar in één keer. Zat hij in één keer in het water. De film van Steven Spielberg werd een enorm succes. Hij wordt gezien als een van de eerste grote blockbusters. En dan heb ik het natuurlijk over Jaws. Ja. Sindsdien gaat iedereen altijd wat voorzichtiger het water in. Alhoewel. Queen bracht Bohemian Rhapsody uit. Het nummer werd een wereldhit en is nog steeds een van de bekendste rocknummers ooit. Microsoft werd opgericht door Bill Gates en Paul Allen. Het bedrijf heette toen nog gewoon Microsoft. De eerste marathon van Amsterdam werd gelopen op 16 november. En Monty Python en The Holy Grail, dat verscheen in de bioscoop. Een inmiddels legendarische Britse comedy. Steven Spielberg maakte ook Close Encounters of the Third Kind. De Apollo-Soyuz-testvlucht vond plaats. Amerikaanse en Sovjet-ruimtevaartuigen die koppelden voor het eerst ook aan elkaar in de ruimte. Dat is bijzonder tijdens de Koude Oorlog waar we in zaten in 75. Ajax won de Europese Supercup. Nou ja, Ajax won in 73. In 1975 waren er ook andere Nederlandse voetbalhoogtepunten. De Vietnamoorlog kwam eindelijk ten einde. Saigon viel op 30 april 1975. En Vietnam werd uiteindelijk herenigd. Disco werd enorm populair. De Hustle van Van McCoy was een grote hit. En dansmuziek domineerde steeds meer de hitlijsten. En de eerste versie van het boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy verscheen nog niet in boekvorm, maar Douglas Adams die begon rond die tijd aan het concept. En de radioserie die volgde in 1978. Nou, een paar leuke weetjes over 1975. Sony bracht trouwens ook nog de Betamax videorecorder op de markt. Dat was de eerste digitaal camera-achtige technologie. Die waren toen ook al een beetje in de maak. Ja, hebben we nu nog steeds plezier van ook. Ja, en wat stond er eigenlijk in de hitparades? Een man met een gitaar, country muziek op en top. En het plaatje wordt nog steeds gedraaid hoor in menig dansschool. Het is de muziek van Freddy Fender.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1975.

keer een andere manier om te vragen, hou je nog van mij? Is bij jou het licht nog aan? Mathilde Bloem is dat en ze is deze week de polderplaats. Nou, laatste kans om nog even te kijken via de televisie naar die foto. Je kan natuurlijk ook kijken op onze website en op onze Facebookpagina. Daar staat die 's nachts om 12 uur al op. Er zitten mensen speciaal op te wachten, zoals Hattie Dijkstra uit Apeldoorn. Leuk dat je ook weer mee hebt gedaan. Hattie, hoe gaat dat met je? Andere mensen hebben daar ook aan meegedaan. Harma Brandt uit Wormen bijvoorbeeld. Owen Weltevreden uit Zeewolde. Marijke de Weert uit Koekanger zelfs helemaal. Wil Keuter heeft ook weer meegedaan natuurlijk. Jim Sofner uit Leusden. Ja, dat zijn enkele van onze vaste deelnemers. En heel vroeg vanochtend was er ook al bij Nelleke Blik uit Almere. Maar ja, hebben zij het goede antwoord gegeven? Ja of nee? Kijk even naar die foto en ik heb al de hint gegeven. Als je deze mist, als je dat ziet ook, dan mis je ook de boot. Nou, makkelijker kan het bijna niet, hè? 0320 28 50 50. Lekkere muziek uit Frankrijk nog. Ben je op vakantie geweest in Frankrijk of op doorreis geweest door Frankrijk? Kun je nog eventjes leuk denken aan dat roadtripje of die vakantie met Michel Delpech.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je hier om je heen kijkt, dan denk je toch, dit kan niet zo zijn.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ga het leven hier ook waarderen, maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is dat wel een heel ander verhaal en dan vind ik dat je wat moet zeggen.
1: Dit is Flevoland.
5: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk beginnen.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Vanmorgen is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. En een man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging.
0: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeggeboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. Geen vertraging gemeld door de ANWB. Alleen 1 flitser gemeld door Flitsmeister. En die staat op de Ouverture in Almere. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Als je met je auto te water raakt, moet je 1 fout zeker niet maken. Welke dat is, dat horen we zo meteen van Ben van Tilburg.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits,

0: Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.
8: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Fine Brown Frame. Blue Rose is dat, samen met Diane Reeves. Om 11:07 op deze dinsdagochtend. Een miserig, regenachtige dinsdagochtend. Ik zei het al, dat is lang geleden, maar dat heb ik kunnen zeggen. Huh? Ja, oh, wat een heerlijke dag wordt het vandaag ook. Fijn zeg. Blijf je uit? Oh, heeft iemand een vlag? Gelukkig ben van Tilburg gisteren wel. Wordt eigenlijk een keer een goed gesprek ben met
1: elkaar. Nou, ja. Zeker, ja.
0: We gaan het onder andere over hebben, over dat oranje verkeerslicht. Het knipperende of het wat tussen groen en oranje komt.
1: Die, ja.
0: Zit daar tijdsverschil dan in, ja. Hoe lang die aanblijft?
1: Ja.
0: Okay. Ah, je bent precies de reden.
2: Daar ben ik weer.
0: Ik hoor stemmen in mijn hoofd. Maar dat is eigenlijk een waarschuwing, hè?
1: Ja.
0: Veel mensen denken, oh, dan kan ik gewoon rustig doorknallen. Dat is niet zo, hè?
1: Niet doen.
0: Nee, nee. En met deze regen komt er...

0: er ook een vies laagje over het asfalt heen. En daar moet je ook bijzonder voor uitkijken.
1: Oh.
0: Wou je ook nog wat zeggen?
1: Nou ja, ik wou zeggen, jij zei natuurlijk het regent.
0: Ja, tot de pannetjes worden nat.
1: Dat is waar. Oh, lekker vuurwerk.
0: Ja.

0: Ja, ja. Goed ook dat het in de lucht hangt. Moet niet op de grond blijven ook, hè, het vuurwerk. Nee. Senna, samen met Sven Versteeg.
1: En Ben van Tilburg is weer hier. Ben, een goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe lang staat een verkeerslicht gemiddeld op oranje? Ik kan me een verhaal herinneren dat het eerst korter was, maar tegenwoordig wat langer. Klopt dat?
2: Nou, het ligt een beetje aan de weg met name. Oh, en de wegbeheerder die kan dat instellen. Ah. Veelal bij wegen tot 50 km per uur is het 3,5 seconden dat hij dus op oranje staat. Mm-hmm. En voor afslaand verkeer is dat 3 seconden. Omdat er vanaf uitgegaan wordt dat je al bij aan het remmen bent om rechts af te slaan.
0: Ja.
2: Fietsers is, en bromfietsers is 2 seconden. En vanaf, zeg maar, of vanaf 80 km per uur wegen, zoals hier aan de overkant, zeg maar, bij die stoplichten, is het 5 seconden.
0: Oh,
2: dat
0: is lang.
2: Maar het is om mensen comfortabel te laten remmen. Stel dat je met je camper aankomt rijden in deze periode en je moet ineens op de rem. Nou ja, dan kun je je kastjes weer opnieuw indelen, zeg maar. Dus en dus om veilig te kunnen stoppen, hebben ze die vertraging, zeg maar, 5 seconden gemaakt. Maar wanneer rij je nou door rood en wanneer rij je nou door oranje? Als je sowieso gas bijgeeft en een agent ziet dat, dan ben je sowieso aan de beurt.
0: Ja, maar als jij dus, bijna altijd gedaan.
2: Ja, maar als jij dus met je achterwielen nog op de stopstreep bent op het moment dat je oranje staat, dan is het goed. Is hij op rood en ben je met je achterwielen eroverheen, dan is het fout. Ja, ja. En dan ben je dik €400 kwijt tegenwoordig.
0: Ja, en dan geldt het woord van de diender geldt als, als belangrijkste woord natuurlijk. Ja. Hè? Als hij zegt van nee, het was eroverheen, dan is het eroverheen. Ook al was het niet zo.
2: Daarom. Dus oranje is gewoon gas los en stoppen.
0: Ja. Schuimlaagje. Dus niet 2 vingers schuim in het bierglas, maar op de weg, hè?
2: Nee, nou ja, sinds afgelopen weekend is het weer begonnen met regenen. En heel veel gebieden hebben ze dat mooie, zeer open asfaltbeton. Het SOAP. En daar worden dus met name tijdens de droge periode vuilresten, rubberresten, al dat soort zaken, die gaan in dat asfalt zitten. En als dus de eerste regen valt, dan komen die rotzooi die komt dus naar boven. En die vormt dus die schuimlaag, maar die is enorm glad. Dus ook voor mensen die dus nu terugkomen van vakantie, droge landen hebben gereden en je ziet die regen, wees erop verdacht dat het gewoon erg glad is. En met name bij afritten, rotondes en dat soort zaken. Misschien kun je het ook wel herinneren. Zo die eerste regen valt, dan ruikt het ook heel lekker.
0: Ja.
2: En die lucht heeft ook een naam, dat heet petrichor. Ik had er ook nooit van gehoord. Maar
0: petrichor?
2: Petrichor, met CH, ja.
0: Oh,
2: dus,
0: nou.
2: Dus
0: lekker woord voor de scrabble ook.
2: Nou.
0: Ja, met nieuwe banden moet je trouwens ook uitkijken, hè? Als je gelijk in regenachtig weer gaat rijden.
2: Sowieso, maar ook op droog. Want als die draadjes, zeg maar, hè, die rubberen draadjes, die zitten nog op die banden. En als je dus net nieuwe banden hebt, inderdaad. Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan te hard een rotonde overgaat, dan glijdt die ook door.
0: Ja, dus, en nu met deze temperatuurwisselingen, joh, de meldingen van te lage bandenspanning blijft aanstaan de hele tijd.
2: Ja, dat klopt. Hè? Dus koude lucht krimpt. Hè?
0: Ja.
2: Vanmorgen toen ik hier reed, was het 16, 17 graden in één keer. Dat scheelt gewoon meer dan 10 graden. En dan als je dan een halve bar verschil, dan gaat gelijk die melding aan.
0: Ja, dus, okay. Goed. Als je met de auto onverhoopt te water raakt, het is de nachtmerrie van iedereen. Verschrikkelijk dan ook. Ik heb een keer zo'n training gedaan dan ook. Dat je een wagentje het water in gaat en dan moet je die luchtbel opzoeken.
3: In een zwembad of echt gewoon buiten?
0: In een zwembad, gelukkig.
3: Ja, ja.
0: Maar de paniek begint gelijk.
3: Ja. Ja, je moet wachten tot hij vol loopt en dan het raakje
0: in slaat. Je moet eigenlijk rustig blijven, proberen die gordel af te doen dan ook. En dan naar achteren toe. Hè? Want dan meestal gaat hij naar voren toe door de motor, als je nog een motor hebt.
3: Met gewicht.
0: Maar met elektrische auto's heb ik me in de vakantie wel af zitten te vragen, hoe zal dat bij elektrische auto's zijn?
2: Nou, in principe kan een elektrische auto gewoon het water in. Dus dat gaat wel goed. Maar wat je net zei, van wachten tot die volop en dan eruit. Dat moet je dus absoluut, sorry Marco, niet doen. Het is gewoon, de remedie is gordel los, raam open, eruit. Dat is het ezelsbrugje. Hè? Dus gordel, ruit, eruit.
3: Dus zo niet wachten tot die vol is?
2: Zeker niet. De eerste seconden zijn cruciaal. Zo gauw jij dus met je auto het water ingaat, zorg in elk geval dat je verlichting aanstaat. Want dan kunnen hulpdiensten of iemand kan gelijk zien onder water van want het licht blijft heel lang branden.
0: Ja.
2: Maar de elektrische ramen blijven ook heel vaak nog de eerste tijd het wel doen.
0: Gelukkig.
2: Maar gewoon gordel los. Kijk ook even of je achterpassagiers, kinderen met name, de gordels los hebben en eruit. Mijn schoonzusje heeft het ooit meegemaakt met de auto. En die kwam dus inderdaad op de kop in het water terecht. En die had nog de tegenwoordigheid van geest om te bellen vanuit de auto. En dat is ook nog gelukt voor de hulpdiensten. Gezegd waar ze ongeveer het water in was gekomen. En het was opvallend, zei ze, hoe lang het eigenlijk duurt voordat die auto volloopt. Maar Vroeger zeiden ze wel, in verband met het gewicht van het water, om een deur te kunnen openen. Hmm. Maar eigenlijk is nu de remedie, gordel losmaken, zo snel mogelijk het raam open, tik hem in met de hamer. Heb je gelaagd glas, ja, dan krijg je hem dus niet ingeslagen.
0: Nee.
2: Maar dan is het best om via de achteruit, want die is nooit gelaagd. Die gaat er in één keer uit.
0: Nou, dan moet je er ook maar bij komen, want die dingen lopen tegenwoordig heel schuin af. Dan kom je er bijna ook niet meer door. Nou, laten we er niet aan denken.
2: Niet te veel aan denken, maar de ezelsbruggen met name gordel, ruit, eruit. Ja, dat is de volgorde.
1: En dan die terugroepactie, je hebt dat wel vaker gehad. Hè? Als er een terugroepactie is, en je zal dat maar net gemist hebben, dan kun je op de RDW inloggen, je kenteken invoeren. Dan staat er bij of je auto in aanmerking komt daarvoor. Maar doe dat ook echt. Hè? Heel veel mensen doen dat niet.
2: Ja, maar nu is het eventjes, vanaf 2019 is deze discussie al. En er zijn gewoon 600.000 auto's in Nederland die dus met een terugroepactie rondrijden.
1: Ja.
2: Maar nu willen ze er naartoe dat jouw auto niet meer APK goedgekeurd wordt als er nog een terugroepactie openstaat. En het is voor iedereen een hele kleine moeite. Ga naar rdw.nl, kentekencheck, zie het gelijk. Want als zometeen dus blijkt dat die niet meer gekeurd wordt, maar ze willen er ook naartoe dat je hem niet over kan schrijven. Dus onderling als particulier dat je je auto niet kan verkopen.
1: Hmm.
2: Want stel dat er een terugroepactie is op een airbag, op gordels, op remmen.
0: Ja.
2: En er gebeurt een ongeluk. Je brengt andere mensen in gevaar, jezelf in gevaar. Maar de verzekering gaat straks ook een keer aan de bel trekken. Van,
0: dat doen ze al. Dat was een mankement aan de auto. Dat was een terugroepactie. Ja. En nu ben je niet teruggegaan. Want,
2: of dacht je van brand?
0: Hey, ja,
2: ik bedoel, stel jouw elektrische auto, hadden we het even over. Er staat een terugroepactie open. Je denkt, kan wel een keer. Maar hij brandt af. Dus eerst wat de verzekering doet. Kijken, is die uitgevoerd? Nee. Ja. Dat kan wel eens discussie worden.
0: Ja, dat kan een behoorlijk probleem opleveren.
1: Ja.
0: Oké, nou, hou dat in de gaten dus.
2: Mag ik nog even wat zeggen over vanavond?
0: Als
2: heel kort.
0: Kom op.
2: Vanavond is het grote oldtimer evenement in Dronten.
0: Ja.
2: Cars & Coffee begint om 7 uur. 200 auto's. Toegang is gratis. Ik zou zeggen, kom even kijken.
1: Ben jij er ook?
2: Zeker.
1: En mensen kunnen je het in het echt zien dan ook.
2: Ja.
1: Met je op de foto.
0: Met een oldtimer.
1: Handtekening uitdelen.
0: Het maakt niet het verschil tussen de oldtimer en Ben.
2: Ook uit de jaren 70.
0: Ja. Oké, dankjewel.

0: Heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: 11:30, goedemorgen. Nog één keer. Dankjewel. De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij Meubelboulevard Palazzo. Vanochtend heeft een tractor het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing is nog niet bekend. Een man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat de overlast door de bijen kwam. En zojuist is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend. Daar waren ouders en de wethouder bij. In het nieuwe kindcentrum zitten de oude basisscholen De Wingerd en De Regenboog. En een van de directeuren is blij met het nieuwe onderkomen.
11: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest. En de eerste reactie was, het is een cadeautje.
10: En dit was het nieuws.
12: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Vanochtend is het bewolkt en valt enige tijd regen. De regen trekt naar het oosten weg en vanmiddag schijnt af en toe de zon, maar komt het ook tot enkele buien. De temperatuur komt uit de maximaal 21 graden en de wind die gaat geleidelijk uit het westen waaien is matig. In de open gebieden zo nu en dan vrij krachtig windkracht 5. Vanavond schijnt nog geregeld de zon, maar er komen ook enkele buien voor. Komende nacht raakt het weer bewolkt en vanuit het westen volgt opnieuw een gebied met regen. De temperatuur die daalt naar ongeveer 16 graden. Morgen begint met de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag komt het weer tot enkele buien, met zo tussendoor ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt uit op maximaal 19 of 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het behoorlijk wisselvallig.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat langzaam rijdt op de N307. Lelystad-Kampen voor Zwifterband 4 minuten. Frits Marsten had de controle op de elementendreven in Almere. En ook op de ouverturen staan ze daar. En ze staan ook op de N715 in band bij hectometerpaaltje 6,9. En zometeen gaan we weer prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ah, het is altijd hetzelfde liedje met de Four Tops. Daarvoor Maywood en Late at Night. 11:08, precies. We gaan naar Drenthe.
1: Ja. Mooi getimed.
0: Ja, hè? Precies. Ja.
1: Kandidaat moet altijd precies om 8:12 in de uitzending komen.
0: Als we met Drenthe bellen, wel.
1: Naar Koekangen gaan we zelfs helemaal.
0: Ja, mooi.
1: Ja, is dat mooi? Ben je wel eens geweest?
0: Nee, ik zeg mooi. Dat zeggen ze in Drenthe.
1: Oh ja, Marijke de Weert ook. Ja. Marijke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het leuk in Koekangen?
2: Ja, prima.
1: Ja? Ja.
2: Ik woon hier al ruim 30 jaar.
1: Ja, daar ga je niet meer weg.
2: Ik wil zeggen, dat is wel prima. En ja. Gewoon een dorp.
1: Ja. Heb je wel gewoon een beetje wat te doen daar af en toe? Een beetje leuk winkelen of wat andere dingen te doen daar in Koekangen?
2: Ja, nou ja, we hebben niet zoveel winkels meer. We waren een supermarkt en een grote gereedschappenzaak.
1: Oh, ja. Gereedschap. Kom je daar vaak gereedschap halen?
2: Nou, ik niet, maar mijn man komt daar regelmatig.
1: Ah ja. Ja, een soort bouwmarkt.
2: Nou, zo groot is hij niet hoor, maar een mini-bouwmarkt, laten we dat dan zeggen.
0: Ja. Maar als je dan wat nodig hebt, waar ga je dan heen? Ga je dan naar Meppel of ga je dan naar Hogeveen? Want jullie zitten er precies tussenin, hè?
2: Ja. Nou, meestal naar Meppel. Of Zuidwolde heeft ook wel meer dan wat wij hebben, dus daar gaan we ook allemaal toe.
1: Zuidwolde is wel leuk hoor.
0: Is ook leuk.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja absoluut.
2: Ja, zeker.
1: Ga ik ook wel eens heen.
0: Ja. Ga je dat doen dan? Ja.
1: Nou, uit eten.
0: Ik wist niet dat we een gemeenschap hadden.
1: Nee, er zit ook zo'n winkel met allerlei gereedschappen en zo. Niet echt een grote bouwmarkt.
0: Nee, maar die zit in Koekangen.
1: Ja, daar kom ik ook wel eens.
0: Ja.
1: Als ik een schroevendraaier nodig heb of een boor.
0: Een trekveer.
1: Een trekveer.
0: Goed.
1: Ja.
0: Moet je kwijt. Oh ja, Marijke.
1: Marijke de Weert uit Koekangen.
0: Jij zei net bij de uitzending, jullie staan eigenlijk altijd op.
2: Ja, we kijken heel vaak beide naar Kiek. En mijn man stuurt meestal in, maar nou mocht ik ook een keer meedoen.
1: Oh, wat lief van je man.
0: Nou.
1: Maar heb je wel eens wat gewonnen ook, of je man, bij ons?
2: Hij heeft wel eens wat gewonnen. Ik heb nog nooit wat gewonnen.
1: Nou, dan gaan we dus nu verandering in brengen.
0: Nou ja, dat zal wel blijken.
1: Ja, maar ik denk wel dat het goed is. Weet je het antwoord?
2: Ja. Er zijn van die loopstijgers naar de boten en de Mr. 1.
1: Ik zal eens even kijken of dat klopt.
2: Op de ene foto 3 naast elkaar en op de andere 2.
1: Ja. Ja. Eens even kijken of dat waar is. We moeten natuurlijk wel even checken.
0: Ja. We gaan een foto laten zien.
1: Ja, en? Klopt
0: het? Ja hoor, ja, het klopt.
1: Ja, wisten we eigenlijk al. Hè?
0: Ja.
1: Anders had je ook niet gebeld.
0: Nee, zeker.
2: Nee, precies.
0: Nou, Marijke, dat komt mooi uit. Marco gaat je meenemen naar het rad.
1: Ja, daar heb ik wel zin in. Het rad staat al klaar. Weet je een beetje hoe het werkt met dat rad, Marijke?
2: Ja. Ik mag nu zeggen of je aan de linker of de rechterkant moet gaan staan.
0: Ja. Of erachter. Beter voor iedereen. Ja.
2: Een harde of een zachte draai, of niet?
1: Wil je een harde of wil je liever een zachte? Als ik mocht kiezen, wist ik het wel.
2: De rechterkant en een harde.
0: Van de trekveer af.
2: Ja, maar...
0: Op welke afstand je moet overbruggen?
1: Een harde rechtse. Nou, daar gaat hij hoor.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het een mooie prijs wordt. Wij kennen de prijzen, dus de kans is groot dat hij...
0: Ja,
1: dat
0: zou twee keer draaien dan.
1: Ja. Ja,
0: nou. Zo.
1: Ja, ik heb geoefend van het weekend, hè?
0: Ja.
1: Met die rechtse.
0: Nou zeg.
1: Nou ja, je hebt twee smaken, rood of wit. En eigenlijk maakt het niks uit, er zit toch overal hetzelfde achter. Nou, eens even kijken hoor, wat zit er achter rood? Nou, potverdikke me zeg, dat is hartstikke leuk.
0: Ja,
1: die kan
0: echt waar?
1: Ja, dat is echt zo.
0: Nou, je man die kan weer nu naar de
1: geestelswinkel. Die kan
0: naar
1: Koekangen.
2: Ik ben wel nieuwsgierig, want ik weet nog niks.
1: Nee, maar wij wel. Jouw man of jij mag lekker naar Koekangen Centrum... om daar eens lekker te gaan shoppen voor 50 piek, 50 euro.
2: Oké, dat is een hele mooie.
1: Dat is een mooie, dacht ik ook.
2: Ik denk dat het dan Zuidwolde wordt.
1: Nou ja, dat mag ook. Je maakt
0: meer keus.
1: Maar ja, dan gaat wel de reiskosten er weer vanaf van die 50. Hè? Daar hou je niet zoveel over.
2: Nee, dat doen we op de fiets.
0: Oh. Ja, zeker.
1: Ja, heel goed.
0: Ja.
1: Wat zei je?
0: Hoe lang is fietsen dan?
1: 10 minuten, denk ik.
2: Nee. Dat is wel een half uur fietsen.
1: Oh ja? Ja, als je langzaam fietst dan.
2: Ja.
1: Met een driewieler.
2: De e-bike.
1: Oh, de e-bike. Oké, goed. Nou. Ja, ik had het laatst op een kinderfietsje gedaan. Dan is het inderdaad wel heel lang.
0: Zo'n driewieler?
1: Ja. Vreselijk. Nee, 2 uur over. En ook een lekker band. Goed, Marijke. Als jij nu gewoon even op zender je rekeningnummer geeft... dan maken we
0: dat op de kinderen.
1: Goed? Nee, dat is niet waar. De tijd is voorbij.
2: Je wordt zometeen... WhatsApp mijn rekeningnummer?
1: Nee, niet op de radio. Nee. Je wordt zometeen nog even gebeld door onze receptioniste. Door Kitty. Die vult dan even alles in. En dan maken we dat geld zo snel mogelijk over.
2: Oké, prima.
1: Ja?
2: Hartstikke mooi.
1: Goed.
2: Ja.
0: Nou, veel plezier ermee dan, hè.
1: Dankjewel voor het meespelen, hè.
0: Dag Marijke, en goed aan je man.
2: Oké, doei.
1: Goed aan Koekangen. Doei.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Harry Styles en The American Girls. En Lionel Richie zat ervoor met Dancing on the Ceiling. Zometeen even na 12 uur natuurlijk het nieuws tijdens je lunch. En vanmiddag om 1 uur hebben we ook weer muzikale gasten bij ons.
1: Zeker.
0: Een keer heel wat anders weer.
1: Ja, ik...
0: Manon.
1: Ken jij haar al, Manon Dijkstra?
0: Nee.
1: Ik had er ook nog niet van gehoord. Maar volgens mij wordt het heel erg leuk. En ook de makelaar komt weer langs, hè, rond 1:15. Wie naar Tissinga.
0: Ja, waar gaan we het over hebben?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ze mij nog niet. Normaal appt ze mij dat altijd eventjes.
0: Zou iets met huizen te maken hebben?
1: Die kans is heel groot, ja. Het is een makelaar, hè?
0: Ja, toch wel.
1: Die kans zit er wel in, ja.
0: Ja.
1: Waarom lach jij? Oh, deze Robin S. Ik zie mezelf weer helemaal op het blok staan.
0: Ik wil het niet weten.
1: In een bepaalde discotheek.
0: Nou, ik wil het niet weten.
1: Noem geen naam.
0: Nee, ik denk in beelden, hè.
1: Dat was de Gay Palace.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
1: Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan te hard een rotonde overgaat, ja, dan glijdt hij ook door.
4: Ook dit is Flevoland.
5: Ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
4: En dit is ook Flevoland.
6: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Een man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen voor een rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. En zojuist is het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad officieel geopend.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians, dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie. ANWB meldt dat het langzaam rijdt op de A6 Emmeloord Lelystad voor Zwitserland. 3 minuten extra reistijd nodig. En dan zal de andere kant zometeen ook wel komen. Want het heeft te maken met het open en dichtgaan van de ketenbrug. Flitsmeister die meldt een controle op de elementendreven in Almere. En ze staan ook op de ouverturen. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Ja, met uitzondering van de gemeente Zeewolde zijn de scholen vandaag weer begonnen. En bij basisschool Het Kompas in Dronten wordt dat vandaag extra gevierd. Waarom? Dat hoor je zometeen.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Dit is

0: difunto. Ja, een ideale dag om zwarte blouse aan te doen vandaag ook. Het is niet zo warm meer.
1: Overweg het liedje.
0: Ja. Lekker mis in de hekken. Goh, Anders.
1: Ja, met uitzondering van de gemeente Zeewolde zijn de scholen in Flevoland weer begonnen. Bij basisschool Het Kompas in Dronten wordt dat vandaag gevierd met de opening van een vernieuwd schoolgebouw.
0: Nageschoven bij ons is nu verslaggever Mark Bakker. Goedemiddag. Hoe zit dat eigenlijk met deze school?
2: Ja, deze school die groeide uit zijn jasje. En toen zijn ze op zoek gegaan van, nou, wat moeten we dus nu doen? Vlakbij die school stond een schoolgebouw die leeg is komen te staan. Die is gerenoveerd. Het gebouw is 24 jaar oud. Voldeed niet meer aan de eisen van nu. Maar daar hebben ze van allerlei toepassingen gedaan. Er zijn ook airco's in die school gekomen. Dus als het nu heel warm is, dan hebben de kinderen het nog wel aangenaam binnen. Dus op school. Ja, en er is wel het een en ander aan geld nodig geweest om het schoolgebouw te verbouwen. Maar dat is in ieder geval wel gelukt. En daarover Saskia Petersen. Zij is de directeur van de school.
3: Nou, 2 jaar geleden is hier een school gestopt. En toen kwam deze locatie vrij. Daar zit dan bestemming onderwijs op. En ja, dan is het eigenlijk ook wel de bedoeling dat daar iets van onderwijs in komt. Ik zat met mijn school eerst 600 meter verderop, zeg maar. En daar deelde ik een gebouw met een andere school. En we zijn beide aan het groeien. En toen was eigenlijk wel een logische stap. En je groeit dan uit je jasje daar met elkaar. Als hier wat vrijkomt, is het dan een idee dat we het gaan verdelen en dat de ene school hier komt en de andere daar blijft. Hebben we alle twee voldoende ruimte om te groeien. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.

0: Ja, directeur Saskia Petersen die geeft dus een mooi voorbeeld hoe zo'n bestaand schoolgebouw na een paar aanpassingen eigenlijk toch weer voldoet aan de eisen van nu. Hoe zit het met de andere schoolgebouwen dan in de gemeente Dronten?
1: Nou, er zijn best wel wat schoolgebouwen toch wel aan een opknapbeurt toe in Dronten. Want De meeste gebouwen zijn uit de periode jaren 70, jaren 80. Ja, en die voldoen niet meer. Daar komt bij, Dronten groeit. Hè? Daar komen steeds meer inwoners bij. Daar moeten de scholen ook op aangepast worden. Nou, daar is de gemeente ook al uitgebreid mee bezig. Er is 110 miljoen euro gereserveerd dat over de komende 4 jaar verspreid wordt uitgegeven aan nieuwe schoolgebouwen, vernieuwen van schoolgebouwen. En daarover sprak ik met wethouder Siert-Jan Lap.
2: Nou, daar hebben wij 4 jaar geleden, de afgelopen collegeperiode, al hele grote stappen in gezet. Maar precies wat u schetst is helemaal waar. Wij kennen schoolgebouwen echt van de jaren 70, zeg maar, die gewoon echt aan vernieuwingen nodig zijn. En daar hebben we ook met ons strategisch vastgoedplan, hebben we dat ook in kaart gebracht. En er wordt natuurlijk hard gewerkt, bijvoorbeeld aan de leizijde, de ketting waar wij ook scholen hebben staan, om dat echt te gaan vernieuwen. Maar ook in Zwifterband hetzelfde verhaal, zeg maar, oude gebouwen, meer jeugd. Dus daar gaan wij ook echt op korte termijn. Of we zijn er al mee bezig, maar op korte termijn moeten er echt nieuwe schoolpanden gaan komen.
3: Ja, dat was de wethouder Siert-Jan Lap. Bij het Kompas hebben de kinderen kunnen ervaren hoe het is om in een vernieuwd schoolgebouw les te krijgen. Hoe beviel de eerste lesdag, Mark?
1: Nou, de kinderen waren best positief. Dan moet ik ook zeggen, dan stond er in de gymzaal een heel groot luchtkussen. Dat is altijd natuurlijk wel heel erg leuk.
3: Altijd,
1: ja, dat is zeker lachen.
3: Ja.
1: En wat de kinderen ook opviel van, de kleur blauw, lichtblauw is aanwezig. Vonden ze ook wel prettig. En ik sprak ook met een meisje, ze heette Dianne. En wat haar opviel waren de stoelen.
4: Beter dan de houten stoelen die we op de vorige school hadden.
1: Oh, echt? Want die zaten niet zo lekker?
4: Als je er heel lang op moest zitten, dan dacht je wel, kan het eindelijk pauze zijn? Dat duurde lang.
0: Nou, lekkere stoeletjes dus. Heb je ze ook even uitgeprobeerd?
1: Nee, ik heb er niet op gezeten.
3: Vond het even terug naar vroeger.
1: Ja, wat de kinderen niet weten trouwens, deze stoelen, die zijn ook gemaakt om daar achterstevoor op te zitten. Dan heb je de rug naar de buik.
3: Dat deed ik altijd al.
0: Ik ook.
1: Ja. En wat ook leuk is om te vermelden hierover. De school had eerder al een groep leerlingen uitgekozen. Ja. En die mochten proef zitten op de nieuwe stoelen. En dan aangeven wat ze daarvan vonden. En aan de hand onder meer van hun bevindingen heeft de school nu voor mooie kunststof blauwe stoelen gekozen.
3: Oh, niet meer die houten ouderwetse stoeltjes.
0: Nee, want dan
3: kon je zo lekker op wippen.
0: Ja,
3: daar heb je het geleerd eigenlijk.
1: Maar weten jullie trouwens hoe lang zo'n stoel meegaat? Pas hoeveel jaar een school nieuwe stoelen mag aanschaffen?
3: 15 jaar.
1: Nee.
3: Langer?
1: 27 jaar.
3: Nee.
1: Ja.
5: Nou zeg.
1: Ja.
3: Er zit ook altijd aan de onderkant. Als je dat kijkt, allemaal kauwgom zat er altijd onder geplakt.
1: Weet er zitten dus voor 27 jaar kauwgom aan de stoelen.
3: Spiekeriefjes. Spiekeriefjes, ja. Goed, Mark, dankjewel hè.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Hoorde Alex Warren en The Fever Dream en zojuist Ringo Starr en A Photograph. Rico Schreuder van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, vandaag het is een beetje troosteloze dag, hè? Een beetje miezenregen en zo.
1: Inderdaad, het is nu miezenregen. Vanochtend regent het wat harder, maar dat is inmiddels weg. Het is wat gemiezer momenteel, maar later gaat het vanuit het westen wat droger worden. De zon komt er af en toe bij, maar later vanmiddag en vanavond krijgen we toch weer te maken met enkele buien. En de temperatuur die komt uit op zo'n 21 graden. Dus al met al het is best aangenaam.
0: Ja, nou ja, goed, we hebben ook een beetje water nodig en zo.
1: Dat natuurlijk. Is zeker waar, ja.
0: En hoe wordt het vanavond en vannacht?
1: Nou, vanavond nog steeds een paar buien. Halverwege de avond is het een graad of 18. Ook de zon schijnt geregeld, maar komende nacht dan neemt de bewolking weer toe. En in de loop van de nacht volgt vanuit het westen weer een nieuw regengebied. Temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 16. En dan hebben we morgen in eerste instantie vrij veel bewolking, ook af en toe regen. Maar morgenmiddag dan breekt vanuit het westen de zon weer door. Ook komen er weer enkele buien opzetten. En de temperatuur die komt morgen uit op 19, lokaal 20 graden. Dus een graadje minder dan vanmiddag.
0: Ja, nou ja, het is al een paar keer gezegd natuurlijk. De hele week hebben we last van de buien. Dat blijft ook zo donderdag, vrijdag, zaterdag?
1: Dat blijft inderdaad ook zo. Donderdag echt talrijke buien. Kan ook makkelijk onweer bij voorkomen. Oh. Dan is het een graad of 20. En ook vrijdag en zaterdag hebben we nog steeds met buien te maken. Tussendoor breekt de zon door en 20, 21 graden. Zondag lijkt een droge dag te worden. Ook dan is het een graad of 20. En ook begin volgende week is het in eerste instantie droog. Maar later volgende week dan neemt de buiigheid weer toe. Temperatuur gaat dan wel iets omhoog. En dan zitten we op zo'n 22 of 23 graden later volgende week.
0: Einde vorige week zeiden sommige weerkundigen nog een beetje van... er komen nieuwe hoge drukgebieden aan. Maar lijkt het daar nog steeds op of niet meer?
1: Ja, dat lijkt er nog steeds op te komen. Eind augustus, begin september dat het weer wat droger gaat worden... met wat oplopende temperaturen. Maar het wordt wel elke keer wat naar achteren geschoven. Dus,
0: En we gaan ook verder in de tijd van het jaar natuurlijk. Hè? Dus de kans op echt warmte komt niet meer dan.
1: Hopelijk komt er geen uitstel van afstel, of hoe noem je dat?
0: Ja, van afstel geen uitstel.
1: Ja, die bedoel ik, ja.
2: Maar s'avonds koelt het nu ook best wel snel af, hoor, vind ik.
0: Ja. Het wordt ook eerder donker al.
1: Ja. Dat het wordt eerder donker en de nachten worden al wat langer. Daardoor kan het ook wat makkelijker afkoelen. Temperaturen komen de nachten ook zo'n 11 tot 13 graden. Dus dat het koelt lekker af in ieder geval. Ja,
0: kan ook zijn voordelen hebben, hè, dat de nachten wat langer worden.
1: Absoluut waar.
2: Hoezo?
0: Goed, dankjewel, Rico.

0: Ja, het is leuk. Er komt steeds meer en meer country in de Nederlandse hitparades terecht. Zo ook deze plaat van Ella Langley. En dat heet Choosing Texas.
1: De regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De grond is vergelijkbaar met een droge spons, zegt deze hydroloog.
2: Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorcijpelen naar de diepere laag. Nou, het grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
1: Ja, de komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk dus niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken.
0: In Twente mogen boeren voortaan niet meer met tractoren en andere zware voertuigen op de snelweg demonstreren. Dat hebben de Twentse burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie samen afgesproken. Vorige week kwamen twee mensen om bij een ongeluk op de A59 in de staart van een file die was veroorzaakt door boeren met tractoren op de snelweg reden. Premier Jette had al felle kritiek op boeren die de snelwegen gebruiken voor protest. En de burgemeester van Enschede hoopt nu vooral op het gezond verstand van boeren bij nieuwe demonstraties.
3: We zijn over het algemeen in goed contact met de boeren die willen gaan demonstreren. Dus we hopen dat ze daar ook gehoor aan geven, zeker naar wat er gebeurd is. We hebben in ieder geval met politie en justitie ook afgesproken dat mocht het dan toch gaan gebeuren, dat dan de politie naartoe gaat, zal gaan aangeven dat het moet stoppen. En ook in ieder geval de identiteit van die mensen te vorderen om vervolgens daar wat mee te kunnen doen.
0: Nou, dat zei de burgemeester van Enschede.
1: Ja, dan gaan we naar Lucky. Dat is een leuke naam. Ik denk altijd aan het
0: Lucky TV.
1: Ja, Lucky TV. Daar moet ik al om lachen. De Amsterdamse politie die probeert alsnog te achterhalen wie die man is die ook dus Lucky heet. Die is 3 jaar geleden naar het ziekenhuis gebracht na een val op straat. Hij hield daar avancie aan over. En hij kan nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Een cold case team doet onderzoek naar hem. En de politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie hij is.
4: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn. Maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
5: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
0: 20 jaar?
1: Ja, de man bleek lid te zijn van een boeddhistische gemeenschap en had daar dus de bijnaam Lucky.
0: Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is namelijk tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
6: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
0: Het is niet de eerste keer dat medewerkers van het waterschap te maken krijgen met bedreigingen. Ook een paar jaar geleden gebeurde dat, maar volgens het waterschap zijn ze nu veel heftiger.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
4: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
3: Ik wel, bij NRV.
4: NRV?
3: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
4: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
5: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij Meubelboulevard Palazzo. Vanochtend heeft een tractor het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing is nog niet bekend. En de man uit Almerehaven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat de overlast door de bijen kwam.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer nog niet genoeg. Als de regen stopt, kan het vuur weer oplaaien. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur. Tegelijkertijd voerde Oekraïne een grootschalige drone-aanval uit in de regio rond Moskou, waardoor het vliegverkeer moest worden stilgelegd. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het komt vanmiddag tot enkele buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De wind die waait uit het westen is matig, in open gebieden zo nu en dan vrij krachtig en het is zo'n 21 graden. Ook vanavond trekt nog een enkele bui over de provincie. Halverwege de avond is het een graad of 18 en komende nacht raakt het vanuit het westen geleidelijk aan weer bewolkt. In de loop van de nacht volgt vanuit het westen ook enige tijd regen. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag trekt de regen weer naar het oosten weg, breekt af en toe de zon door, maar kan er ook weer een enkele bui voorkomen. De temperatuur is morgen wat lager met maximaal 19 of 20 graden. Donderdag en vrijdag komt er tot talrijke buien en daarbij is ook kans op onweer. De temperatuur komt dagelijks uit op zo'n 20 of 21 graden.
15: Dan de verkeersinformatie, geen vertragingen gemeld. Flitsers worden er wel gemeld door Flitsmeister. Staan op de A6, Lelystad-Emmeloord bij 86,7. En ook de andere kant op bij 62,3. En er wordt gecontroleerd in Almere op de ouverturen. Ergens anders ook een flitser gezien? Geef het door via de gratis app van Flitsmeister.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: De enige echte Billy Ocean en When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. En daarvoor Tino Martin met zijn single die heette Jong en Dom.
1: Ja, en ze is weer terug. Aniek Adriaans, onze vitaliteitscoach. Nou, je ziet er vitaal uit, dus jouw vakantie heeft ongetwijfeld zijn werk gedaan. We gaan het hebben over maat houden, maat nemen. Hoe moeten we dat precies zien?
0: Drink met mate.
1: Drink met mate, ja, eet met mate. Sport met mate vooral ook. Daar hou ik me heel goed aan.
0: Kan ook mateloos irriteren.
1: Ja, dat lukt allemaal heel erg goed. Maar waar wil je het precies over hebben?
2: Ja, we zijn natuurlijk net terug van vakantie, de meeste mensen.
1: Ja.
2: Maar op vakantie dan hoor je vaak wel mensen zeggen van, oh, het is vakantie. En elke dag een ijsje en even een wijntje of een biertje bij het eten. En nog chippies 's avonds bij de tent
0: geweest,
2: op het terras. Maar als die vakantie dan wekenlang duurt. En na de vakantie dan sta je meestal nog steeds een beetje op vakantiestand. Dus dan kan ook nog wel even chips bij een serie kijken of zo. Ja, dan tikt dat natuurlijk wel aan. En er zijn echt wel veel mensen die daarmee struggelen. Van, wat maakt nou dat ik niet gewoon even normaal kan doen? Het hoeft toch niet allemaal? Maar dus dat maat houden van dat één koekje ook wel goed genoeg is. En niet gelijk vijf. Mm. Waarom is dat nou zo lastig? Want er zijn echt veel mensen die daar een beetje mee in gevecht zijn. En ik denk dat het leuk is om eens 3 van de grote mechanismes te bekijken. Zodat je daarin weer iets meer grip terug kunt pakken.
0: Ja, nou, van de chips weten we natuurlijk dat er een stofje in die zak zit, dat die hele zak leeg moet, hè?
2: Ja.
1: Maar dat staat dan toch los van de vakantie, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Hè? Dat mensen, je hebt het niet alleen maar omdat je nu terug op een vakantie en dan een ander eetpatroon hebt. Het zit natuurlijk altijd in die zak chips, wat Arnoud zegt.
2: Ja,
1: maat houden in het algemeen is lastig.
2: Nou, zeker. Ja, en er liggen eigenlijk hele logische mechanismen aan ten grondslag. En wanneer je je lijf iets beter begrijpt, maakt ook dat je gewoon iets meer regie daarover kunt hebben.
1: Ja,
2: en dat
1: precies.
2: Is prettig. De eerste, dat is het beloningssysteem. Want ons brein is eigenlijk niet zo heel goed in maat houden. Die kan niet zo goed een beetje van iets. Dus 1 chipje of 1 koekje. Ja, dan komt dat beloningssysteem in actie. En dat dopamine, dat wordt staat het bekend als gelukshormoon. Maar eigenlijk is het veel meer een motivatiestof. Dus wanneer je iets prettigs ervaart, bijvoorbeeld iets lekkers eet, dan komt dopamine vrij. En
0: dan moeten we even uit eten gaan bij een leuke gebeurtenis of zo.
2: Die zegt eigenlijk, oh, wacht even. Ik ben nu heel gemotiveerd om hier nog meer van te krijgen. Dit wil ik nog meer. Dus die nodigt jou uit om daar de hele tijd mee door te blijven gaan. Oftewel, je hele tijd nog meer chips te eten. En als we kijken naar dat dopamine systeem. Wanneer wij ontstaan zijn, toen leefden we in een tijd waarin wij inspanning moesten leveren om überhaupt dopamine te krijgen. Dus we moesten ons eten zoeken, we moesten verzamelen, we moesten jagen, we moesten ons eten klaarmaken en dan kregen we dat beloningsstofje. Maar nu
1: krijg je het zomaar. Je hoeft niks te doen.
2: Jij hoeft alleen maar zak open te trekken en dan krijg je die dopamine.
1: Ja.
2: Dus we wonen eigenlijk in een soort hele onnatuurlijke omgeving.
1: Eigenlijk moet je het gewoon niet meer kopen. Ik zeg heel vaak met boodschappen doen, laten we het nou niet meenemen. Weet je stopt zo makkelijk even een zak chips in je karretje of een pak koekjes. Dat je, als je het niet neemt en je hebt het niet thuis, dan kun je het ook niet pakken.
2: Ja. Voor sommige mensen klinkt dat echt zo van, nou, dan wordt het leven wel heel saai. Maar als dit een struggle is voor jou, dan is het precies wat je zegt. Je kunt het beter helemaal niet doen, dan eentje nemen.
1: Ja.
2: Omdat als je eenmaal die dopamine krijgt,
1: dan blijf je doorgaan.
2: Dan krijg je echt die onstilbare motivatie om daar meer van te blijven doen. Dus dan soms begin je liever niet aan het koekje of niet aan de chips of wat voor jou ook de uitdaging is. En dan maak je het jezelf echt makkelijker. Dus dat beloningssysteem, dat zit ons een beetje in de weg. De tweede is, en Arnoud zei het net al, dat is de aard van het eten, wat we eten. Want het maat houden gaat meestal om een bepaald soort voedingsmiddelen.
0: Ja.
2: Ik hoor eigenlijk nooit mensen zeggen die zeiden, oh, ik wilde het houden bij 2 roosjes broccoli, maar voor je het wist dat ik die hele stronk achter me kreeg.
1: Maar dat is niet erg als je dat met broccoli doet, toch?
2: Ja.
1: Dat maakt
0: maar dat hoor je nooit.
2: Dat hoor je nooit.
1: Nee, ik ben altijd blij als ik er 3 op mijn bord heb, dat ik ze ook alle 3 op heb.
2: Ja, precies.
1: Want dat is niet echt dat ik denk, nou, daar ga ik van watertanden of zo.
2: En het eten waar we nou zo moeite mee hebben, dat is dat ultra bewerkte voedsel. Hm. Wat een combinatie is van zoet, vet en zout. En een bepaalde structuur, een mondgevoel.
1: Gevulde koek bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld.
1: Sorry, Arnoud heeft er net nog één op.
2: Fudge of
0: die was
2: brownie.
0: Droog, jongen. Dan heb ik echt geen gevoel van, ik moet er nog eentje hoor. Liever zo even, nou, ik heb hem toch maar niet genomen. Maar ja, crème gratis dus. Weet u ook wel.
1: Van een collega krijg je dat van mij.
2: Maar goed,
1: dat
2: aardig.
1: Is.
2: Ja. Maar goed, Dat wordt ook zo ontworpen dat de dooreetfactor daarvan heel hoog is. Dus je wil de hele tijd daarvan door blijven eten. En bijvoorbeeld als je kijkt naar 500 calorieën vanuit broccoli of 500 calorieën vanuit chocola.
1: Moet je heel veel broccoli eten als je 500 calorieën
2: Ja, maar
1: moet.
2: Het is echt een enorm verschil. Het is niet een beetje. Als je kijkt naar je maag, die heeft bepaalde vulling nodig, zodat je een klein beetje rek krijgt op die maagwand en dan komt je verzadigingshormoon tot actie.
1: Ja.
2: Maar als je een standaard reepje hebt van 200 gram chocola, dan heb je minder dan een halve reep nodig om 500 calorieën te eten. Nou, je kan al voorstellen hoe dat in je maag eruit ziet. Dat is een heel, heel klein laagje en daar kan prima nog meer bij. Maar als je 500 calorieën uit broccoli wil eten, dan moet je 5 stronken opeten. Ja, dat past niet.
0: Vieze woord is dat ook, stronk.
1: Vieze woord, ja.
0: Nou, de eetlust vergaat me totaal.
2: Ja, maar voor jou geen broccoli meer. Chocola daarentegen, dat lukt.
1: Ben je ook niet dol op,
0: trouwens? Ben ik ook niet zo dol op.
1: Nee, gevulde koeken vindt hij lekker als ze vers zijn dan. Niet die van mij krijgt, maar de goede gevulde koeken. Daar is hij dol op.
0: Ja, eigenlijk liever stroopwafels.
1: Ja. Dan zag ik die morgen meenemen.
0: Hint. Ja, goed.
2: Ja.
1: Maar stroopwafels zijn wel gezond.
0: Ja.
1: Nee, dat weet ik ook. Ik hoop zo dat je eens een keertje zegt dat iets wat eigenlijk heel ongezond is. Dat je zegt, nou, als je dan toch iets ongezonds moet eten, dan is dat nog een redelijk gezond alternatief.
0: Nou, als je dan chocola neemt, hoe puurder, hoe beter en hoe minder je daarvan nodig hebt.
2: Nou,
0: toch?
2: Zeker. Je zult merken als jij die 80% of 90%, er is zelfs 99%.
1: Maar dat vind ik lekker. Zo bitter.
2: Dat je er niet vandoor eet, Marco. Ja. Dus dat is een uitstekende oplossing.
1: Ik heb wel eens een keer een dieet en er stond er eens in de week, mocht je dan eens zo'n blokje op je tong leggen, dan liet je dat smelten en dan kon je er lekker lang van genieten. Ik dacht, nou ja, goed. Ik ga
2: laat maar.
0: Ja, en zo'n andere is ook heel goed. Heb je dan eigenlijk ook echt honger op dat moment? Of trek?
1: Nee,
0: honger,
1: maar
0: dat is niet, maar trek.
1: Ja,
0: vaak is dat niet zo.
1: Nee, je hebt vaak inderdaad geen honger, maar trek.
0: Ja, dus nee, maar ook trek. En dan is gewoon de macht en gewoonte dat je denkt, nou, we zitten op de bank, er moet iets bij.
1: Een knabbeltje.
2: Ja, precies.
0: Hoeft niet altijd.
2: Ja. Nee.
0: Hoeft niet altijd wat te knabbelen. Dat
1: Nou ja, dat is niks mis mee, toch?
0: Qua trek. Goed.
2: Oké, in ieder geval. Hè, dus als je kijkt naar... ik ben
0: je bent het kwijt, hè?
2: Ja, je bent het kwijt. Ja. Maar wat ook nog wel belangrijk is... stel je hebt jezelf voorgenomen van... ik eet geen chocola meer. En je hebt toch een stukje gepakt. Wat er dan vaak gebeurt... en dat is even het derde mechanisme waar we naar willen kijken. Dan denk je, ja... Nou heb ik het toch al verpest.
0: Ja.
2: Dus dan pop je die hele reep naar binnen. En dan denk je, nou, dan kan ik ook wel eten bestellen. Want ik ben toch een mislukkeling. En dan eten we daarna ook nog chips bij de film. Want het is toch al allemaal verwoest.
0: Je moet jezelf dus blijven motiveren om het gewoon niet te doen.
2: Ja, dus die rem die gaat eraf. Want we hebben een soort van zwart-wit denken. We denken of we doen het perfect.
0: Ja.
2: Of we zijn een mislukkeling, dus dan laat maar. En dan gaan we all in. Terwijl je wil eigenlijk dat zwart-wit denken een beetje loslaten. En denken, oh nee, wacht even, ik heb... Elk moment is gewoon een nieuw begin. Het hoeft niet morgen te zijn. Of maandag begin ik weer. Of na de vakantie begin ik weer. Elk moment is gewoon weer even een keuze van... Hey, wil ik dit echt? En als je iets snackt, zou ik zeggen... Nou, geniet er dan ook van. En eet het even bewust. En niet achter een scherm. Waardoor je de hele tijd door eet. En niet zo snel. Maar gewoon nou ook even bewust van genieten. En denken, goh, vind ik het wel echt lekker eigenlijk? Of... Maar als ik het niet echt lekker vind, misschien kan ik dan ook zonde.
0: Nou, goede tips weer. Dankjewel, Aniek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan te hard een rotonde overgaat, ja, dan glijdt hij ook door.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag. De gemeente Lelystad die grijpt in bij de Torenvalktunnel, die na regen regelmatig blank komt te staan. En de man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging Arnhout.
0: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Er zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wel de verkeersinformatie. We krijgen door van de ANWB dat het op dit moment wat langzaam rijdt op de A6 vanaf Lelystad richting Emmeloord. Net voor de afrit Urk 4 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt nog 1 snelheidscontrole. In Almere staan ze op de ouverture. Ja, er zijn ook mensen die zeggen van, joh, die melding op de A6, Lelystad-Muidenberg en ook de andere kant op de 62 en bij 69, dat zijn camera's. Ja, dat zijn camera's, maar die controleren het vrachtverkeer of ze de tol wel hebben betaald, want dat is sinds kort allemaal van kracht. Dus daar hoef je niet meer over te bellen dat het snelheidscontroles zijn. Heb je ze toch nog ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen, eventjes na 1 uur weer, hè, dat is nu, dan hebben we heerlijke muziek bij ons in de studio. Er wordt live gespeeld onder leiding van zangeres Manon Dijkstra.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst toeslag.

0: Lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
4: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Een van zijn allergrootste hits. En lekker amazing hoor. I'm Still Standing is dat Elton John.
1: Ja, en het is tijd voor heerlijke muziek hier in de studio. We hebben een live combo staan. We hebben hier Pieter van Zanten, Ludo Dekkers en Manon Dijkstra. En zij brengen het eerste nummer van vandaag. I Don't Know Enough About You.

0: Lekker hoor.
1: Heerlijk. En Manon, zo op de dinsdagmiddag.
0: Ja, inderdaad, als badgast komt ze ineens over de studio binnen gelopen. Manon Dijkstra, met jouw twee mannen. Want je hebt een bijzondere relatie met die twee.
2: Mm-hmm.
0: Ja, hoe lang zijn jullie al samen eigenlijk?
2: Sinds 2018.
0: Sinds 2018.
2: En dus ja, al 8 jaar spelen wij samen in deze setting, zeg maar.
0: Ja.
2: Oh, de leuke jonge foto nog, hè? Dat is 8 jaar geleden.
0: Ja, nou, goed, jullie zijn niet veel veranderd, hoor. Ja. Nee, jullie zien er nog steeds jong uit.
2: Ah.
0: En hoe ben jij zo... Want je, ja, met alle respect, je bent niet op je 14e begonnen dan misschien met deze mannen. Hoe is dit allemaal gegaan? Hoe zijn de hazen gelopen?
2: Nee, eigenlijk wel via mijn vader. Die zei, je moet lekker gaan zingen. Toen ik heel jong was, zong ik al mee en neuriede ik mee met Ella Fitzgerald. En toen wilde ik heel graag naar het conservatorium, uiteindelijk wel.
1: Maar waar kwam dan die voorkeur voor Ella Fitzgerald vandaan?
2: Ja, het is, mijn ouders hadden een zaak en daar mocht ik altijd opruimen. En nou ja, daar hadden ze de muziek op staan. En
0: wat voor zaak was dat dan? Horeca?
2: Een horeca, ja.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Okay. Maar
1: met die muziek?
2: Ja, met die muziek. En Billie Holiday en Ella. En dan moest ik indekken, bestek neerleggen uiteindelijk. En dan dacht ik, oh, het is zo heerlijk. Maar toen herkende ik het ook al. Want als kind draaide mijn vader dat ook al bij ons thuis.
1: Een prettige besmetting was dat.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: En toen dacht je, laten we onszelf, toen we dat eenmaal dat trio dan hadden gevonden, Mood, want ik zeg het wat langer, er zitten 3 O's in.
2: Ja.
0: Mood Indigo noemen.
2: Ja.
0: Als trio. En dat komt natuurlijk van...
2: Ja. Het mooie stuk van Duke Ellington. Ja. En ook omdat ik ooit begonnen ben bij een big band. En ja, dat is natuurlijk heerlijk. Een grote band achter je. En het is ook meer wel een big band stuk. Maar
0: ja.
2: Toen zeiden we met z'n drieën, ja, we zijn een trio. Wat is een leuke naam? En ik geloof echt in dat we zijn een band. Dus met z'n drieën. En daardoor Mood Indigo.
0: Ja. En is het, hoeveel treed je op? Is dat makkelijk? Is dat lastig? Want je zit natuurlijk wel in een bepaalde niche. Hè? Het is niet dat je feesttenten afgaat waarschijnlijk.
2: Ja, daarom zijn we ook zo blij dat we hier mogen zijn in Flevoland. Want iedereen kent ons natuurlijk in Zuid-Holland. Maar
0: je komt uit Zuid-Holland?
2: Ja, wij komen uit Den Haag.
0: Uit Den Haag?
2: Uit Den Haag en omstreken. Den Haag.
0: Ja, ja, ja, ja. En daar kennen ze jullie wel?
2: Nou ja, ik denk, wij spelen heel veel ook in... Ja, wel bruiloften, feesten, partijen en festivals. We staan aanstaande vrijdag op Jazz Delft.
0: Ja.
2: Heerlijk in de stad, allemaal bandjes en muziek. En dan zijn wij er ook weer bij.
0: Ja.
2: En we hoeven bijna niet meer echt veel te repeteren. Maar we spelen zo een aantal keren per maand. En,
0: maar is dat genoeg om daar met z'n drieën van te kunnen leven?
2: Nee.
0: Oh, dat niet helaas.
2: Nee, nou ja, de jongens wel hoor.
0: Dat zijn professionele muzikanten.
2: Ja, en ik heb nog een baantje bij. Dus... Of een baantje, een hele leuke job.
1: In een restaurant als zangeres.
0: Wat doe je er nog bij dan?
2: In de IT, tenminste. Ik heb
0: echt
2: straks...
0: waar?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, dan verwacht, ja, dat is een typisch beeld dat je dan hebt. Oh, mannen werken alleen maar in de IT, weet je. Zoals dat vrouwen vaak alleen maar...
2: Ik vind dat ook een leuke tegenhanger eigenlijk.
0: Ja?
2: En het serieuze IT-systemen. En,
1: eigenlijk heel analoog muziek maken.
2: Ja.
1: En heel digitaal werkzaam zijn.
0: Heel tegenstrijdig eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Nou ja, gewoon van both worlds. De best of both worlds.
2: Ja, ja, dat. Ik vind het heerlijk om heel serieus... en dan uiteindelijk gewoon mensen entertainen, blij maken. En...
1: Ja. Maar als jullie dan een optreden hebben, dat is allemaal deze soort muziek.
2: Ja, ja. En nou, we hebben ook wel wat topnummers, hoor.
1: Zoals?
2: Van Eurythmics bijvoorbeeld, Here Comes the Rain Again. En we doen ook veel stukken van Norah Jones.
1: Ja.
2: Heerlijk.
1: Maar dan wel in jullie eigen Mood Indigo-versie.
2: Ja. Ja, we hebben alles...
1: Is daar nog steeds veel animo voor? Of is dat, wat Mark ook zei, is dat een niche-markt? En moet je daarvoor op speciale festivals gaan of zo? Of,
2: ja, ik denk, het wordt wel...
1: Zo jammer.
2: Het lijkt wel of het een beetje uitsterft of zo. Maar ja, het is natuurlijk niet echt een jazz wat wij
0: zo,
2: doen.
0: Hè?
2: Het is een beetje...
1: Ja.
2: Meer, ja, daarom proberen we ook wel weer toegankelijke, lichte jazz. Met
1: ja, maar veel mensen noemen dit altijd gelijk. Ja, dat is het jazz. En dat is moeilijk.
2: Ja, dit is
1: dat
2: solo,
1: is het helemaal niet.
2: Solo is misschien al heel heavy voor mensen. Nee.
1: Nee, maar bepaalde jazzsoorten zijn wel moeilijk om te volgen voor bepaalde mensen. Als je daar niet in geïnteresseerd bent en je gaat gewoon op het terrasje zitten... en ze gaan dat doen, dan is het bijna niet te volgen. Dan moet je echt voor geïnteresseerd zijn.
2: Ja.
1: Maar zoals wat jullie maken, dat is zo toegankelijk.
2: Ja, gewoon lekker. Ja,
1: het is eigenlijk
2: easy
1: popmuziek
2: listening,
1: ook, hè?
2: Toch?
1: Ja. Ja, het is popmuziek.
2: Ja.
1: Hoeveel jazz staat er niet in de hitparades tegenwoordig?
2: Nou ja, ik mis nu als je kijkt naar... er zijn een paar hele mooie upcoming zangeressen. Dat is toch allemaal wel weer soul en jazz achtergrond, hè?
1: Ja, maar als je kijkt ook naar Sommieu... dat zit best dicht tegen de authentieke jazz aan.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft, ja, dus als je wat invloeden van andere muziekstijlen ingooit, dan maak je het ook weer wat commerciëler en wat breder natuurlijk. Maar het is wel zo, dat zeggen wij ook heel vaak, dat nu zie je dat het Nederlandstalige muziek er heel erg in is. Nou, er is ook een periode geweest dat dat helemaal niet te slijten was natuurlijk. Dus dan, je hebt altijd weer die...
1: Maar ik vind het wel leuk, want jullie zouden je eigenlijk eens moeten wagen aan de zwoele zomernachten, maar dan in jullie versie.
0: Dat is leuk.
1: En ik heb van de week een country versie ervan gezien. Nou, kippenvel stond me op de armen. Zo mooi, als je dat kunt bewerken.
2: Ja.
1: En ik denk dat je iedereen het hoofd om gaat draaien als jij zwoele zomernachten in één keer op jullie versie gaat doen.
2: Een
1: Engelse versie of zo. Of misschien zelfs Nederlandstalig, waarom niet?
2: Ja.
1: Het leent zich overal voor. Je hebt de goede muzikanten bij in ieder geval.
2: Ja, we gaan eerst vergaderen dan. Zo'n nieuw stuk. Of dan zeggen, krijgen we dat er doorheen met z'n drieën?
1: Nou, ze lopen niet hoofdschuddend weg.
2: Nee,
1: dat betreft,
2: ik zag gewoon een toestemmende...
1: Zoiets van, nou, misschien moeten we het proberen. Ik weet niet of het dat wordt, maar we gaan het wel proberen.
0: Kun je ze kort nog even introduceren, Pieter en Ludo? Want het zijn natuurlijk niet de minste. Ik heb zelf natuurlijk ook met Pieter in theater gestaan. Een hele leuke avond hebben wij gehad. En weet je nog wel, Pieter?
1: De mensen moeten ook een keer naar huis.
2: Zeker Pieter van Zanten. Ja. Heerlijke pianist natuurlijk, maar ook saxofonist. Want de sax is niet mee, maar we spelen af en toe neemt hij de sax mee.
0: Ja.
2: Als het mag.
0: En een beetje blazen.
2: Speelt ook bij Franklin Brown, die hier ook al eerder geweest is. En de kerst natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Dus heel fijn. En schrijft ook wat arrangementen dus voor ons. Dus dat
0: multi-inzetbaar.
2: Dat is heel fijn. Ja.
0: Ja.
2: En Ludo Dekker is natuurlijk on the bass. De motor van onze band. Ook van het Fabulous Orchestra van jaren terug. Maar,
1: en dit is jullie vaste bezetting. Zit niet af en toe ook nog een slagwerker bij?
2: Ja, we spelen René Winter. Onze vaste drummer die ook... regelmatig dan meedoet. Of een gitarist.
0: Ja.
2: Dus vrijdag doet de gitarist mee. Vincent Koning. En dan hebben
0: wanneer bepaal je dan of je hem erbij neemt of niet? Of
2: voor een festival is het wel lekker.
0: Met dat je meer body.
2: Of stage of zo. Ja. Het is natuurlijk heel intiem, hè, met toch wel wat luisteraars. Maar
1: ja, leuk.
2: Lekkere sound. En,
1: maar big band-achtig, dat... Of het financieel haalbaar is, dat terzijde. Maar dat is eigenlijk wel een beetje ultieme droom.
2: Ja, er zijn wel bepaalde stukken, denk je. Ja, dat moet je eigenlijk met een big band doen.
1: Mm.
2: Dus wat Ella deed of zo. Maar dat heb ik al een tijdje mogen doen. En dit vind ik toch fijner. Past denk ik ook beter bij mijn stem. Bij het geluid. Dus lekker easy.
1: Wat dichterbij.
2: Ja.
0: We willen nogal wat horen eigenlijk.
1: Ja?
0: The Man I Love gaan jullie nog doen. Waarom dat nummer? Want je hebt twee nummers gekozen. Waarom uitgerekend deze twee?
2: Ja, nou, dit is ook weer echt een nummer wat een mooie ballad is eigenlijk. The Man I Love. Maar in het meervoud zijn het wel... alle mannen in mijn leven, mijn vader, ook mijn zoon en de band. En dus daardoor is het meervoud. En hebben we ook een EP, of in ieder geval een kleine...
1: Ja, waren het zoveel mannen?
2: Spotify, ja, nee. Nee, en hebben we een... op Spotify zijn we te luisteren. Dat heet The Man I Love.
0: Ja, en ben je verder nog vindbaar op Instagram of social media, Facebook?
2: Onze website, mood-indigo.
0: Moed met drie O's dus,
2: heel goed. Jij onthoudt dat echt, hè?
0: Ja. Maar goed, net als je met jouw naam, weet je. Dat, mensen zeiden net ook Marijke Bakker. Nee, het is Manon Dijkstra.
1: Nee, Marion is het, toch?
0: Ja.
2: Nee, het is Manon.
1: Oh, Manon
0: Dijkstra.
2: Heel fijn, hoor.
0: Ja, goed. Manon, wil je alsjeblieft nog een keer naar jouw mannen gaan?
2: Gaan we doen.
0: Dan Ludo Dekkers en Pieter van Zanten dus. Manon Dijkstra. Moed Indigo dus, met drie O's. Moed. Nee, een beetje als een koe. Moed.
1: Dat is Bertha Ene.
0: Moed, Indigo. Nee, Moed Indigo. Zijn vindbaar dus. En ze treedt nog een keer voor ons op met The Man I Love.

Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws. De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij Meubelboulevard Palazzo. Vanochtend heeft een tractor het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing is nog niet bekend. En een man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat de overlast door de bijen kwam.
17: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het komt vanmiddag tot enkele buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De wind die waait uit het westen is matig, in open gebieden zo nu en dan vrij krachtig en het is zo'n 21 graden. Ook vanavond trekt nog een enkele bui over de provincie. Halverwege de avond is het een graad of 18 en komende nacht raakt het vanuit het westen geleidelijk aan weer bewolkt. In de loop van de nacht volgt vanuit het westen ook enige tijd regen. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag trekt de regen weer naar het oosten weg, breekt af en toe de zon door, maar kan er ook weer een enkele bui voorkomen. De temperatuur is morgen wat lager met maximaal 19 of 20 graden. Donderdag en vrijdag komt er tot talrijke buien en daarbij is ook kans op onweer. De temperatuur komt dagelijks uit op zo'n 20 of 21 graden.
18: En dan de verkeersinformatie. Nog steeds geen vertraging gemeld door de ANWB. Eén flitser wordt gemeld door Flitsmeister en die staat in Almere op de Oeverturen. Zometeen gaan we het hebben over huizen kopen en huizen verkopen, want we hebben de makelaar weer in de herberg.
19: Dit is Herberg Flevoland.

0: ABBA. And does your mother know?
1: Ja, we gaan naar Wina Tissinga, onze makelaar. Wina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de vakantietijd is weer een beetje... Ja, ik lees allerlei verontrustende berichten over, ook door de oorlog en zo, dat hypotheekrentes die schieten omhoog en zo. Merk je dat al een beetje in makelaarsland?
2: Nou, dat er in het nieuws natuurlijk allerlei onrustige berichten zijn, dat zet mensen aan het denken.
1: Ja.
2: Maar wat ik van de verschillende hypotheekadviseurs begrijp, is dat het af en toe een paar tienden stijgt. Soms daalt het weer een paar tienden. Dus het zit wel gemiddeld rond die 3,8% voor 10 jaar vast. 3,7, hè, afhankelijk van je risicoprofiel. Het komt nog niet boven de 4 uit. Dus als je het ziet over 30 jaar, zitten we natuurlijk nog steeds in een lage rente.
1: Ja,
2: dat het geen 1,5% meer is, zoals een paar jaar geleden. Ja, dat is jammer.
1: Ja, natuurlijk is dat jammer. Ja,
2: maar het is natuurlijk nog steeds niet hoog.
1: Nee.
2: Dat speelt natuurlijk wel in de gedachten en in de hoofden van mensen. Nou, gaan we nu wel of niet een beslissing nemen? En als het 3% is of 4, dat maakt natuurlijk wel uit op een bepaald bedrag.
1: Je kan natuurlijk denken van, laten we dan nog even wachten met het risico dat het nog hoger gaat. Of je zegt van, we moeten het nu doen, maar dan ben je natuurlijk, als je dan toch weer omlaag gaat, dan denk je, ja, verdorie, heb ik toch weer verkeerd gemikt. Maar ja, dat is
2: dat nou is
1: eenmaal
2: het risico in het leven, hè? Mm. Dat is met verzekeringen ook zo. Je weet het nooit. Dus ja, je moet gewoon dat op dat moment je gevoel ook een beetje volgen van, wil je deze stap zetten? Nou, doe het dan gewoon.
1: Ja.
2: En twijfel je heel erg of je hebt financieel een heel klein stukje, eigenlijk niet zoveel rek. Ja, misschien moet je dan wachten op een volgende kans. Of
1: precies,
2: toch goedkoper kijken. Maar dat is zo persoonlijk. En daar kan je financieel adviseur je natuurlijk heel goed
1: bij helpen.
2: Ja, dat is niet aan mij.
1: En als je dan dat mooie huis gevonden hebt, dat je denkt van, nou, misschien moeten we dit wel even bouwkundig laten keuren. Want daar wil je het vandaag over hebben. De bouwkundige keuring.
2: Ja, want wanneer doe je dat dan, hè?
3: Ja.
1: Heb jij het wel eens laten doen, Arnoud, bij het koop van een huis?
3: Nee, maar vrij recent, 2-3 weken geleden, kennis van ons wel, ja.
1: Oh ja.
3: Ja, hadden al wel een bod gedaan. En toen hebben ze onder voorbehoud van de technische keuring.
1: Op de uitslag.
3: Er kwam toch wel het een en ander kwam er toch wel naar boven toe.
2: Ja.
3: Nou denk ik ook vaak, zo'n technische keuring, leggen die niet op alle slakken zout?
2: Ten eerste denk ik dat het goed is om te weten, wanneer doe je dat nou, zo'n bouwkundige keuring? Want je hebt er verschillende momenten voor. Het mooiste zou zijn dat je een bouwkundige keuring kunt doen voordat je een bod uitbrengt.
1: Ja.
2: Want
1: tijd
2: dan heb je al.
3: Zit je ernaast misschien weer?
2: Ja, dus dat is lastig in deze tijd, dat er zoveel vraag is.
1: Ja.
2: Daar heb je eigenlijk geen tijd voor. Dus dan neem je het op in je ontbindende voorwaarden. En dan kun je twee dingen kiezen. Of je doet dat, je neemt een ontbindende voorwaarde op voor tot een bepaalde tijd en een bepaald bedrag. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, nou, als er 10.000 euro aan achterstallig onderhoud is, of aan zaken die nu niet zichtbaar zijn, die ook een verkoper niet weet en niet vertelt, dan kunnen we of van de koop af of opnieuw in onderhandeling. Dat kun je meenemen. Of je zegt, we doen het binnen de 3 dagen bedenktijd. Dus dan laat je heel snel die bouwkundige keuring doen. En dan kun je natuurlijk binnen de 3 dagen ontbinden zonder opgave van reden.
1: Maar kan dat zomaar binnen zo'n korte termijn? Wie betaalt dat dan ook?
2: De koper betaalt.
1: Oké. Is dat duur, zo'n bouwkundige keuring?
2: Het hangt een beetje van af hoe groot het huis is en welke problematiek je verwacht.
1: Oh ja.
2: Kijk, als dat een woning is uit 1900 met allemaal scheurvorming en funderingen.
1: Ja,
2: dan
3: in een regio waar dat voorkomt,
2: ook,
3: wat dan ook. Ja.
2: Dan zal dat duurder zijn. En ook welke dienst vraag je van een inspecteur?
1: Oh.
2: Want ze kunnen visueel natuurlijk dingen bekijken. Maar er zijn ook bureaus die gaan veel verder. Die hebben ook een warmtelicht, een warmtebron, zodat ze koude bruggen kunnen opsporen.
1: Oh.
2: Ze hebben drones die boven de woning vliegen, zodat de daken goed geïnspecteerd kunnen worden.
1: Oh ja.
2: Dus het ligt ook een beetje aan welke dienst neem je af.
1: Ja, dan zou
2: en wat
1: ik zeggen,
2: verwacht je?
1: Als je zo'n keuring laat doen, laat dan alles checken. Niet alleen dat je denkt, nou ja, deze wijk heeft of deze huis hebben problemen met het dak. Laten we alleen dat doen. Dan heb je dat laten doen en blijkt het euvel ergens anders te zitten.
2: Het hangt ook van het bouwjaar van het huis af.
1: Ja,
2: En het hangt van een heleboel factoren af.
1: En met een nieuwbouwwoning, stel je hebt een huis van een jaar of 3, 4, 5. Dat wil je kopen, dan lijkt het mij.
2: Tenzij daar bij de oplevering al mankementen aan bod zijn gekomen die een verkoper weet. Dus die zal ze dan vertellen.
1: Mm-hmm.
2: Dan kun je zeggen, nou, ik ga daar toch nader onderzoek naar doen. Maar je kan ook zeggen, stel voor dat een bestaande woning heeft een hele aanbouw gekregen en is helemaal gemoderniseerd, maar daar zit een scheur.
1: Oh ja.
2: En die zit misschien ook wel in de buitenkant. Hmm. Dan heb je toch een beetje twijfels. Dat je denkt, misschien moet ik hier toch wel verder. Maar dan heeft het geen zin om dat dak te bekijken. Want nee, daar gaat het helemaal niet om.
3: Nee, natuurlijk. Nee.
2: Dus dan wil je wil gerichter. En dan zal er ook een ander prijskaartje aan hangen.
1: Maar jij zegt net dat die verkoper zal het dan waarschijnlijk zeggen. Hè, bij oplevering of dit of dat. Maar als die verkoper dat dan niet zegt. Want die denkt, ja weet je, dat is 5 jaar geleden een keer gebeurd. Daar hebben we daarna geen last meer van gehad.
3: Ja, wat je weet moet je zeggen, hè?
2: Alles wat je weet moet je vertellen. En dat verklaar je ook in zo'n NVM-vragenlijst.
3: Naar waarheid ingevuld.
2: Naar waarheid ingevuld. En wat je niet weet, kan je niet vertellen.
3: Nee.
2: Dus, maar als blijkt achteraf dat je het hebt geweten, dan is het een verborgen gebrek. Ja,
3: dat moet je dan aan kunnen tonen in een procedure.
2: Ja.
3: Toch?
2: Maar dan ga je wel heel ver. Dat gebeurt bijna nooit.
3: Maar dat doet niet de makelaar voor jou, hè?
2: Nee. Is die kan daar wel in eerste instantie natuurlijk in bemiddelen. Maar in principe wordt het dan gewoon een civiele procedure.
1: Ja.
2: Waar wij als makelaars dan niet tussen kunnen gaan zitten.
1: Nee. En stel
2: behalve dan dat we ons werk goed moeten doen, hè? Dus die vragenlijst goed moeten aanleveren. Zorgen dat mensen de kans krijgen om die bouwkundige keuring te doen. Ze goed voor te lichten. Alles wat wij kunnen doen. Doen wij.
3: Als jullie zien dan bijvoorbeeld zo'n scheur in zo'n muur zitten, dan gaan jullie ook bij de verkoper vragen van, wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Moet dit genoemd worden? Oh ja of nee? En in welke vorm?
2: En wij hebben natuurlijk ook wel een stukje bouwkundig inzicht, dat je op een gegeven moment wel weet, dit gaat om een krimpscheurtje, of dit is toch iets anders aan de hand.
3: Ja. En stel dan even in het geval, je hebt het huis van je dromen gezien. Of uiteindelijk heb je een huis. Je hebt een bod gedaan, dat zit al redelijk aan de prijs. En dan zeg je van, ik doe wel in de ontbindende factoren een bouwkundige keuring.
2: Ja.
3: Daar komt een keuring uit met een bepaling. Dat er moet nog zeker €70.000 aan verbouwd worden. Want de fundering is verrot en het dak is verrot. Is het dan nog kies? Kan het dan nog weer terug en zeggen van, nou, we moeten toch weer eens eventjes over de prijs praten. Want ik heb al dat bod gedaan, maar nu moet ik zo en zo.
2: Nou, jij hebt al een koopakte getekend zelfs.
3: Ja.
2: Want en in die ontbindende voorwaarden staat een bedrag.
3: Oh, dus, dat moet je erbij aanzetten?
2: Ja.
3: Tot,
2: en een bepaalde tijd. Dus je hebt zeg maar 14 dagen de tijd om die bouwkundige keuring uit te voeren. Noem maar een bedrag van €10.000. Komt het daarboven, dan mogen ze of annuleren, of je gaat weer opnieuw in onderhandeling.
3: Ja, ja. Okay.
2: Ja, dus als daar echt schrikbarend een bedrag van €70.000 uitkomt, ja, dan ga je of annuleren.
3: Ja.
2: Of opnieuw zeggen van ja.
3: En nu?
2: Willen ze het überhaupt dan nog?
3: Ja.
2: Hè? Of is het gevoel dan ook niet meer goed? Want daar heb je dan vaak ook mee te maken.
3: Hmm.
2: Ondanks dat het allemaal zakelijke transacties zijn, is gevoel een heel belangrijk punt bij woningen.
3: Ja.
2: Dus als die koper dan nog steeds wil, ja, dan ga je wel weer met elkaar in gesprek. En hoe ga je dan die kosten verdelen?
3: De verkopers staan tegenwoordig redelijk in een machtige positie natuurlijk. Hè? De huizen zijn gewild. Dan zegt nou, dan jij niet. Dan doet iemand anders.
1: Gaan we naar de volgende.
2: Maar op het moment dat dat uit die bouwkundige keuring komt, kun je niet meer zeggen, dat wist ik niet.
1: Oh,
2: dus dan ben je wel verplicht om dat bij een volgende koper te melden.
3: Als een andere gepotentiële koper heeft een bouwkundige keuring, en daar is dit uitgekomen, dat moet ik je nu gaan vertellen.
2: Ja.
3: Ah, oké. Okay. Nou,
2: want dan, de onderzoeksplicht is gedaan, maar je mededelingsplicht is daarmee ook verzwaard.
3: Oké, dus dan is het voor een verkoper altijd nog verstandig om even na te denken van, oké, gaan we met een nieuwe verkoper, nieuwe koper in zee? Of
2: waarbij je deze informatie moet delen.
3: Ja.
2: Dus dan kom je tegen hetzelfde punt aan.
3: Ja, dat kan
2: of je gaat er, als de koper nog wil, proberen met die koper uit te komen.
3: Okay.
2: Of je gaat het euvel oplossen, zelf, als verkoper.
1: En ook dat moet je dan weer melden, dat je het zelf hebt gelost.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dus,
3: volgens de normen.
2: En dat is natuurlijk ook logisch.
3: Ja. Ja.
2: Want als het over zulke grote problemen gaat als funderingen.
3: Ja, oké. Okay, ja, je kan er ergens een labmiddeltje overheen doen. En dan zegt zo'n meneer, dit blijft wel een jaar zitten.
2: Ja,
3: en tegen die tijd dan zien we wel weer.
2: Ja, maar met fundering is dat vaak toch anders.
3: Nee, dat werkt zo.
2: En als dat in een bouwkundig rapport staat, ja, dan wordt het toch een ander verhaal.
3: Oké, nou ja, zo zie je maar weer. De makelaar die kan je een flink end op weg helpen als je dit soort zaken van tevoren allemaal even af wil kaarten.
1: Zeker.
2: Ja. Zo is het. Ja.
1: Goed, Wina, heb je nog een gouden tip tot slot?
2: Een gouden tip? Nou, dat weet ik niet.
1: Of een zilver.
2: Maar de gouden tip is, laat je voorlichten. Laat je goed voorlichten of neem een aankoopmakelaar mee.
1: Ja.
2: Als je twijfels hebt. Niet alleen als je twijfels hebt, maar gewoon even wil sparren. Want je doet het niet elke dag, hè? Je koopt maar 1 of 2 keer in je leven een huis.
1: Meestal.
2: En het gaat om heel veel geld. Ja, er zijn uitzonderingen.
3: Ja, ik wou net zeggen.
2: Zitten hier ergens aan tafel.
3: Ja. Nog weer zo sneller van huis dan van broek.
2: Maar ja, schakel dan hulp in.
1: Ja.
2: En bel die aankoopmakelaar.
3: Ja.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Wina, dankjewel. Tot volgende maand.
2: Ja, dankjewel.

0: Mathilde Bloem is dat. En is bij jou het licht nog aan. Het is de Bolleplaat deze week en daarvoor Miley Cyrus en Flowers. 9:09 is het alweer geworden. Zometeen een uurtje Flevoland Muziekland met Jordi. En morgen zijn we er weer natuurlijk met de herberg. Vanaf 11:00 gaan we open. En dan ontvangen we ook weer Naomi de Engelsman.
1: Met zeker.
0: Voeding.
1: Ja.
0: Gaan we het over stage lopen hebben. Of het nou een maatschappelijke stage is binnen voortgezet onderwijs. Of een langere en intensieve stage. Waar moet je allemaal rekening mee houden?
1: En wat ook heel leuk is, een tijdje geleden hadden we gaf natuurlijk Chaotic. Hè, een concert in Utrecht.
0: In Tivoli.
1: Ja, ja. Tivoli. Toen heb je nog even een uitzending gehad via Teams.
0: Ja.
1: Of via, hoe heet dat? Teams. Via beeldverbinding.
0: Ja.
1: En Bart Vonken, die zit dus in Chaotic. Of zat. Of zit, is dat, gaat het nou door? Of is dat, was dat eenmalig en zijn ze nu uit elkaar? Weet
0: ik
1: jij dat?
0: Geen idee.
1: Nou, kunnen we morgen aan hem vragen.
0: Moeten we morgen maar even vragen dan, ja.
1: Hij is hier met een prachtig liedje, Als ik een zoon had. Echt een heel mooi liedje.
0: Oké, dat is morgen in de herberg.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan te hard een rotonde overgaat, ja, dan glijdt hij ook door.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel, die na regen regelmatig blank komt te staan. En een man uit Almere Haven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Geen files in onze regio, maar wel 2 snelheidscontroles. Die vind je op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij 62,3. En ook de andere kant op in de richting van Lelystad. Daar vind je een controle bij hectometerpaal 69,4. Nou, heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het dan even door via de app van Flitsmeister. En welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland met zometeen Andy Williams en Music to Watch Girls.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Goedemiddag.
9: Flevoland, Muziekland.
8: Jordi Bouw.

Michael Bublé en Everything. En daarvoor Andy Williams uit de jaren 60. En Music to Watch Girls. Het is 2:10 geworden op deze dinsdagmiddag, 18 augustus. En het lijkt wel of heel Nederland vandaag in rep en roer is. Want er is iets aan de hand. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen vandaag. De blanke vla.

die dreigt namelijk een beetje te verdwijnen uit de supermarkt. Zuivelmerk MelkUnie stopt dit najaar met de productie van het toetje. Concurrent Campina die maakt het ook al niet meer. En Albert Heijn is er ook mee gestopt. Daar is het ook niet meer te vinden. Dat huismerk van de Blanke Vla. Sinds maart is dat al gestopt. En waardoor komt dat nou? Nou, zeggen de zuivelproducenten, dat komt omdat steeds minder mensen kiezen voor die Blanke Vla. Het schijnt nogal smakeloos te zijn. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er ook niet zo heel erg fan van ben. Het is heel lang geleden dat ik dat heb gehad, die Blanke Vla. Maar ik heb begrepen, in de jaren 80 en 90 vooral, was het enorm populair. Bijna heel Nederland die sloot de warme maaltijd af met zo'n bakje met Blanke Vla. Maar ik ben nu toch wel nieuwsgierig naar jouw favoriete toetje. Is dat dan ook nog steeds die Blanke Vla, net als vroeger? Of heb jij een andere favoriet? En wat is dat dan? Nou, laat van je horen. Ik ben heel nieuwsgierig waar jij van houdt, van welke smaak. Laat dat even horen via WhatsApp. Een appje is heel makkelijk gestuurd. Je kunt dat doen op telefoonnummer 0320 28 50 50. Wat is jouw favoriete toetje? Misschien is dat die Blanke Vla dat dus waarschijnlijk een beetje gaat verdwijnen uit de supermarkt. Of misschien is dat heel wat anders. 0320 28 50 50. En terwijl jij de tijd hebt om te appen, draai ik muziek voor je. Dit is De Bausa en Magnetic.

0: Rod Stewart en Sailing en de Bauza daarvoor met Magnetic. En daar dan weer voor vertelde ik je het nieuws over die blanke vla. Heel Nederland heeft het erover vandaag. Het dreigt namelijk een beetje te verdwijnen uit de supermarkt. En dat is voor mij dan weer een reden om even aan jou te vragen wat jij nou eet als toetje na de maaltijd. Nou, er is gehoor aan gegeven bijvoorbeeld door Irene, die is van de hopjesvla. En Ronald laat weten dat hij graag chocoladevla eet met zijn kinderen. Nou, zo zie je me weer, voor ieder wat wils. Wat is jouw favoriete toetje? Laat het even weten door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Dan kan ik zo meteen al die smaken verzamelen. En nou, misschien kunnen we wel een smaak van Flevoland bepalen. Dat zou toch leuk zijn straks. 0320 28 50 50, dat is het nummer waarop je mij vandaag kunt bereiken. En Ron, nu ik je toch aan de telefoon heb, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Je was niet in slaap gevallen, toch?
1: Wat?
0: Je was niet in slaap gevallen, toch?
1: Nee. Ik hoorde over die vlaas. Ja. Dat was wel interessant.
0: Nou ja, goed. Wat is jouw favoriete toetje dan na het eten?
1: Hopjesvla.
0: Ook hopjesvla?
1: Ja.
0: En wat vind je daar nou zo lekker aan?
1: Nou, de smaak en hoe heet dat?
0: Ja. En is dat dan echt iedere dag na de warme maaltijd? Een bakje met hopjesvla?
1: Nee hoor. Eén keer of twee keer in de week.
0: En dan de rest van de week, wat eet je dan graag na de maaltijd?
1: Nou, bijna niks, zeg maar.
0: Nee, ja, ik eet ook niet heel veel toetjes eigenlijk na de maaltijd, hoor. Het is net dat ik nu wat kwark zit te eten met wat fruit er doorheen. Zo op de dag vind ik het nog wel lekker, maar 's avonds na de warme maaltijd ben ik blij dat ik het op heb.
1: Ja, precies. Ja.
0: Goed, voordat we veel te veel trek krijgen met z'n allen, Ron, laten we even ter zake komen. Want je hebt weer zitten puzzelen vandaag. Je hebt meegedaan met het spelletje. En je zat eens te kijken en je zat nog eens te kijken. En toen vond je het maar niet. Maar toen uiteindelijk heb je toch nog een antwoord weten in te vullen.
1: Ja, ik zag Batavia-stad.
0: Mm-hmm.
1: Of tenminste Batavia-haven zag ik die boten liggen. En er is een loofstijger.
0: Mhm.
1: Van de waterkant tot aan de boot, daar mis ik eentje.
0: Okay.
1: En in de linker foto zie ik er twee en in de rechter foto zie ik drie loopbruggen.
0: Oh, er is gewoon een hele brug weggehaald.
1: Ja.
0: Ja, er is heel veel te zien op die foto en dat maakt het vaak wat lastiger. Maar het is eigenlijk heel simpel vandaag. Er is gewoon een brug weggehaald.
1: Ja, daar hebben ze gewoon weggepinkt.
0: Ja, inderdaad. Dat is het antwoord. Gefeliciteerd, Ron.
1: Ja, bedankt.
0: Dan gaan we door naar de volgende ronde, naar het Rad van Fortuin. Heb je er zin in?
1: Ja, ik heb er zin in. Ja. Ik
0: doe
1: mijn links
0: eruit. Oké, nou kijk, jij doet vaker mee. Jij luistert wat vaker. Linksom en dan lekker hard.
1: Ik heb de hele dag radio omroep Flevoland aan.
0: Kijk, dat zijn de goede berichten. En wat vind je ervan?
1: Nou, leuk. Een leuke programma.
0: Ja. Geen verbeterpunten. Daar staan we altijd voor open, hè?
1: Ja.
0: Nee? Nou, dat is goed nieuws. Dan krijg je van mij een extra prijs, omdat je zo tevreden bent en dat je geen verbeterpunten hebt. Dan gaan we gewoon door op dezelfde voet. Jij wint een Kiek rugtas. En ja, omdat je dus een enorme fan bent van Omroep Flevoland, doe ik er ook nog een paar sokken bij. Wat dacht je daarvan? Dat is leuk, hè?
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Nou,
1: ja,
0: een paar sokken. Dan kun je met de Omroep Flevoland sokken kun je de deur uit.
1: Ja, oké. Staat ook een kiek op de sokken?
0: Nou, kiek staat er niet op, maar wel het logo van Omroep Flevoland.
1: Oh ja.
0: Dus dan kun je de blitz maken.
1: Ja, is goed.
0: Oké, Ron. Dankjewel voor het meespelen. Veel luisterplezier nog. En geniet van de hopjesvla vanavond.
1: Ja, geen dank. Tot ziens.
0: Doei.
1: Uitzending.
0: Dankjewel.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
12: Het is 3:01. Goedemiddag. De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij Meubelboulevard Palazzo. Vanochtend heeft een trekker het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing, dat is nog niet bekend. Een man uit Almere Haven heeft van de rechter geen gelijk gekregen in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon namelijk onvoldoende aantonen dat de overlast door bijen kwam. En het nieuwe schoolgebouw van het Integraal Kindcentrum De Voorhof in Lelystad is vanmorgen officieel geopend. Daar waren ouders en de wethouder bij. In het nieuwe kindcentrum zitten de oude basisscholen De Wingerd en De Regenboog. En een van de directeuren is blij met het nieuwe onderkomen.
13: Ja, dat was mooi, want gisteren aan het einde van de dag zaten we even met het team samen. En toen was de vraag aan het team van hoe was je eerste dag geweest? En de eerste reactie was, het is een cadeautje.
12: En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het komt vanmiddag tot enkele buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De wind die waait uit het westen is matig, in open gebieden zo nu en dan vrij krachtig en het is zo'n 21 graden. Ook vanavond trekt nog een enkele bui over de provincie. Halverwege de avond is het een graad of 18 en komende nacht raakt het vanuit het westen geleidelijk aan weer bewolkt. In de loop van de nacht volgt vanuit het westen ook enige tijd regen. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag trekt de regen weer naar het oosten weg, breekt af en toe de zon door, maar kan er ook weer een enkele bui voorkomen. De temperatuur is morgen wat lager met maximaal 19 of 20 graden. Donderdag en vrijdag komt er tot talrijke buien en daarbij is ook kans op onweer. Temperatuur komt dagelijks uit op zo'n 20 of 21 graden.
12: Dankjewel Rico, dan kijk ik naar de verkeersinformatie en de ANWB ziet dat het wat langzaam rijdt op de N307 Lelystad-Kampen tussen de A6 en de afrit Zwifterband zo'n 5 minuten op onthoud. En er is een snelheidscontrole gezien op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij hectometerpaal 62,3. Nou, ik krijg heel veel lekkere toetjes binnen, zeg. En tot nu toe is de hopjesvla toch wel de favoriet van Flevoland. Maar er kan misschien nog verandering in komen. Wat is jouw favoriete toetje na de maaltijd? Laat nog even van je horen op 0320 28 50 50.
11: Flevoland. Goedemiddag.
15: Flevoland Muziekland.
11: Jordi Bouw.

Het is het gesprek van vandaag. De blanke vla wat op steeds minder plekken te verkrijgen is. En dat heeft er alles mee te maken, zeggen althans de zuivelproducenten. Dat steeds minder Nederlanders dat kopen in de supermarkt. Ja, en als er geen vraag naar is, ja, dan kun je het wel blijven maken natuurlijk. Maar dan wordt het niet verkocht, dan kun je het weggooien. Dus dat heeft ook weinig zin. Maar goed, dat bracht mij op een idee om aan jou even te vragen wat jouw favoriete toetje is na de warme maaltijd. Daar heb ik meerdere reacties van binnen gekregen. Bijvoorbeeld van iemand heeft geen naam ingevuld. Klavertje 4, dat is het teken wat ik op mijn scherm zie staan als naam. Even kijken, diegene zegt: vorige week nog vla gegeten met mijn achterkleinkinderen. Heerlijk vinden ze het. Lege verpakking ligt bij het plastic afval. Ik eet het zelf met appelmoes en vroeger ook nog met beschuit. Is dat dan die blanke vla? Bedoel je dat? Dat je dat dan eet met appelmoes en beschuit? Aparte combinatie, maar goed, als het lekker is. Wie doet je wat natuurlijk? Dank je wel voor je berichtje. Heb ik hier een berichtje van Wil. Die zegt: hallo Jordi, mijn moeder maakte elke dag zelf een toetje. Kluste alleen geen griesmeelpudding. Nee, daar maak je mij ook niet heel blij mee, Wil. Dank je wel voor je berichtje. Had ik natuurlijk eerder al een appje binnengekregen van Irene en van Ronald. Dat Irene van hopjesvla houdt en Ronald van chocoladevla. Ron, die sprak ik eerder met het spelletje. Die is ook fan van de hopjesvla. Heb ik hier een berichtje van Jan. Die zegt: de vlaflip is mijn favoriet. Dat is toch die vla met die twee verschillende smaken erin, toch? Ja, zie ik ook wel eens staan in de supermarkt. En Ron, oh, die pakt uit. Zijn favoriete toetje is de crème brûlée. Maar goed, als ik zo even de stand eens eventjes bij elkaar optel, wat dan een favoriet van Flevoland is, dan is dat nog steeds die hopjesvla. Het is niet een heel representatief onderzoek natuurlijk. Het zijn twee mensen die zeggen: nou, de hopjesvla, dat is mijn favoriet. Maar goed, als er iemand anders is die ook zegt van: nou, die hopjesvla, daar ben ik helemaal fan van, dan is het overduidelijk toch het favoriete toetje van de Flevolanders. Ja, je moet eraan gaan wennen, want die blanke vla is binnenkort waarschijnlijk niet meer te kopen.

Het is het nieuwe plaatje van Monique Smits. En ze gaat voorlopig niet naar huis. Maar als ze naar huis gaat, dan neemt ze ongetwijfeld een lekker toetje na het eten, toch? Ja, dat denk ik wel. Wat is de favoriet? Nou, toch echt wel die hopjesflower. Want ik krijg nu ook een berichtje binnen van Mark. Die zegt ook dat hij dat het lekkerste toetje vindt. Nou, dan is dat maar duidelijk. De hopjesfla is de smaak van Flevoland na de warme maaltijd. Dankjewel als je jouw berichtje hebt achtergelaten via WhatsApp 0320 28 50 50. En dat telefoonnummer kun je zometeen ook weer gebruiken om jouw antwoord door te geven van de Rebus. Want zometeen in Studio Flevoland natuurlijk weer een verse opgave op televisie. Succes met puzzelen zometeen. Dit is The Police and every little thing she does is magic.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan te hard een rotonde overgaat, ja, dan glijdt hij ook door.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit die fietstunnel vlakbij Meubelboulevard Palazzo in Lelystad. En een man uit Almere Haven heeft van de rechter geen gelijk gekregen in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat krijg je over een half uur.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n €22 miljoen voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, daar ben ik snel klaar mee, want er staan geen files in onze regio. Wel meerdere snelheidscontroles, bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Lelystad bij 69,1. Ook op de N50 bij Enzo een controle bij hectometerpaal 262,6. En op de N701, dat is de Oostvaardersdijk bij Almere, daar vind je een flitser bij hectometerpaal 17,2.
11: Liam Kas uit Almere, die doet mee aan het WK voetbal voor ja, CP, ja, personen, patiënten moet je zeggen. Mensen die iets aan hun hersenen mankeren, waardoor ze niet volledig gebruik kunnen maken van hun lichaam. En Liam die komt zo vertellen over hoe die voorbereidingen eruit zien voor dat WK.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Desja was dat. En Austin. Momentje hoor, pak even de weersverwachting van komende vrijdag erbij. 20 graden, 70% kans op regen.
1: Ja.
0: Oh, nou, je zou maar naar buiten moeten op die vrijdag.
1: Ja. Nou, ik had al een pipa poncho gevonden.
0: Ja, toch wel? Die heb je al in huis gehaald.
1: Ja, ik denk ik ga er toch wel eentje meenemen. Vrijdag ben ik natuurlijk met Raoul en met de cameraman op Lowlands. We gaan daar allemaal op zoek naar Flevolandse linkjes op Lowlands. Hoe Flevolands is Lowlands eigenlijk? Dat is de vraag.
0: Heb je er al een beetje een antwoord op? Je doet natuurlijk wat voorbereidingen en zo.
1: Ja, ik kan. Dus één ding, ik zal het verklappen, want het wordt verkocht. Flevolandse rotti.
0: Flevolandse rotti?
1: Ja, rotti is die soort pannenkoek, mag je het niet echt noemen. Maar pannenkoek, hè, die je bij Surinaams eten krijgt. Waar je dan de kip bij kan eten of zo. Ja, dat, van allerlei Flevolandse producten wordt er rotti gemaakt. En dan ook de kip en de boontjes en alles erbij.
0: Nou, dat ga je dan natuurlijk even proeven.
1: Natuurlijk, daarom ga ik erheen.
0: En dat moet je toch wel met je handen eten? Dat is toch gebruikelijk?
1: Ja, met die rotti.
0: Ja.
1: Met die rotti
0: pannenkoek.
1: Pannenkoek, daar eet je dat volgens mij mee.
0: Nou, ik zou bijna met je willen ruilen, maar als ik dan de weersverwachting zie. Nou ja.
1: Nee, ik doe mijn kaplaars wel even aan.

0: de samenwerking van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe.
1: Een beperking hoeft je dromen niet in de weg te zitten. Dat bewijst Lian Kas uit Almere. Want zij reist in oktober af naar Amerika voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen met een hersenbeschadiging. Het WKCP-voetbal.
0: En ondanks een druk schema met heel veel training heeft ze gelukkig wel even tijd vrijgemaakt voor ons. Lian, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is de tweede keer dat je meedoet aan een WK.
2: Klopt.
0: Is het dan nu nog een beetje spannend om weer die kant op te gaan?
2: Spannend is het niet, maar het is dit keer helemaal aan de andere kant van de wereld. En ik weet al wel een beetje hoe het gaat, wat we moeten doen en hoe het gaat. En met de klassificatie die je gaat kopen, dat ga ik straks nog even uitleggen. Maar ik denk dat het vooral spannend is hoeveel tegenstand we kunnen bieden aan de tegenstanders. Omdat sommige tegenstanders nog onbekend zijn. En ook wat tegenstanders wel bekend voor ons zijn. Dus daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar.
1: Maar hoeveel landen doen er mee?
2: 8.
1: Maar die komen dus echt uit de hele wereld?
2: Ja, Amerika doet mee. Australië, Japan, Ierland, Finland, Kenia, Colombia en wij.
1: Oh, dus bijna alle werelddelen zijn.
2: Ja, alle zijn voor het eerst. Het is het grootste WK tot nu toe wat georganiseerd is voor, voor de vrouwen. Tak, zeg maar. Ja, CP-voetbal.
0: En jij doet dus voor de tweede keer mee aan zo'n WK. Inmiddels heb je 15 interlands gespeeld. 13 doelpunten heb je gemaakt voor Oranje. Ja. Wil je ons even mee terugnemen in de tijd? Wanneer wist je eigenlijk dat je wel aardig kon voetballen?
2: Nou, ik ben begonnen met voetbal toen ik 13 was. Ik heb eerst allemaal andere sporten gedaan. En uiteindelijk wilde ik toch wel heel graag op voetbal. En toen heb ik mijn ouders overgehaald om op voetbal te mogen. Heb ik eerst mijn reguliere club gedaan. Maar ik ging in de groei in. Waardoor dus eigenlijk ik meer last van mijn beperking kreeg. Maar ik ging bijvoorbeeld slechter lopen. Dus toen was eigenlijk het voetbal wel wat minder makkelijk voor mij. En eigenlijk toen ik 18 werd. Toen had ik pas echt zo van, oh ja, ik kan best wel goed voetballen, zeg maar. Want toen heb ik net een operatie gehad aan mijn Achillespees. Die hebben ze 3 centimeter verlengd. Waardoor ik dus beter kon lopen. Omdat ik heel erg op mijn teen liep, op mijn rechterkant. En ja, toen heb ik eigenlijk wel echt denk, oh ja, ik kan wel goed voetballen. En eigenlijk tijdens het eerste WK in 2022 in Spanje. Toen heb ik pas echt. Toen zag ik echt dat ik best wel goed kon voetballen. Omdat wij wel goede tegenstand konden bieden tegen sommige landen. Sommige ook helemaal niet. Maar ja, ik zag toen wel van.
0: Dit kan ik.
2: Ja, dit kan ik wel. Ja.
1: Nou heb jij cerebrale parese. We hebben het even opgezocht. Letterlijk betekent dat hersenverlamming.
2: Ja.
1: Ja, wat betekent dat voor jou? Wat kun je wel, wat kun je niet?
2: Cerebrale parese is inderdaad een hersenverlamming. Heel veel meiden die hebben, tenminste eigenlijk alle meiden die in het CP-voetbal meedoen, die hebben een hersenbeschadiging. Of aangeboren of niet aangeboren. En ik heb dus CP en mijn beschadiging zit aan de linkerkant van mijn hersenen, waardoor dus mijn rechterkant is aangedaan. Mijn hand zit in een vuist, die kan ik eigenlijk niet gebruiken. Die is spastisch, hoge spierspanning. Daarnaast loop ik wat moeilijker. En dat komt eigenlijk vooral door de spasticiteit in mijn arm en in mijn been.
1: Ja, en daarom moest je ook uiteindelijk ook die operatie aan je Achillespees om dat net weer iets langer te maken, zodat je makkelijker kon gaan lopen weer.
2: Ja. Ja. Nou ja, vanwege de groei inderdaad en ja, spasticiteit die het juist alleen maar korter maakt, was het eigenlijk noodzakelijk om te opereren.
1: Ja, is dit het nu of wordt het steeds erger?
2: Nee, het blijft nu gewoon zoals het nu is. En er kunnen eventueel in de toekomst nog wat operaties plaatsvinden om het makkelijker te maken door bijvoorbeeld mijn rechterhand beter te gebruiken. Allemaal verschillende. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden, maar het is niet zo dat het erger wordt, nee. Gelukkig.
0: Maar belemmert het jou bij het spelen van voetbal?
2: Bij mij belemmert het in principe niet echt, omdat ik niet anders gewend ben. Maar ik speel naast bij het Nederlands team ook bij mijn eigen club. En daar speel ik tussen de jongens, het G-voetbalteam. En daar merk ik wel echt dat ik gewoon wat langzamer ben en wat minder makkelijk duels win. Dat bij het CP-voetbal merk ik dat eigenlijk niet. Maar het komt denk ik vooral omdat ik tegen meiden speel die dezelfde uitdagingen hebben. Dus wat minder snel rennen, wat minder wendbaarder zijn. Ik denk dat ik dat niet echt heel erg inbelemmerd wordt.
1: We hebben allemaal naar het WK gekeken het afgelopen zomer. Dan zagen we iedereen elke keer die afstanden afleggen op dat hele voetbalveld. Is dat ook zoals jullie voetbalveld eruit ziet?
2: Nee, ons voetbalveld is ook kleiner. Waardoor dus eigenlijk de afstanden ook minder groot worden. We spelen ook 5 tegen 5. En dat zijn dus 1 keeper en 4 veldspelers. En wij gaan met 10 speelsters erheen. En er zijn ook bepaalde regels waardoor het aanpassingen. Zoals we hebben ten eerste een kleine veld. We hebben geen buitenspel. We hebben dat we met een klassificatiesysteem werken. We mogen inrollen en ingooien.
1: Ja, en is dat ook constant roleren ook van dat er weer dan iemand van de bank afkomt en dan mee kan doen? Of heb je ook maar maximaal aantal wissels?
2: De eerste WK toen hadden we, of in ieder geval de tweede twee toernooien die ik gespeeld heb, was het dat we wel maximaal aantal wissels hadden. Maar het laatste toernooi vorig jaar in Engeland, toen was het doorwisselen. Dus ik heb geen idee wat de bond nu heeft bedacht. Maar dat is nog even afwachten.
0: Ja, je hebt nog even de tijd om dat uit te zoeken en te horen wat die beslissing is. Want dat WK is van 13 tot en met 24 oktober in de Verenigde Staten.
2: Ja.
0: Nu heb ik begrepen dat jij de enige Flevolander bent die daar naartoe gaat. Hè? Wat wil dat nou zeggen, dat jij de enige uit onze provincie bent?
2: Nou, ik denk dat het vooral heel erg is zo van, ik denk dat er nog niet heel veel bekendheid is over CP-voetbal. Want ik weet zeker dat er meer CP-meiden zijn in Flevoland die CP hebben en die het wellicht wel leuk vinden om te voetballen. Dus eigenlijk is het een hele eer. Maar aan de andere kant denk je van, er kunnen nog meer meiden aansluiten. Of er kunnen nog meer meiden zijn die het juist heel, heel graag willen voetballen.
0: Ja, is dat dan een soort van angst bij meiden? Of is het dan vooral ook wat bij jouw ouders ook gebeurde? Van weet je dat wel zeker op voetbal?
2: Ja, ik denk dat het een beetje meespeelt. Inderdaad zo van, vrouwen, voetbal is natuurlijk nu wel wat meer bekend, maar CP-voetbal is, als je CP hebt, is het misschien net iets moeilijker. Waardoor dus misschien meiden denken van, dat kan ik niet. Maar het kan dus wel.
1: Maar wat als je nu nog niet heel goed kan voetballen? Denk je dat je nog dan makkelijk erin kan stappen als je wat ouder bent? Of moet je echt jong beginnen? Want jij bent ook jong begonnen eigenlijk.
2: We hebben ook meiden die eigenlijk, die rond 15, 16 zijn, die bij ons komen aansluiten. Die hebben nog geen ervaring met voetbal. Die komen gewoon aansluiten. Bij ons is iedereen nog welkom. En er worden dan, zeg maar, op basis van de selectie die we hebben, worden de 10 meiden uitgekozen. We gaan met 10 meiden. Die worden dan geselecteerd. Dus we hebben wel een selectieteam. En er zijn ook meiden die het talententeam, noem ik maar eventjes.
1: Ja, heb je tenue al binnen?
2: Ja, we hebben de tenues al thuis liggen. En we zijn heel erg blij met de KNVB die ons ondersteunt. In financiële, maar ook in in kleding en trainings waar we kunnen trainen.
1: Dus je hebt wel even aangehad, je shirtje al.
2: Ja, tuurlijk.
1: Welk nummer heb je?
2: 14.
1: 14?
2: Vanwege Jackie Groene.
1: Heel goed. Nou, we wensen je heel veel succes in Amerika. Dankjewel, Lian Kas uit Almere. Hey, Fonsi.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: De gemeente Lelystad heeft ingegrepen bij de Torenvalktunnel, die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij Meubelboulevard Palazzo. Vanochtend heeft een trekker het verzamelde water weggepompt. En daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing is nog niet bekend. De Almeerse Lian Kas is geselecteerd voor het Nederlands CP voetbalelftal. De Almeerse doet in oktober mee aan het wereldkampioenschap CP voetbal in Atlanta in Amerika. De voetbalster heeft cerebrale parese en heeft een beperking door hersenverlamming. Kas speelde al 15 interlands voor Oranje en maakte 13 doelpunten. Ze is de enige Flevolander die naar dit WK afreist. Een man uit Almere Haven heeft van de rechter geen gelijk gekregen in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat de overlast door de bijen kwam. Al dit nieuws nog even rustig nalezen. Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het komt vanmiddag tot enkele buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De wind die waait uit het westen is matig, in open gebieden zo nu en dan vrij krachtig en het is zo'n 21 graden. Ook vanavond trekt nog een enkele bui over de provincie. Halverwege de avond is het een graad of 18 en komende nacht raakt het vanuit het westen geleidelijk aan weer bewolkt. In de loop van de nacht volgt vanuit het westen ook enige tijd regen. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag trekt de regen weer naar het oosten weg, breekt af en toe de zon door, maar kan er ook weer een enkele bui voorkomen. De temperatuur is morgen wat lager met maximaal 19 of 20 graden. Donderdag en vrijdag komt er tot talrijke buien en daarbij is ook kans op onweer. De temperatuur komt dagelijks uit op zo'n 20 of 21 graden.
11: Geen files in Flevoland, maar wel 2 snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 in de richting van Lelystad. Bij Lelystad een controle bij 69,1. En ook is er een melding gemaakt van de N50 bij Ens in beide richtingen, bij hectometerpaal 262,8.
9: Ik denk dat iedere muziekmaker, singer, songwriter, artiest hoopt op een nummer 1 hit. Of in ieder geval een grote, grote hit waar heel veel mensen van uit hun dak gaan. Maar hoe maak je een hit? Zometeen daarop het antwoord in Oh, zit dat zo?
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, ik hoor altijd als ik Triggerfinger hoor met I Follow Rivers, dan ga ik altijd even een kopje thee halen. Dan doet mij er altijd aan herinneren dat ik iets in mijn kopje moet stoppen.
1: Ja, maar je hebt geen lepeltje erin.
0: Nee, want ik heb geen suiker.
1: Ah ja. Ja, nou, ik ken een collega die roert zelfs een cappuccino door. Dat hoeft toch helemaal niet?
0: Nee, zeker niet uit de automaat.
1: Nee.
0: Ja, wel als je die in de het restaurant krijgt. Want de anders zit, ja, want je zit, het is toch zo dat de espresso anders toch blijft liggen op die melk. Of andersom, of de melk op de espresso. Moet je wel mixen.
1: Ja, je doet eerst de melk en dan de espresso, hè?
0: Ja, ja. Maar dan mixen denk ik niet goed.
1: Jawel, toch? Dat gaat toch met de kracht van waar het uit het apparaat komt, gaat het vanzelf.
0: Misschien,
1: maar ja.
0: Een goede vraag misschien voor, oh, zit het zo een
1: keer?
0: Ja.
1: Nou, we gaan hem meteen eens eventjes stellen aan iemand. En zometeen spreken we met Edwin van Hoevelaak. Hij gaat je vertellen hoe je een hit kunt maken.

0: Dit kun je wel echt een hit noemen. Sienna Spyro en Material Lover.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen.
0: En vandaag duiken we de muziekwereld in, want iedere dag komen er echt tienduizenden liedjes uit. Maar hoe maak je nou echt een hit die iedereen mee kan zingen?
2: Ja, het antwoord krijgen we van Edwin van Hoevelaak van Rooftop Studios. Hij is muziekproducent en mede verantwoordelijk voor honderden hits. Edwin, ben ik aan het overdrijven? Honderden hits? Hou je dat bij?
3: Nou, het zijn er wel een beetje veel, maar wel enkele tientallen, ja.
2: Ja, want je bent nu op dit moment ook nog bezig in de studio. Ook een liedje aan het afronden. Wordt dat een hit? Voel je het al aan je water?
3: Ja, we zijn wel met het een en ander aan nieuwe liedjes bezig. Wat is een hit, hè? Wat is een hit? Uiteindelijk, als heel Nederland het gaat meezingen in de feesttent en jullie het mooi draaien op de radio, omdat jullie het zo'n interessant liedje vinden om het op de playlist te zetten, ja, dan kunnen we spreken over een hit, zou ik maar zeggen.
0: Ja, maar waar heeft dat dan mee te maken, dat een radiostation dat liedje dan draait op de radio?
3: Nou, ergens moet er toch iets catchy in zitten waarvan je denkt, hé, hier word ik, dit pakt mij wel. Wat voor emotie dan ook, of het een diepgaand liedje is, of een vrolijk liedje, of een ballad, of een tempo song. Meestal zijn het toch de Nederlandse teksten die het aan, die mensen wel aanspreken. En we zingen natuurlijk in het Nederlands, dus iedereen kan verstaan wat we aan het doen zijn. En uiteindelijk moet de artiest het natuurlijk op een goede manier gaan brengen, in combinatie met goede muziek. Ja, dan moet je toch een soort eenheid gaan creëren waarvan je met z'n allen het idee hebt van, hé, maar dit ligt lekker in het gehoor, dit pakt mij, dit doet mij iets, hier krijg ik een emotie mee bij. Dus ja, dat is toch wel zijn de ingrediënten die je nodig hebt in een plaat, waardoor alles een beetje op zijn plek moet vallen. Soms lukt dat heel goed, soms lukt dat helemaal niet. We hebben het echt wel een paar keer gehad, daar zaten we gewoon helemaal vast en dan wisten we niet meer hoe we verder moesten. Maar een paar keer hadden we ook het idee van, nou, dit klinkt lekker, dit klinkt goed. Dit is in ieder geval voor ons, maar er is nog geen garantie.
0: Nee.
3: Want we hadden bijvoorbeeld een liedje van Nick en Simon ooit geschreven, dat heette Rosanne, misschien is dat bekend bij jullie.
0: Heel erg, ja. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Ja, iedereen kent dat denk ik toch wel, maar dat is dus bij jou in de studio gemaakt.
3: Ja, we hebben dat hier gedaan samen met Nick en Simon en ja, we hadden zoiets van, leuk liedje. Best gek, maar dat het zo'n meezinger zou gaan worden in het land en dat iedereen dat zou omarmen, hadden we ook niet verwacht. Dus soms dan weet je het zelf ook niet helemaal.
2: Hey, gebeurt het wel eens, hè? Want je zegt al, Nick en Simon komen bij jou langs. Je hebt gewerkt met Wolter Kroes, Gerard Joling, Tino Martin. Ga zo maar even door. Dat je een liedje schrijft, dat je dan eigenlijk denkt, het past niet helemaal bij deze artiest. En dat kies je voor een andere artiest? Of werkt dat zo niet?
3: Ja, zeker. Ja. Er worden elke dag natuurlijk door schrijvers in Nederland, componisten, liedjes gemaakt. Ook met de gedachte, oké, we maken een liedje voor, Wolter Kroes. Maar dan blijkt uiteindelijk, als je het liedje gaat maken en je gaat het als demo opnemen en inzingen, dan blijkt het misschien veel beter geschikt te zijn voor iemand anders. En dat zou maar zeggen. Kijk, vandaag toevallig, ik had het erover vanmorgen met Jeroen van der Boom. We hebben het liedje Jij bent zo gemaakt, 19 jaar geleden. Ik ben ervan overtuigd dat als iemand anders dat had gezongen, bijvoorbeeld een Wolter Kroes, dan was het niet zo'n hit geworden. Want het moet wel matchen. Zo'n song als Jij bent zo, wat een popsong is, wat stoer is, wat hoog gezongen kan worden. Als je dat opneemt met Wolter Kroes, en dat wil niet zeggen dat Wolter Kroes niet goed kan zingen, maar Wolter Kroes is meer een song voor, of een zanger voor de hele nacht liggen dromen en meer feestmuziek. Dus ja, soms dan heb je een song en je denkt, ja, die is niet helemaal geschikt voor hem, maar misschien wel voor haar of voor een andere zanger. Ja, dat komt voor. Ja,
0: maar durf je dat dan ook eerlijk te zeggen dan tegen een zanger? Want nou, stel Wolter Kroes, die heeft dat hele liedje geschreven, die denkt, nou, daar ga ik een hit mee scoren, en dan zeg jij van, nou, het past toch helemaal niet zo heel goed bij je.
3: Ja, maar artiesten zijn professioneel genoeg om zelf te voelen van, ja, moet ik dit wel doen? En we hebben met Wolter een keer gehad, een liedje hadden we opgenomen, en toen zei Wolter zelf van, ja, volgens mij is het een beter liedje voor Wesley Bronkhorst. En dat hebben we dan ook gedaan. Dus Ja, soms switchen we wel eens en heeft de artiest zelf al in de gaten van ja, het ligt me niet helemaal lekker, maar ja, misschien is het wel geschikt voor iemand anders. Dus dat gebeurt met grote regelmaat.
2: Ja, nou kennen we heel erg de zomerhits en zo. Worden die altijd ook in de zomer geschreven of gebeurt dat rond de kerst?
3: Ja, je weet maar nooit wanneer je... Er wordt het hele jaar door liedjes gemaakt. En ja, Cheerio en Ik wil de zon zien zakken in de zee zijn natuurlijk de hits van dit moment. En die waren al een tijd geleden geschreven. Want ik sprak Rutger over, die had het liedje nog liggen. Die zegt, ja, ik heb het liedje nog liggen, ik ga het uitbrengen. En ik kijk wel wat het doet. Dus het liedje was klaar, het lag op de plank. En misschien was het wel ja, het mooie weer, het juiste moment dat mensen het liedje hoorden en er heel vrolijk van werden en met z'n allen massaal gingen meezingen. En waardoor het op dat moment een grote hit werd. Dus, maar het liedje lag er al een tijdje.
2: Ja, hoe belangrijk is het dat een artiest ook echt een bepaald geluid heeft? Dat je echt meteen eigenlijk al bij de eerste 5 akkoorden of zo hoort, oh, dat zullen zij wel zijn of dat is hij of zij?
3: Ja, je probeert natuurlijk een sound te creëren voor een act. Dat hebben we met Nick en Simon gedaan. Dat hebben we met Jeroen van der Boom gedaan. En dat proberen we nu weer opnieuw met André Hazes junior. We staan natuurlijk aan de basis van leven. En wie kan mij vertellen? En ik haal alles uit het leven. Probeer toch een sound te vinden voor een artiest. Waar de luisteraar denkt, hey, dit is die en die artiest. En ja, het stemgeluid is daarin natuurlijk enorm bepalend.
0: Ja, nu heb jij het over de grote artiesten van Nederland. Die kennen we inmiddels wel natuurlijk. Maar er zit ongetwijfeld nu ook iemand te luisteren die denkt, nou, ik kan best aardig zingen, maar ik wil een hit scoren. Wat is de grootste tip die je kunt geven om door te breken met dat liedje?
3: Ja, het gaat niet. Wij zijn ook bezig met één liedje tegelijk. We zijn met meerdere liedjes bezig. Je moet ook meerdere songs verzamelen en kijken wat je het beste kan vertolken, wat het beste bij je past en wat je ook het mooist vindt om zelf uit te brengen. Want je moet niet gaan denken, oké, dat Cheerio is een hit, nu maak ik daar een kopie van en nu heb ik ook een hit. Zo werkt dat niet. Je moet wel gaan werken aan je eigen sound, aan je eigen geluid en je eigen identiteit. Dat moet terugkomen ook in de songs die je maakt. Wat je lekker kunt brengen, wat je goed kunt vertolken. Als dat die match goed bij je past, ja, dan maak je kans dat de luisteraar het overneemt. En dat uiteindelijk ook gaat omarmen en zegt, hey, dit vind ik leuk, dit vind ik te gek. Wie is deze artiest? Hier wil ik meer van horen.
2: Ja, maar nou kan ik als beginnend artiest natuurlijk niet bij jou bijvoorbeeld in je opnamestudio terechtkomen. Dat moet je toch wel een paar stappen voor genomen hebben al. Nu kun je heel veel doen met artificial intelligence, hè, met AI. Hoe vind je dat voor beginnende artiesten?
3: Ja, AI is natuurlijk een tool, een makkelijke iets om zeg maar een lied te maken, een demo daarvan. Het handigste is dat je wel je eigen stem kunt opnemen. Dus je moet wel een soort iets van demo's gaan maken. En daar kun je gewoon terecht bij diverse studio's of bij producenten in Nederland. Die kunnen dat voor je opnemen. En dat je in ieder geval een x-aantal songs verzamelt. Dat kan met de AI-liedjes. Maar ook met liedjes die componisten voor je schrijven. Daar zijn uitgevers voor in Nederland. Een publishing, zo heet dat. Dat is een uitgeverij in Nederland. Daar kun je bij aanmelden. En dan kun je zeggen van, ik zoek die en die soort liedjes. En dan krijg je een x-aantal aangeboden. En daar kun je een start maken met nieuw geschreven songs. En dan kun je kijken of dat het beste bij je past. En dan uiteindelijk, ja, dan ga je ze opnemen professioneel. En dan moet je een plugger inhuren. Jullie wel bekend. Die bekende pluggers.
0: En die zorgen er dan weer voor dat het op de radio te horen is. Die gaan dan alle radiostations langs. Ja,
3: ja, die gaan naar alle radiostations, die bieden dat aan. En dan heb je in ieder geval een start. En dan zijn natuurlijk stations die geïnteresseerd zijn. En zeggen, hey, ik wil meer weten van deze artiest en ik ga hem draaien. Dus dat kan een start zijn.
0: Ja, nou, hoe maak je een echte hit? Het is vooral heel veel geduld hebben.
2: En heel veel maken.
3: Heel veel maken. En een klein voorbeeld te geven. We waren bezig met Robert van Hemert. En toen waren we al 2 dagen liedjes aan het schrijven. En het lukte niet. We waren allemaal leuke liedjes. Maar ja, niet wat we zochten. Mm-hmm. En toen opeens, 'smiddags om 5:30, pakte Marcel Visser, gitarist uit Nederland, die pakte de gitaar. En die begon met een Spaans themaatje. En een uur later hadden we Zoet Zout Zuur geschreven. En dat was de doorbraak van Robert van Hemert. Dus ja, inderdaad, geduld. En er veel mee bezig zijn. Ja, dan opeens, dan komt er iets zomaar de hoek om en dan kan het hem dat zijn.
2: En vlak voor het avondeten dus.
3: Ja, ja. Toen hadden we hem pakken.
2: Ja, heel goed. Muziekproducent Edwin van Hoevelaak, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Oh, zit dat zo?
0: En natuurlijk drijven nu dan ook even die grote hits van Robert van Hemert.
2: 17:30 bedacht? Wat zijn die 17:50 zoiets?
0: Wat was het, Edwin?
3: Ja, zo'n beetje 17:30.
0: Nou, en zo klinkt dat dan. Dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan te hard de rotonde overgaat, ja, dan glijdt hij ook door.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Vanochtend heeft een trekker het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. En de Almeerse Lian Kas is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalelftal. De Almeerse doet in oktober mee aan het wereldkampioenschap CP-voetbal in Atlanta in Amerika. De voetbalster heeft cerebrale parese en heeft een beperking door een hersenverlamming. Meer nieuws zometeen uitgebreid om 16:30.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk 5 minuten stilstaan en een wat langere vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein bijna een half uur in de file daar. Dan de snelheidscontroles op de N50 bij Ens in beide richtingen bij 262,8. En op de N702, dat is de hoge ring in Almere in beide richtingen, daar een controle bij hectometerpaal 2,4.
8: Ik heb er eentje in mijn hand, een badeendje. Het staat hier in de studio vol met badeendjes. En daarom is het extra leuk dat ik op Instagram een account had gevonden met een ruilkastje voor badeendjes in Nobelhorst. En Raoul Kuipers, die gaat er zo direct langs in Studio Flevoland.
12: Hey Raoul! vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
18: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Dit nummer betekende de grote doorbraak voor Carly Rae Jepsen.
1: En dat was het ook, denk ik.
0: Dat was het volgens mij. Call Me Maybe. Maar ze heeft er wel lekker geld mee verdiend.
1: Ja, volgens mij was dat het eerste nummer wat een beetje viraal ging op internet. Want het was ten tijde van de Olympische Spelen. Ik weet niet meer welke Olympische Spelen het was. Maar had het Amerikaanse Olympisch team... Mm-hmm. Hadden allemaal korte clipjes opgenomen... waarin ze dus een deel van dit liedje zongen.
0: En uiteindelijk een dikke hit geworden.
1: Ja, en daardoor is het ook viraal gegaan, zoals dat heet.
0: Nou, dat zie je tegenwoordig natuurlijk steeds vaker. Hè? Als iets op TikTok aanslaat, zo'n fragment van 10 seconden... dan wordt het ook in één keer gedraaid op de radio. Maar soms is 10 seconden van een liedje net goed. Ja. En is het voor de rest een stom nummer.
1: Ja, je had zo de afgelopen zomer een Duits liedje. Dat heette Du bist gut genug. Dan hoorde je Du bist gut genug. En dat zat heel de tijd in je hoofd. En dan luister je het hele liedje. En dan ging er ineens een meisje Duits rappen. Nou.
0: Ja, daar zit je dan niet op te wachten.
1: Nee, ik wilde alleen maar Du bist gut genug horen. En daar een beetje op wiebelen.

0: Only Last Summer.
1: Oeh, troeteltje, ga je mee? In de badkuip met z'n twee. Troeteltje, mijn piepende troeteldier.
0: Ja, Charlotte van Luik woont in Nobelhorst in Almere en ze heeft een ruilkastje in haar voortuin. Niet met boeken of eten, nee, met badeendjes. En het idee is dat je dan je badeendje ruilt tegen een badeendje in haar kastje.
2: Nou, we hebben één groot geluk, want deze studio staat vol met badeendjes. Roel heeft er eentje meegenomen en hij is nu in Nobelhorst. Roel, wat staan er eigenlijk voor eendjes in de kast daar in Almere?
3: Laat ik beginnen met, het is niet een kastje zoals je dat misschien wel gewend bent. Zoals de boekenkast of een ruilkastje waar we eerder zijn geweest met allemaal producten erin. Want ik zie hier een brievenbus en dat is eigenlijk gewoon een normale brievenbus. Aan die brievenbus vast zitten twee kleinere brievenbusjes. Ja, en als ik die open doe, dan zie ik daarin een badeendje zitten. En ook in die daaronder zit, daar zit een ander badeendje. De bovenste, dat is een soort prinses met een roze jurk aan. En daaronder zit een girafachtige badeend. Ja, Charlotte, wat zijn dit voor eendjes?
4: Ja, dit zijn doorgeef-eendjes.
3: Doorgeef-eendjes, leg eens uit.
4: Nou, zoals je ook de kastjes hebt voor boeken en voor andere dingen, kwam ik deze versie tegen voor de eendjes. En ik dacht, nou, hoe leuk is dat in een kindrijke buurt om zoiets gewoon neer te hangen.
3: Dus het idee is dat mensen hier komen met een eendje, die stoppen hem dan in jouw kistje en dan pakken ze er een andere weer uit.
4: Exact. Ja, dat is het idee.
3: Hoe ben je daarop gekomen?
4: Ik kwam het tegen en het is ook een beetje een running gag in mijn familie en bij vrienden dat ik eendjes krijg. En ik kan later laten zien waarom. Maar toen kwam ik deze tegen en ik dacht, ja, daar moet ik aan meedoen.
3: Ja, want nu zijn het twee. Hoeveel zijn er al geruild inmiddels?
4: Nou, we zijn nog geen 2 weken onderweg, als ik me niet vergis. En ik heb inmiddels al 4 eendjes. Dat had ik zelf niet verwacht.
3: En die eendjes die zitten ook in de achtertuin, dat zijn echte eendjes?
4: Ja, dat zijn echte eendjes. Dat zijn maar 4 loopeenden.
3: Waarom 4 loopeenden?
4: Omdat ze ontzettend grappig zijn.
3: Ja. Dus wat maakt ze grappig?
4: De manier waarop ze lopen, hoe ze met elkaar communiceren. Het is gewoon een groot plezier om naar te kijken.
3: Ja, dus het is geen hond of een kat, maar 4 loopeenden?
4: Ja, 4 loopeenden. Ook een hond, ook een kat. Maar 4 loopeenden kon er nog wel bij.
3: Hoe gaat dat dan samen?
4: Over het algemeen gaat dat heel goed. We hebben een puppy. Het is een Dalmatier. Dus die zijn vrij pittig. En dat gaat soms goed. En nu komt hij een beetje in de puberteit. En dan is het wat meer houden.
3: En wat gebeurt er dan?
4: Nou, we hebben 1 eend. We hebben ze nu een aantal weken. Dus de hiërarchie is daar inmiddels ook bepaald. En eentje is echt de baas. En die valt de automatische grasmaaier aan. Maar nu ook mijn puppy. Dus die krijgen reactie van de pup.
3: Dus het is af en toe een kleine worsteling in de tuin?
4: Af en toe. Als je iemand hoort schreeuwen hier in de buurt, dan ben ik het waarschijnlijk tegen de hond.
3: Zijn loopeenden makkelijk om te onderhouden?
4: Loopeenden zijn heel makkelijk om te houden, mits je de juiste omgeving hebt. Dus ze hebben ruimte nodig, een goed hok. Ze houden heel erg van water. Dus verwacht een modderpoel en dat moet je wel onderhouden om het schoon te houden.
3: Nu even terug naar de badeendjes, want je zei het al, vrienden komen steeds aan met eendjes. Zijn dat dan ook badeendjes?
4: Nee, dat zijn over het algemeen geen badeendjes. Ook wel onder andere hoor. Maar zo zit bijvoorbeeld ons zwembad in de tuin ook vol met eendjes die je op de kermis kan vissen. Dat soort dingen, dat loopt uit de hand.
3: Dus hoeveel eendjes heb je in totaal?
4: Met het zwembad meegerekend? Ja. Ja. Dan denk ik dat we wel aan meer dan 100 zitten.
3: Zo, heel huis staat vol met eendjes.
4: Ah ja, ze zitten in het zwembad vooral, hè? En hier in het hokje.
3: Ja, en hier zijn er nu dus 2, maar je hebt thuis binnen heb je nog reserve eendjes liggen ook om weer te ruilen, toch?
4: Ja, zeker. Ik dacht, ik moet wel zeker weten dat ik een leuke mix hou. Dus ik probeer degene die ik binnenkrijg te verzamelen, want ik denk dat is leuk om terug te kijken wat er binnenkomt. En dan leg ik een nieuw eendje terug.
3: En zit daar dan ook nog een thema aan?
4: Nee, zo gek mogelijk. Dus we hebben alvast voor Halloween en voor Kerstmis ingeslagen.
3: Oh, die liggen al klaar.
4: Die liggen al klaar.
3: Stel nou, ik wil volgen welke eendjes er binnenkomen en welke in de kastjes zitten. Waar doe ik dat?
4: Dat kan via de Instagram en dat is @nobelduck.
3: @NobelDuck. Nou, nu heb ik ook een eendje meegenomen, want wij hebben onze studio hebben we vol liggen met eendjes. Oh. Dus ik heb een tijgereendje meegenomen.
4: Nou, dat is helemaal een thema.
3: Ja, die past er mooi bij. Welke zou je mij weer mee willen geven?
4: Nou, om in het thema te blijven, natuurlijk de giraf.
3: Dan ga ik hem omwisselen, hou ik de giraf eruit. En dan stop ik de tijger erin. Die is wat groter. Die heeft wat moeite om in dat kastje te passen. Maar hij zit erin. Ja, en voor de volgende. Die kan dus weer doorruilen. En dan krijgt deze een mooi plekje in de studio.
2: Verslaggever Raoul Kuipers was dat bij de badeentjes van Charlotte in Nobelhorst in Almere. Nou, je weet waar je moet zijn als je dat tijgereendje wil meenemen. Maar je weet het, het is een ruilkastje, dus je moet er wel een ander eendje in terugstoppen. Dankjewel, Raoul.

0: Contra corriente, Alvaro Soler samen met David Bisbal, betekent a contra corriente tegen de stroom ingaan.
1: Oh.
0: Nou, dus een liedje met een boodschap.
1: Ja, maar het is net zoveel lettergrepen. Tegen de stroom ingaan.
0: Spaans is eigenlijk heel makkelijk.
1: Ja. Nee, weet je waarom Spaans zo... Die hebben altijd dezelfde lengte van lettergrepen.
0: En dat maakt het makkelijk.
1: Ja, dus wij hebben dat we soms iets langer maken een woord en soms iets korter. Maar de Spanjaarden, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
0: Eigenlijk een van de makkelijkste talen om te leren. Net als het Engels, wat we redelijk kunnen met z'n allen, dacht
1: ik zo. Nee, dat is gewoon omdat we het veel horen, denk ik.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Voor het Erkenmeterstrand in Zeewolde is een waarschuwing afgegeven voor zwemmersjeuk. De waarschuwing geldt vanaf vandaag. Dat meldt de omgevingsdienst Flevoland Gooi in Vechtstreek. Zwemmersjeuk ontstaat door een allergische reactie van de huid op parasietlarven die in zoet water leven. Kijk voordat je gaat zwemmen altijd op zwemwater.nl voor actuele waterkwaliteit. De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij de meubelboulevard Palazzo. Vanochtend heeft een trekker het verzamelde water weggepompt. Daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing is nog niet bekend. De Almeerse Lian Kas is geselecteerd voor het Nederlands CP voetbalelftal. De Almeerse doet in oktober mee aan het wereldkampioenschap CP-voetbal in Atlanta, Amerika. De voetbalster heeft cerebrale parese en heeft een beperking door hersenverlamming. Kas speelde al 15 interlands voor Oranje en maakte 13 doelpunten. Ze is de enige Flevolander die naar het WK afreist. En een man uit Almere Haven heeft van de rechter geen gelijk gekregen in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente om in te grijpen omdat de buurt veel last had van bijenpoep. Dat weigerde de gemeente, waarop de man naar de rechter stapte. Die stelde de gemeente in het gelijk. De man kon onvoldoende aantonen dat de overlast door de bijen kwam. Al dit nieuws kun je terugvinden op onze website omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders is aangehouden.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Het komt vanmiddag tot enkele buien, maar geregeld schijnt ook de zon. De wind die waait uit het westen is matig, in open gebieden zo nu en dan vrij krachtig en het is zo'n 21 graden. Ook vanavond trekt nog een enkele bui over de provincie. Halverwege de avond is het een graad of 18 en komende nacht raakt het vanuit het westen geleidelijk aan weer bewolkt. In de loop van de nacht volgt vanuit het westen ook enige tijd regen. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden. Morgen beginnen we de dag bewolkt met van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag trekt de regen weer naar het oosten weg, breekt af en toe de zon door, maar kan er ook weer een enkele bui voorkomen. De temperatuur is morgen wat lager met maximaal 19 of 20 graden. Donderdag en vrijdag komt er tot talrijke buien en daarbij is ook kans op onweer. Temperatuur komt dagelijks uit op zo'n 20 of 21 graden.
11: De verkeersinformatie van de ANWB. Een wat langere vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naar de Vesting en Naar de 12 minuten. En ook een langere file op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Bijna een half uur stilstaan daar. De N50 Gemmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend-Hattemerbroek. 6 minuten vertraging. En er is een snelheidscontrole gezien op de A6 in de richting van Muidenberg bij Lelystad bij hectometerpaal 62,2.
8: De honden van de douane op Schiphol die hebben natuurlijk superbelangrijk werk. Want die moeten natuurlijk al die drugs opsporen die in die koffertjes verstopt zitten. Dan moeten ze ook af en toe even worden uitgelaten. En nou is er een bedrijf uit Zeewolde dat het kunstgras levert waarop die honden straks rondlopen. Je hoort er meer over in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Vrienden van dit programma, de Doobie Brothers en Listen to the Music.
1: De honden van de douane op Schiphol lopen straks op kunstgras uit Zeewolde. Een trots moment voor Maarten Kippersluis, een van de eigenaren van het bedrijf Hondengras. En Maarten is hierbij ons in de studio aangeschoven. Maarten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe trots ben je op dat je dit mag doen op Schiphol?
2: Ja, super trots. Er zit natuurlijk ook een lang traject aan, want het is een nieuwe innovatie. Kunstgras kennen we al langer. Alleen er waren eigenlijk gewoon heel veel problemen als honden erop gingen lopen. En dat is niet als één hondje in de tuin er gewoon op liggen. Want dat kan prima op normaal kunstgras, maar wel met high traffic. Met veel honden. Maar hondjes die wel eens een plasje doen. Maar ook de slopende honden. Dus bij de dierenpensions, asiels, trainingscentrum. Ja, en nu komt dan douane Schiphol ook. En dat was eigenlijk niet eens uit eigen initiatief, maar ja, wij werden benaderd. Ja. En dat was superleuk.
1: Waarom hebben ze eigenlijk geen echt gras? Waarom ligt dat daar
2: nou
1: niet?
2: Ja, vaak zijn het natuurlijk dat soort beesten die willen ook lekker graven. Kijk, en voor de honden is het natuurlijk eigenlijk het fijnste om gewoon normaal gras, zand of het liefst een modderpoel te hebben. Alleen daar willen mensen natuurlijk ook hun werk uitdoen en niet de hele dag bezig zijn met het terrein aan te onderhouden op het moment dat de honden ook even aan het relaxen zijn.
1: Oh ja, maar dan moet je natuurlijk weer die kuilen die ze graven dichtgooien. En
2: ja,
1: zo.
2: Zeker. Ja. Dan kunnen ze blessures dooroplopen en dat soort dingen. Dus het is ook een stukje onderhoud. En het is natuurlijk ook, we hebben natuurlijk heel veel regen in het jaar. En dan is het niet makkelijk en snel bruikbaar. En dan worden de honden het vies en dat soort dingen.
0: Ja, en daarom is kunstgras handiger. Maar het normale kunstgras wat je bijvoorbeeld vindt bij een voetbalvereniging, dat is wel even wat anders dan wat jij aan hebt gelegd bij Schiphol.
2: Ja, zeker.
0: Wat is nou het grootste verschil?
2: Het grootste verschil is eigenlijk, de bovenkant lijkt precies hetzelfde. Dezelfde sprietjes, alleen de onderzijde is dus anders gemaakt. Er waren dus heel veel problemen met de normale kunstgras. Dat het dus eigenlijk heel erg ging stinken. Bijvoorbeeld naar urine en dergelijke. Niet makkelijk schoon te maken, maar vooral ook niet hufteproof. Dus de beesten gingen op een gegeven moment met een poot en maken er gewoon gaten in. Dus dit product is eigenlijk anders. De onderkant is anders. Laat 400 keer water door. Dus makkelijk schoon te spoelen, gewoon met reinigingsmiddel en water. En het is door, omdat het van een gebreide onderkant is gemaakt in plaats van een latex. Ja, is het gewoon veel steviger en hufteproof.
1: Ja, nou is dit niet zo een uitvinding uit Amerika of uit China of zo. Jullie hebben dat gewoon in Zeewolde bedacht. Dat heb je samen met een compagnon bedacht.
2: Nou ja, het is niet helemaal met de compagnon. Het is eigenlijk met onze fabrikant die ook het normale siergras maakt voor in de tuinen. Het was in Amerika was het gebreide kunstgras al wel. Alleen dat was nog niet helemaal zo uitgedacht. Daar is het ook al wel wat groter inmiddels. Daar levert onze fabrikant ook in Amerika. Ja, en dat heeft al een aantal jaren doorontwikkeling gemaakt. En nu is dit product eruit gekomen. Alleen er waren ook nog heel veel aanlegtechnische dingen, omdat het op een speciale ondergrond van een laag grind gemaakt moet worden, rondom plaat van een balkensysteem, zodat de honden het niet kunnen lostrekken. Ze hebben heel veel testpilots meegedraaid. En inmiddels is het product zo goed dat we daar 100% achter staan.
1: Maar hoe doe je dat dan? Dan leen je de tackle van de buren en die laat je dan op zo'n stukje gras rondlopen?
2: Ja, nou ja, eerst natuurlijk met de urine testen. Van joh, gaat het wel echt niet stinken en dergelijke. Want daar waren bij normale kunstgras wel problemen mee. Dus daar was een testen. En daarna gewoon partners zoeken. Van joh, mogen bij jullie een klein stukje? En begon ooit in Leusden bij Kiki's Hondenhotel. Nou, een stukje van 4x4. Ja, en toen steeds groter, groter. Nou, toen naar het KNGF, voor het Blinde Geleidehond Instituut. Verschillende dierenpensions gedaan. En ja, nu dan Schiphol.
0: Ja, op verschillende plekken dus. Waar gaat dit heen?
2: Nou ja, onze doelstelling is om het breder uit te laten lopen. We zijn nu ook met een nieuw concept bezig en het heet Dork Playzone. En dat is eigenlijk voor recreatiepark. Omdat we daar de ouderwetse zandbakken nog vaak zien. Eigenlijk willen er ook iets nieuws van maken. Dus een soort van speeltuin voor honden. Met waterelementen, graafplekken en dergelijke. En met onderhoudsarm product. Zodat iedereen er ook het hele jaar van kan genieten.
1: Ja, nou hoor ik jou ook net zeggen. We hebben het ook voor KNGF geleidehonden gedaan.
2: Klopt.
1: Dat lijkt me toch ook wel een bijzondere opdracht.
2: Ja, zeker. Dat was ook heel bijzonder. Dat is ook echt een hele mooie instantie. En ja, heel bijzonder ook om te zien hoe ze daar natuurlijk met de honden werken en wat er eigenlijk maatschappelijk belang aan hangt. En daar hebben we ook gewoon een samenwerking mee opgestart. Daar hebben we ook een groot deel gesponsord, dus eigenlijk niks verdiend. Maar ja, wel wouden we gewoon hun helpen. En dat was eigenlijk ons uithangbord en eerste echt grote pilot om te laten zien aan de hele wereld van joh, dit is een product wat echt geschikt is voor honden, diervriendelijk. En ook nog eens goed voor het milieu, want het is 100% recyclebaar.
1: Is er al interesse uit het buitenland?
2: Ja, onze fabrikant die werkt eigenlijk. Dus wij zijn de partner voor in Nederland. En eigenlijk zoeken ze in elk land wel een partner. Alleen wij zijn nu in Nederland, zijn we wel eigenlijk het vers van heel Europa. In Amerika is het wel heel groot. Daar wordt het ook echt in de openbare ruimte al toegepast. En daar is Cesar Milan het uithangbord en dergelijke.
1: Ja, dus die manier met die grote tanden die honden zo deel zo...
2: Ja, dat was de Dog Whisperer.
1: Ja, dat is de
2: Dog Whisperer, die we ook kennen van tv. Die is dan daar het uithangbord. Maar ja, dat is natuurlijk wel om het Amerikaans. Wij hebben natuurlijk wel een ander... hier in Nederland is het wel wat anders.
0: Ja. Je bent wat nuchterder, hè?
2: Ja, mensen kijken er ook heel anders tegenaan, tegen dat soort reclame. Dus natuurlijk, daar is het, de hond zat nog wel naast het kind. En ik denk dat het hier nog wel ietsjes eronder zit. Honden zijn natuurlijk wel belangrijk, maar daar is het wel wat extreem.
0: Nou, voordat je het weet lopen alle honden in Nederland op jouw kunstgras. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar goed, het moet wel allemaal aangelegd worden. Of doe je het pakketje op de post?
2: Nee, wij doen ook alles inclusief installatie. En zelfs hoveniersbedrijven die zeggen, we hebben met kunstgras gewerkt, zeggen nee, wij doen de installatie. Want het is een systeem wat we hebben. Dus de balken, het laag split eronder en het gras. En het is gewoon omdat het een nieuw soort product is, moet het ook goed geïnstalleerd worden. Wij doen dus alleen zelf de installatie.
1: Ja, maar nou heb je vorige week online je frustratie gedeeld. Ja. Over het vinden van personeel. En dat je maar weinig jongeren ziet die de handen uit de mouwen willen steken. Dus met hun handen willen werken. Ik vraag me, is dat echt zo?
2: Ja, zeker. Ja, wij lopen er in ieder geval wel structureel tegenaan. En ook met veel ondernemers om me heen. Dat we toch merken dat er een generatiekloof is. Ik ben opgevoed van, joh, je moet werken. En soms wel wat meer om wat extra te hebben. En ja, nu zijn de jongeren, ja, ik vind het allemaal wel prima. En als ze dan het zwaarder werk moeten doen. Ik denk dat het ook wel komt omdat er altijd werd gezegd van, ja, HBO en dit en hoog opgeleid. En we zien nu toch eigenlijk in alle kanten dat de vakmannen weer wat terugvallen. En dat merken wij zelf ook.
1: Ja, maar zit je dan al op... want ik neem aan dat je nu op allerlei mogelijke manieren personeel dan zoekt. Hè? Wat voor opleiding moet je hiervoor hebben wat jullie doen? Waar zoek je naar?
2: Eigenlijk niks. Oh. Eigenlijk hoef je geen opleiding te hebben, want wij willen ook juist jongeren opleiden. Mijn compagnon verzorgt zelf de aanleg en die is ook echt een aanleg-expert. En wij zoeken gewoon iemand, gewoon goede gasten of goede vrouwen, die gewoon fatsoen hebben, op tijd komen en gewoon graag wat moois willen maken. En dat willen we zo leren. Je moet een beetje handig zijn. Ik zelf ben niet zo handig, maar mijn compagnon gelukkig wel. Wij willen graag jongeren ook opleiden en ze daarbij helpen.
0: Ja. Dat kan er ook op. Je moet een beetje handig zijn, maar hoe zwaar is het werk om te doen?
2: Nou ja, wel een stuk lichter als bijvoorbeeld. Wij zoeken ook bijvoorbeeld jongens zit je bijvoorbeeld in de tuinbranche of in de stratenmakerij. Stratenmakerij is natuurlijk ook wel vrij pittig werk met zware tegels. Onze werk is daarin relatief licht en niet zo arbeidsintensief.
1: Waar droom je nou van voor jullie bedrijf? Wat wil je?
2: Hondengras natuurlijk. Eigenlijk dat iedereen denkt, als we iets aan ondergrond moeten toepassen voor honden, dat ze denken aan hondengras. Daar zijn we nu nog niet zo ver, omdat niemand het ook niet iedereen het kent. Maar we zijn wel hard op weg om daar wat moois van te maken.
1: Heel goed. Nou, binnenkort dus op Schiphol. Hoe groot is dat veld eigenlijk?
2: 500 vierkante meter.
1: Heel groot dus. Maarten Kippersluis van Hondengras in Zeewolde, dank je wel.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. Zometeen na 5 uur, dan krijg je natuurlijk een uitgebreid weerbericht sowieso. En het nieuws van vandaag uit onze provincie. Ja. Met onder meer...
1: In Zeewolde zijn de scholen nog niet begonnen, maar in de rest van Flevoland wel. En dat is voor best wel veel kinderen spannend. Ook in Lelystad, want daar zijn 2 basisscholen in 1 gebouw gaan zitten. We waren daarbij bij die eerste dag, tweede dag. Het is dinsdag, hè?
0: Ja,
1: dus dan waren we de tweede dag. Dus we hadden gisteren nog even laten bijkomen van de schrik. We hebben ook nog aandacht voor Lelydorp in Suriname. We hebben deze week een hele serie daarover. Hoe die band is tussen Lelystad en Lelydorp.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan hard een rotonde overgaat, ja, dan glijdt hij ook door.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dan is dat wel een heel ander verhaal. En dan vind ik dat je wat moet zeggen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De gemeente Lelystad grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Vanochtend heeft een tractor het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. En een man uit Almerehaven heeft geen gelijk gekregen van de rechter in zijn strijd tegen een imkervereniging. Hij vroeg de gemeente namelijk in te grijpen omdat de buurt veel last zou hebben van bijenpoep. De rechter stelde de gemeente in het gelijk. Meer nieuws zometeen uitgebreid na het NOS Journaal.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Er is wat op onthoud op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Zwolle-Noord en Knoopend Hattemerbroek, 6 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek een kwartier stilstaan. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo, 7 minuten tijdsverlies. En op de N702 Almere-Stad-Almere-de-Vaart voor Almere-Stad-Centrum zo'n 5 minuten op onthoud. Dan zijn er heel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Zwifterband bij hectometerpaal 97,4. Dan de N302, dat is de Ganzenweg bij Zeewolde in beide richtingen, bij hectometerpaal 99,8. De N306 bij Dronten, dat is de Drontenmeerdijk, die wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 6,0. En op de N50 ook een flitser bij Ens bij hectometerpaal 262,3.
8: De grote brand bij het Almeers caravanbedrijf in Almere afgelopen vrrijdag leverde zo'n 2 miljoen euro aan schade op. Vandaag gingen de deuren weer open en wij waren erbij. Zometeen meer in Studio Flevoland.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
17: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
19: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
22: Reis weer met Golden eSIM.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
22: Reis slim met Golden eSIM.
24: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: leuke muziek maakt. Het is even wachten nog op een nieuw plaatje van hem. We doen het in de tussentijd maar met John Mayer, Last Train Home. Het is 9:05 geworden. We gaan beginnen aan het nieuws.
1: De brand bij het Almeers caravanbedrijf in Almere heeft voor zo'n 2 miljoen euro schade aangericht. Afgelopen vrijdag brak die brand uit. Vanochtend opende het bedrijf weer de deuren. Je hoort ACB-eigenaar Ruud Davids.
2: De werkplaats is gelukkig ongeschonden gebleven met de winkel. Dus de werkplaats kan hun werk weer hervatten. En de winkel en het gasstation zijn ook gewoon actief.
3: Het scheelde niet veel, hè?
2: Nee, het had niet veel langer moeten duren. De buitenkant van het pand staat helemaal bol. Het had heel anders kunnen aflopen.
4: De brand brak vrijdag rond lunchtijd uit. Volgens David stonden aanvankelijk 3 caravans in brand. Medewerkers moesten het pand op last van de brandweer en politie direct verlaten. Inmiddels is duidelijk wat de brand heeft aangericht.
2: Nou ja, dat er 30 caravans en campers compleet verwoest zijn. En waarvan er 15 ernstige schade hebben. En een aantal objecten met kleine beschadigingen.
5: Waar wordt de schade nu op geschat?
2: Alleen aan objecten zitten we op 1,8, 1,9 miljoen. En dan nog het pand en de grond en nog andere dingen. Dus een paar miljoen schade.
4: Vooral nieuwe kampeermiddelen zijn beschadigd of volledig uitgebrand. 2 caravans van klanten die op het terrein stonden voor reparatie of onderhoud zijn beschadigd. Toch zijn veel klanten bezorgd.
2: Ja, er zijn absoluut mensen die bellen inderdaad of langskomen om te vragen hoe het met hun caravan of camper is. En we hebben vrijdag en zaterdag heel veel mensen al gebeld om te vertellen dat er gelukkig niks aan de hand is, een kwestie van schoonmaken is. En dat zijn we nu druk aan doen om die mensen weer op pad te kunnen sturen.
4: Ruud heeft nog geen tijd gehad om op adem te komen na de brand. En zegt dat het waarschijnlijk nog wel even zal duren.
2: Ja, je moet denk ik nog een beetje inzinken en telefoon en mails en dingen regelen. Dus dat, dit moet nu eerst in orde gemaakt worden.

0: Christopher Cross met All Right. Het is bijna 5:15. We gaan naar het onderwijs. Oh nee, we gaan naar het weer. Ja.
1: Hoe kunnen we dat vergeten?
0: Verena Mulder, ook haar debuut op Omroep Flevoland. En dan verpruts ik het nog zo. Verena, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het was een fris dagje, vond ik toch wel. En ook best wel nattig.
2: Ja, zeker vanochtend heeft het echt wel eventjes geregend. Vanmiddag kwam toch wel wat vaker de zon tevoorschijn en werd het nog iets warmer. Maar inderdaad, vergeleken met de rest van de zomer was het echt best wel fris vandaag.
0: Ja, een beetje regen, 18 graden zo ongeveer. Hè? Wat gaat de avond brengen?
2: Ja, vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een enkele bui is niet helemaal uitgesloten met temperaturen rond 18 graden. En in de nacht koelt het vervolgens af naar 16 à 17 graden en is ook nog een enkele bui mogelijk. En daarbij waait er een matige zuidwestenwind, waardoor het nog iets frisser aan kan voelen.
0: En morgen is een beetje een vergelijkbare dag?
2: En morgenochtend is het bewolkt en valt regelmatig wat regen. Maar later op de dag breekt dan weer wat vaker de zon door. Wordt het 19 à 20 graden. Dus is het toch nog wel lekker weer om er even op uit te trekken.
0: Oké, dat is dan de woensdag. We gaan richting Lowlands hier in de provincie. Hoe zien de komende dagen er dan uit?
2: Ja, voor de mensen die donderdag al naar Lowlands gaan is het niet ideaal. Want dan zijn er echt veel buien en is ook wat onweer mogelijk. En ook vrijdag is het nog regelmatig nat. Maar de laatste twee dagen van Lowlands is het wat vaker droog. Dus met temperaturen rond 20 graden kan dan echt nog wel even worden genoten van het festival.
1: Nou, komt er ook nog een dag aan waarop het helemaal niet regent de komende tijd?
2: Ja, misschien op zondag dat het de hele dag droog zou kunnen blijven. Maar over het algemeen zitten we nu gewoon echt in een wisselvallig weerbeeld waarin het dagelijks kan regenen.
0: Oh, nou, we zijn toch voor heel veel regen. Het is jammer dat dat festival nog even tussendoor komt fietsen. Die had het liever droog gehad. Ik denk dat de boeren hier in de provincie ontzettend blij zijn met de regen die valt.
2: Ja, zeker. Voor de natuur is het ook hartstikke goed natuurlijk.
0: Ja. Nou, Verena, super debuut zou ik zeggen.
2: Dankjewel.
0: En eet smakelijk zometeen.
2: Ja, dankjewel jullie ook.
3: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Wat gaan we doen? Oh, nu zijn we wel toe aan het onderwijs, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik ben even helemaal de klits kwijt. Ik dacht net dat we naar dit onderwerp zouden gaan. En toen gingen we naar het weerbericht. En nu dacht ik, oh ja, het nieuws komt er zo aan. Maar we zitten nog 10 minuten ervoor.
1: Ja, maar wat heb jij met scholen? Het is een onderwerp over de scholen die weer begonnen zijn. Maar toch een beetje heimwee naar jouw schooltijd vroeger?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik zat vandaag, kwam ik weer langs het OVC gereden. Het Oostwaarders College in Almere. Ja. En toen dacht ik, ja, als ik een andere route in mijn leven had gelopen. Was ik misschien nu docent maatschappijleer of geschiedenis. En toen dacht ik, oh, wat ben ik gelukkig vandaag dat ik dat niet ben.
1: Nee, je zit hier niet met een klas vol met vervelende leerlingen.
0: Nou, kijk, weet je, ik denk dat die kinderen hartstikke schatten zijn en zo.
1: Ja, af en toe.
0: Jawel. Maar zo aan het begin van het schooljaar denk ik dat het echt gewoon terror zijn. Dat ze weer helemaal in zo'n stramien moeten komen van weer in een dagelijks ritme naar school, vroeg opstaan en zo. En dat lijkt me echt verschrikkelijk als je nu docent bent.
1: Ja, want in Zeewolde nog niet, maar in de rest van Flevoland zijn de scholen inmiddels weer begonnen. En dat is voor veel kinderen best wel spannend natuurlijk. Vooral als je ook nog naar een gloednieuw schoolgebouw gaat, zoals het Integraal Kindcentrum Voorhof in Lelystad. In dit gebouw zitten 2 basisscholen en een kinderopvang. En leerlingen en ouders mochten vandaag voor het eerst naar binnen.
2: Ik vind het prachtig. Ik vind het heel ruim en ik vind de kleuren heel mooi. Het is heel rustig. En het ziet er heel natuurlijk uit. Lekker fris.
3: Onder de trap een soort speelhoek gemaakt. Dus speels. En van de buitenkant ziet het er ook super mooi uit.
4: Wat vind je het mooiste plekje in de school? Heb je dat al uitgevonden?
5: Ik denk dat het blauwe huisje daar achter jullie. Het soort werkplekje. Met een tafeltje en 2 stoelen.
6: Ja, dat huisje welke daarnaast zit. En de trap, alles is eigenlijk mooi, want de kleuren zijn heel prachtig.
4: En heb je zin in het nieuwe schooljaar?
7: Ja, ik heb heel veel zin in. Ik heb heel lang gewacht voor dit.
1: Nou, iedereen is dus tevreden in Lelystad vanwege dat nieuwe schoolgebouw. Maar ook in Dronten werd een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Alhoewel nieuw, basisschool Het Kompas is verhuisd naar een bestaand schoolgebouw van zo'n 24 jaar oud. En het is volgens directeur Saskia Petersen flink verbouwd en alles binnen is gloedje nieuw.
8: Nou, 2 jaar geleden is hier een school gestopt. En toen kwam deze locatie vrij. Daar zit dan bestemming onderwijs op. En ja, dan is het eigenlijk ook wel de bedoeling dat daar iets van onderwijs in komt. Ik zat met mijn school eerst 600 meter verderop, zeg maar. En daar deelde ik een gebouw met een andere school. En we zijn beide aan het groeien. En toen was eigenlijk wel een logische stap. Je groeit dan uit je jasje daar met elkaar. Als hier wat vrijkomt, is het dan een idee dat we het gaan verdelen. En dat de ene school hier komt en de andere daar blijft. Hebben we alle 2 voldoende ruimte om te groeien. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
9: Wie van jullie weet wat een wethouder is? En wie durft dat hier eventjes door de microfoon te vertellen? Nou, kom maar eens. Vertel deze mensen allemaal maar eens wat een wethouder is.
10: Die houdt de wet in de gaten.
11: Wethouder Siert-Jan Lap, ik tref u nou hier bij het Kompas in Dronten. Hoe gaat het met de scholen in de gemeente Dronten?
12: Nou, we zien natuurlijk dat Dronten een groeiende gemeente is. En daar moet ook het basisonderwijs ook in meegroeien. En dat staat er goed op. Ik hoorde net ook van de directrice dat ook weer voor januari weer een nieuwe groep kleuters staat te trappelen om hier naar school te gaan. Dus het gaat goed.
11: Want er is ruimte, er zijn gebouwen en de financiën zijn ook op orde.
12: Ja, dat is dus het leuke. Dat hebben wij dus afgelopen collegeperiode hebben we dat op orde gemaakt. He, dat we echt de komende 4 jaar moeten wij 110 miljoen gaan investeren in onze schoolgebouwen. Nou, dat hebben wij toenertijd ook in onze begroting georganiseerd. Maar de uitdagingen blijven niet minder hoor. Dus we moeten scherp blijven.
11: Hoi, wie ben jij?
13: Dianne.
11: En jij bent?
13: Marit.
11: En jullie zijn net op deze gloednieuwe school. Wat is nou jullie eerste indruk?
13: Nou, het leek me wel heel leuk.
11: Ja? En ziet het er ook leuk uit?
13: Ja.
11: En kijk eens naar de tafels en de stoelen. Dat is allemaal nieuw, hè?
13: Ja.
11: Ja? Alles is nieuw op school.
13: Ja.
11: Ja. Is dat leuk?
13: Ja.
11: Wat jij ervan dat alles nieuw is?
13: Beter dan de houten stoelen die we op de vorige school hadden.
11: Oh, echt? Want die zaten niet zo lekker?
13: Als je er heel lang op moest zitten, dan dacht je wel, nou, kan het eindelijk pauze zijn? Dat duurde lang.
11: En dan zitten deze kinderen braaf in deze klas. Maar 1 vraag aan jullie, is dit een leuke school?
14: Ja!
1: Nou, dat is een duidelijk antwoord. Je hoorde een verslag van Mark Bakker.

0: Leren mediteren. Zen.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: De brand die vrijdag woedde bij het Almeers caravanbedrijf in Almere heeft voor ongeveer 2 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat zegt eigenaar Ruud Davids. De zaak ging vandaag weer open. De winkel en de werkplaats bleven ongeschonden, dus het personeel kon daar weer aan de slag. Voor het Erkenmeerderstrand in Zeewolde is een waarschuwing afgegeven voor zwemmersjeuk. De waarschuwing geldt vanaf vandaag. Dat meldt de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek. Zwemmersjeuk ontstaat door een allergische reactie van de huid op parasietlarven die in zoet water leven. De gemeente Lelystad die grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Al langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij meubelboulevard Palazzo. En vanochtend heeft een trekker het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing is nog niet bekend. En de Almeerse Lian Kas is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalelftal. De Almeerse doet in oktober mee aan het wereldkampioenschap CP-voetbal in Atlanta in Amerika. De voetbalster heeft cerebrale parese en heeft een beperking door hersenverlamming. Kas speelde al 15 interlands voor Oranje en maakte 13 doelpunten. Ze is de enige Flevolander die naar het WK afreist. Dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos.
5: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond ligt de temperatuur rond 18 graden en zijn geregeld buien mogelijk. In de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden en is het wat vaker droog. Morgenochtend begint met veel buien. Later op de dag breekt de zon geregeld door en wordt het 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. De komende dagen blijft het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien waarbij ook onweer mogelijk is. In het weekend wordt het dan wat vaker droog en zonnig. De temperatuur ligt daarbij rond 20 graden overdag en 's nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden.
6: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie op de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek 11 minuten. De N50 ook een lange vertraging. Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek een kwartier. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 5 minuten. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 ook zo'n 5 minuten stilstaan. En dat geldt ook voor de N702 Almere-Stad-Almere-de-Vaart voor Almere-Stad-Centrum. En flitsers die zijn er niet gemeld in onze regio.
3: Nederland heeft de Lelystad en Suriname heeft de Lelydorp. Ja, wat hebben deze plaatsen gemeen of waarin verschillen ze? Deze hele week een serie over deze stedenband. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Frankie Valli met Grease. 6:08.
1: Deze week staan we stil bij de connectie tussen Suriname en Nederland. Het Flevolandse Lelystad had 15 jaar geleden nog een hechte vriendschapsband met het Surinaamse Lelydorp, maar de vriendschap verwaterde. Een kleine groep Lelystedelingen probeert de band weer te verstevigen.
2: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk, beginnen.
3: Als onderwijsman hoop ik dat er weer een mogelijkheid komt dat leerlingen naar Lelydorp kunnen gaan.
4: Doe je mee?
5: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als eerste ook. Maar nee, we gaan ervoor.
6: Enthousiast zijn ze, de initiatiefnemers van de nieuwe vriendschapsband. Onlangs kwamen deze Lelystedelingen voor de eerste keer bij elkaar onder aanvoering van Lucia Fair.
2: Waar ik van droom is dat er weer een stedenband komt. En dat de landen elkaar leren kennen. Dat de landen van elkaar leren. En dat er meer geschiedenis, educatie en dergelijke ontstaat. Op elk gebied.
6: Van elkaar leren, dat was bij de vorige stedenband ruim 15 jaar geleden ook de insteek. John Mulder, die van 2005 tot 2012 projectleider was van deze uitwisseling, doet nu ook weer mee. Hij blikt nog even terug.
3: Het project zelf is ontstaan omdat de gemeente zich erg zorgen maakte over de polarisatie onder jongeren ten aanzien van etniciteit en religie. Dat liep een beetje de spuigaten uit in Lelystad en men wist eigenlijk niet hoe ze dat moesten aanpakken. En toen is iemand op het idee gekomen van laten we leerlingen in de gevoelige leeftijd van 15 jaar naar Lelydorp sturen.
6: Meer dan 200 leerlingen uit Lelystad gingen verspreid over 7 jaar naar Lelydorp. Danique was één van die leerlingen. In 2010 ging ze als tiener voor de eerste keer naar Suriname.
7: Dat maakt met de multiculturele samenleving die we in Nederland kennen, maar die in Suriname ook zeker aanwezig is. En in Nederland gaat het niet altijd even goed en in Suriname gaat dat een stuk beter.
3: Ze hebben daar ontdekt dat scholen echt met zo weinig middelen toch draaien. En ze hebben ook ontdekt dat je eigenlijk helemaal geen rijkdom nodig hebt om heel erg gelukkig te kunnen zijn.
6: Ze kwamen met positieve ervaringen terug. Volgens John is de uitwisseling voor herhaling vatbaar.
3: Ik denk ook in deze tijd, we zitten natuurlijk in 2026 nu, is dit nog steeds een heel groot probleem. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het probleem groter is geworden als het om polarisatie tussen groepen gaat.
6: Daarom wil Danique dat een nieuwe generatie die positieve ervaringen ook opdoet.
7: Wat ik belangrijk zou vinden is dat ook de jeugd van tegenwoordig, dat die ook eens gaat kijken van hoe gaat het daar nou. En dan word je toch eventjes met je neus op de feiten gedrukt van ga het leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer. Ja.
6: Diane Chiku staat te trappelen en doet graag mee aan het nieuwe uitwisselingsprogramma. Ze geeft nu les op het mbo in Lelystad, maar is geboren in Lelydorp.
8: Lelystad, Lelydorp, dat klinkt zo logisch. Dat je denkt van wat kan ik terug doen voor Lelydorp. We hebben dezelfde geschiedenis. We hebben dezelfde namen. Lelystad, Lelydorp. Het enige is in Suriname een dorpje. Want we hebben qua inwoners heel weinig. Als we een uitwisselingsprogramma hebben, kunnen ook studenten van Nederland. Het is een eye-opener voor hun van hey, hoe doen ze het daar in Suriname. Maar omgekeerd ook, we kunnen van elkaar leren. En we kunnen de goede dingen overnemen. We hoeven het wil niet opnieuw uit te vinden.
6: Ze denken ook aan uitwisseling op het gebied van kunst en cultuur. Ondernemerschap en duurzame landbouw. Zo ziet Lucia in Lelystad mogelijkheden voor producten van natuurtuin Pikings Ranang.
2: Ik haal daar mijn thee en dat breng ik mee naar Nederland. En dan gebruik ik die thee. Omdat ik zelf diabetespatiënt ben, is die thee ook heel goed voor mijn diabetes.
6: Die dingen kunnen u eigenlijk hier naartoe...
2: Precies. Ondernemerschap bevorderen. Wat er in Lelydorp groeit en goed is voor Lelystad. Laat het hier naartoe komen. Er zijn hier ook ondernemers die met Surinaamse kruiden en dergelijke aan de gang gaan. Dus ik heb zoiets van laten we daar iets mee doen.
6: Suriname is geen land voor massatoerisme. Toch ziet Danique ook op toeristisch gebied kansen voor een nieuwe stedenband.
7: Er is wel enorm veel te zien. En het is denk ik niet echt een zonzeestrandbestemming. Maar wil je echt avontuur, ga de jungle in. Wil je ook wilde dieren zien bijvoorbeeld. Dan is het zeker een hele mooie bestemming. En je kan gewoon Nederlands praten. Dus ja, is weer een pluspunt toch?
6: Kortom, voldoende ideeën. Ze gaan er nu echt mee aan de slag.
2: We komen vaker bij elkaar en dan hebben we het erover van hoe willen we het gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook aan geld komen.
6: En voor dat geld hopen ze op steun van de provincie en de gemeente. Komende maand is een eerste gesprek op het stadhuis hier in Lelystad. Als het aan de initiatiefnemers ligt, staat binnenkort de stichting of werkgroep Stedenband Lely op papier.
3: Als er echt geld ter beschikking komt en leerlingen naar Suriname kunnen gaan, dan stel ik al mijn kennis ter beschikking om daarin te kunnen begeleiden. De school, in dit geval het Porteum.
6: En wat de reis naar Suriname betreft, hier in Lelystad staan ze al te trappelen.
4: Zijn de koffers al gepakt?
9: Nog niet, bijna.
8: Nou, zal ik doen.
6: Sta jij al te trappelen?
3: Ja, zeker. Liever gisteren dan vandaag.
2: De koffers voor mijn geboorteland zijn altijd gepakt.
1: En tot zover dit tweeluik over Lelydorp, Lelystad van verslaggever Sam Jones. Op onze app en website een achtergrondverhaal over wat ingenieur Cornelis Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft.

0: Bente. En 3, 2, 1. Nou, dan gaan we meteen maar door.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Maar de brandweer is nog altijd hard bezig om het vuur onder controle te krijgen. Het heeft geregend, maar nog niet genoeg, zegt de Vlaamse brandweer.
2: Waar dat er onderaan aan het smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. En dan zijn we heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
1: Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de Duitse grens oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt.
0: De regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De grond is nu eigenlijk vergelijkbaar met een droge spons, zegt deze hydroloog.
3: Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag. Het grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
0: De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk dus niet ver genoeg de grond in om het tekort structureel aan te pakken.
1: De Amsterdamse politie probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij hield daar afasie aan over en kan nog maar 2 woorden zeggen, namelijk nonsense en definitely. Een cold case team doet onderzoek naar hem. De politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie hij is. De politie zegt ook niets.
4: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
5: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaren, en hebben we toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
1: De man bleek lid te zijn van een boeddhistische gemeenschap en had daar de bijnaam Lucky. Inmiddels zijn er 140 tips binnengekomen bij de politie.
0: En de afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met de mens. Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld en dat was wel even schakelen, zegt deze deelnemster.
6: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes, dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
0: De ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus eigenlijk is het een hele eer. Maar aan de andere kant denk je van, er kunnen nog meer meiden aansluiten. Of er kunnen nog meer meiden zijn die het juist heel, heel graag willen voetballen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Geduld en er veel mee bezig zijn. Ja, dan opeens, dan komt er iets zomaar de hoek om en dan kan het hem dat zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn nog geen 2 weken onderweg, als ik me niet vergis. En ik heb inmiddels al 4 eentjes. Dat had ik zelf niet verwacht.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De brand die vrijdag woedde bij het Almeers caravanbedrijf in Almere heeft voor ongeveer €2 miljoen schade veroorzaakt. De zaak ging vandaag weer open. En voor het Erkermeter strand in Zeewolde is een waarschuwing afgegeven voor zwemmersjeuk. De waarschuwing geldt vanaf vandaag. Dat meldt de omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
10: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim €8,4 miljoen. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het midden van het land, de meeste oponthoud daar nog op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Vooraf het Schaarsbergen 9 kilometer met een kwartier vertraging. De A325 Nijmegen richting Velperbroek. Vanaf Elst kom je daar in een file van 9 kilometer met een half uur vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De grote brand bij het Almeers caravanbedrijf in Almere afgelopen vrijdag leverde zo'n €2 miljoen aan schade op. Vandaag gingen de deuren weer open en wij waren erbij. Zometeen meer in Studio Flevoland.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

brand bij het Almeers caravanbedrijf in Almere heeft voor zo'n 2 miljoen euro schade aangericht. Afgelopen vrijdag brak die brand uit. Vanochtend opende het bedrijf weer de

0: verlaten. Inmiddels is duidelijk wat de brand heeft aangericht.
1: Ja, dat er 30 caravans en campers compleet verwoest zijn. En waarvan er 15 ernstige schade hebben. En een aantal objecten met kleine beschadigingen.
2: Waar wordt de schade nu op geschat?
1: Alleen aan objecten zitten we op 1,8, 1,9 miljoen. En dan nog het pand en de grond en nog andere dingen. Dus ja, een paar miljoen schade.
0: Vooral nieuwe kampeermiddelen zijn beschadigd of volledig uitgebrand. Twee caravans van klanten die op het terrein stonden voor reparatie of onderhoud zijn beschadigd. Toch zijn veel klanten bezorgd.
1: Ja, er zijn absoluut mensen die bellen inderdaad of langskomen om te vragen hoe het met hun caravan of camper is. En we hebben vrijdag en zaterdag heel veel mensen al gebeld om te vertellen dat er gelukkig niks aan de hand is, een kwestie van schoonmaken is. En dat zijn we nu druk aan doen om die mensen weer op pad te kunnen sturen.
0: Ruud heeft nog geen tijd gehad om op adem te komen na de brand. En zegt dat het waarschijnlijk nog wel even zal duren.
1: Ja, ik moet denk ik nog een beetje inzinken en telefoon en mails en dingen regelen. Dus dat, dit moet nu eerst in orde gemaakt worden.

0: Nee, we gaan naar het weer.
1: Ja. Hoe kunnen we dat nou vergeten? Hè?
0: Verena Mulder, ook haar debuut op Omroep Flevoland. En dan verpruts ik het nog zo. Verena, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het was een fris dagje, vond ik toch wel. En ook best wel nattig.
2: Ja, zeker vanochtend heeft het echt wel eventjes geregend. Vanmiddag kwam toch wel wat vaker de zon tevoorschijn en werd het nog iets warmer. Maar inderdaad, vergeleken met de rest van de zomer was het echt best wel fris vandaag.
0: Ja, een beetje regen, 18 graden zo ongeveer. Hè? Wat gaat de avond brengen?
2: Ja, vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar een enkele bui is niet helemaal uitgesloten, met temperaturen rond 18 graden. En in de nacht koelt het vervolgens af naar 16 à 17 graden en is ook nog een enkele bui mogelijk. En daarbij waait er een matige zuidwestenwind, waardoor het nog iets frisser aan kan voelen.
0: En morgen is een beetje een vergelijkbare dag?
2: En morgenochtend is het bewolkt en valt regelmatig wat regen. Maar later op de dag breekt dan weer wat

0: vaker de zon door, wordt het 19 à 20 graden. Dus is het toch nog wel lekker weer om er even op uit te trekken.
1: Oké, dat is dan de woensdag. We gaan richting Lowlands hier in de provincie. Hoe zien de komende dagen er dan uit?
0: Ja, voor de mensen die donderdag al naar Lowlands gaan, is het niet ideaal. Want dan zijn er echt veel buien en is ook wat onweer mogelijk. En ook vrijdag is het nog regelmatig nat. Maar de laatste twee dagen van Lowlands is het wat vaker droog. Dus met temperaturen rond 20 graden kan dan echt nog wel even worden genoten van het festival.
2: Nou, komt er ook nog een dag aan waarop het helemaal niet regent de komende tijd?
0: Ja, misschien op zondag dat het de hele dag droog zou kunnen blijven. Maar over het algemeen zitten we nu gewoon echt in een wisselvallig weerbeeld waarin het dagelijks kan regenen.
1: Oh, nou, we zijn toch voor heel veel regen. Ja, het is jammer dat festival nog even tussendoor komt fietsen. Die had het liever droog gehad. Ik denk dat de boeren hier in de provincie ontzettend blij zijn met de regen die valt.
0: Ja, zeker. Voor de natuur is het ook hartstikke goed natuurlijk.
1: Ja. Nou, Verena, super debuut zou ik zeggen.
0: Nou, dankjewel.
1: En eet smakelijk zometeen.
0: Ja, dankjewel jullie ook.

0: Ja, want in Zeewolde nog niet, maar in de rest van Flevoland zijn de scholen inmiddels weer begonnen. En dat is voor veel kinderen best wel spannend natuurlijk. Vooral als je ook nog naar een gloednieuw schoolgebouw gaat, zoals het Integraal Kindcentrum Voorhof in Lelystad. In dit gebouw zitten twee basisscholen en een kinderopvang. En leerlingen en ouders mochten vandaag voor het eerst naar binnen.
1: Ik vind het prachtig. Ik vind het heel ruim en ik vind de kleuren heel mooi. Het is heel rustig. En het ziet er heel natuurlijk uit. Lekker fris.
2: Onder de trap een soort speelhoek gemaakt. Dus speels en van de buitenkant ziet er ook super mooi uit.
3: Wat vind je het mooiste plekje in de school? Heb je dat al uitgevonden?
4: Ik denk dat het blauwe huisje daar achter jullie. Het soort werkplekje. Met een tafeltje en twee stoelen.
5: Ja, dat huisje welke daarnaast zit. En de trap, alles is eigenlijk mooi, want de kleuren zijn heel prachtig.
3: En heb je zin in het nieuwe schooljaar?
6: Ja, ik heb heel veel zin in. Ik heb heel lang gewacht voor dit.
0: Nou, iedereen is dus tevreden in Lelystad vanwege dat nieuwe schoolgebouw. Maar ook in Dronten werd een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Alhoewel nieuw, basisschool Het Kompas is verhuisd naar een bestaand schoolgebouw van zo'n 24 jaar oud. En het is volgens directeur Saskia Petersen flink verbouwd en alles binnen is gloedje nieuw.
7: Nou, 2 jaar geleden is hier een school gestopt. En toen kwam deze locatie vrij. Daar zit dan bestemming onderwijs op. En ja, dan is het eigenlijk ook wel de bedoeling dat daar iets van onderwijs in komt. Ik zat met mijn school eerst 600 meter verderop, zeg maar. En daar deelde ik een gebouw met een andere school. En we zijn beide aan het groeien. En toen was eigenlijk wel een logische stap. En je groeit dan uit je jasje daar met elkaar. Als hier wat vrijkomt, is het dan een idee dat we het gaan verdelen. En dat de ene school hier komt en de andere daar blijft. Hebben we alle twee voldoende ruimte om te groeien. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
8: Wie van jullie weet wat een wethouder is? En wie durft dat hier eventjes door de microfoon te vertellen? Nou, kom maar eens. Vertel deze mensen allemaal maar eens wat een wethouder is.
9: Die houdt de wet in de gaten.
10: Wethouder Siert-Jan Lap, ik tref u nou hier bij het Kompas in Dronten. Hoe gaat het met de scholen in de gemeente Dronten?
11: Nou, we zien natuurlijk dat Dronten een groeiende gemeente is. En daar moet ook het basisonderwijs ook in meegroeien. En dat staat er goed op. Ik hoorde net ook van de directrice dat ook weer voor januari weer een nieuwe groep kleuters staat te trappelen om hier naar school te gaan. Dus het gaat goed.
10: Want er is ruimte, er zijn gebouwen en de financiën zijn ook op orde.
11: Ja, dat is dus het leuke. Dat hebben wij dus afgelopen collegeperiode hebben we dat op orde gemaakt. He, dat we echt de komende 4 jaar moeten wij 110 miljoen gaan investeren in onze schoolgebouwen. Nou, dat hebben wij toenertijd ook in onze begroting georganiseerd. Maar de uitdagingen blijven niet minder hoor. Dus we moeten scherp blijven.
10: Hoi, wie ben jij?
12: Dianne.
10: En jij bent?
12: Marit.
10: En jullie zijn net op deze gloednieuwe school. Wat is nou jullie eerste indruk?
12: Nou, het leek me wel heel leuk.
10: Ja? En ziet het er ook leuk uit?
12: Ja.
10: En kijk eens naar de tafels en de stoelen. Dat is allemaal nieuw, hè?
12: Ja.
10: Ja? Alles is nieuw op school.
12: Ja.
10: Ja. Is dat leuk?
12: Ja.
10: Wat jij ervan dat alles nieuw is?
12: Beter dan de houten stoelen die we op de vorige school hadden.
10: Oh, echt? Want die zaten niet zo lekker?
12: Als je er heel lang op moest zitten, dan dacht je wel, nou, kan het eindelijk pauze zijn? Dat duurde lang.
10: En dan zitten deze kinderen braaf in deze klas. Maar 1 vraag aan jullie, is dit een leuke school?
13: Ja!
0: Nou, dat is een duidelijk antwoord. Je hoorde een verslag van Mark Bakker.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De brand die vrijdag woedde bij het Almeers caravanbedrijf in Almere heeft voor ongeveer 2 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat zegt eigenaar Ruud Davids. De zaak ging vandaag weer open. De winkel en de werkplaats bleven ongeschonden, dus het personeel kon daar weer aan de slag. Voor het Erkenmeder strand in Zeewolde is een waarschuwing afgegeven voor zwemmersjeuk. De waarschuwing geldt vanaf vandaag. Dat meldt de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek. Zwemmersjeuk ontstaat door een allergische reactie van de huid op parasietlarven die in zoet water leven. De gemeente Lelystad die grijpt in bij de Torenvalktunnel die na regen regelmatig blank komt te staan. Langere tijd zijn er problemen met het wegpompen van regenwater uit de fietstunnel vlakbij meubelboulevard Palazzo. En vanochtend heeft een trekker het verzamelde water weggepompt en daarmee lijkt het probleem voorlopig te zijn opgelost. Of de gemeente ook werkt aan een permanente oplossing is nog niet bekend. En de Almeerse Lian Kas is geselecteerd voor het Nederlands CP-voetbalelftal. De Almeerse doet in oktober mee aan het wereldkampioenschap CP-voetbal in Atlanta in Amerika. De voetbalster heeft cerebrale parese en heeft een beperking door hersenverlamming. Kas speelde al 15 interlands voor Oranje en maakte 13 doelpunten. Ze is de enige Flevolander die naar het WK afreist. Dit nieuws en meer vind je op onze website omroepflevoland.nl.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Het weer vannacht langere tijd regen. Ook morgen eerst nog regenachtig, later af en toe zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond ligt de temperatuur rond 18 graden en zijn geregeld buien mogelijk. In de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden en is het wat vaker droog. Morgenochtend begint met veel buien. Later op de dag breekt de zon geregeld door en wordt het 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. De komende dagen blijft het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien waarbij ook onweer mogelijk is. In het weekend wordt het dan wat vaker droog en zonnig. De temperatuur ligt daarbij rond 20 graden overdag en 's nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog een paar korte files in het midden van het land. Om te beginnen de A50 Oost richting Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht met 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo nog eens 5 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Gelderdoom 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nederland heeft de Lelystad en Suriname heeft de Lelydorp. Ja, wat hebben deze plaatsen gemeen of waarin verschillen ze? Deze hele week een serie over deze stedenband. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Deze week staan we stil bij de connectie tussen Suriname en Nederland. Het Flevolandse Lelystad had 15 jaar geleden nog een hechte vriendschapsband met het Surinaamse Lelydorp, maar de vriendschap verwaterde. Een kleine groep Lelystedelingen probeert de band weer te verstevigen.
1: Ik sta gewoon te trappelen, joh. Ik kan niet zo snel mogelijk beginnen.
2: Als onderwijsman hoop ik dat er weer een mogelijkheid komt dat leerlingen naar Lelydorp kunnen gaan.
3: Doe je mee?
4: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, als eerste ook. Maar nee, we gaan ervoor.
5: Hey. Enthousiast zijn ze, de initiatiefnemers van de nieuwe vriendschapsband. Onlangs kwamen deze Lelystedelingen voor de eerste keer bij elkaar onder aanvoering van Lucia Fair.
1: Waar ik van droom is dat er weer een stedenband komt. En dat de landen elkaar leren kennen. Dat de landen van elkaar leren. En dat er meer geschiedenis, educatie en dergelijke ontstaat. Op elk gebied.
5: Van elkaar leren, dat was bij de vorige stedenband ruim 15 jaar geleden ook de insteek. John Mulder, die van 2005 tot 2012 projectleider was van deze uitwisseling, doet nu ook weer mee. Hij blikt nog even terug.
2: Het project zelf is ontstaan omdat de gemeente zich erg zorgen maakte over de polarisatie onder jongeren ten aanzien van etniciteit en religie. Dat liep een beetje de spuigaten uit in Lelystad en men wist eigenlijk niet hoe ze dat moesten aanpakken. En toen is iemand op het idee gekomen van laten we leerlingen in de gevoelige leeftijd van 15 jaar naar Lelydorp sturen.
5: Meer dan 200 leerlingen uit Lelystad gingen, verspreid over 7 jaar, naar Lelydorp. Danique was één van die leerlingen. In 2010 ging ze als tiener voor de eerste keer naar Suriname.
6: Het had te maken met de multiculturele samenleving die we in Nederland kennen, maar die in Suriname ook zeker aanwezig is. En in Nederland gaat het niet altijd even goed en in Suriname gaat dat een stuk beter.
2: Ze hebben daar ontdekt dat scholen echt met zo weinig middelen toch draaien. En ze hebben ook ontdekt dat je eigenlijk helemaal geen rijkdom nodig hebt om heel erg gelukkig te kunnen zijn.
5: Ze kwamen met positieve ervaringen terug. Volgens John is de uitwisseling voor herhaling vatbaar.
2: Ik denk ook in deze tijd, we zitten natuurlijk in 2026 nu, is dit nog steeds een heel groot probleem. En ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het probleem groter is geworden als het om polarisatie tussen groepen gaat.
5: Daarom wil Danique dat een nieuwe generatie die positieve ervaringen ook opdoet.
6: Wat ik belangrijk zou vinden is dat ook de jeugd van tegenwoordig, dat die ook eens gaat kijken van hoe gaat het daar nou. En dan word je toch eventjes met je neus op de feiten gedrukt van gaat leven hier ook waarderen. Maar doe vooral ook kennis op van andere culturen en geloven. Dus ja, er is zoveel meer. Ja.
5: Diane Chiku staat te trappelen en doet graag mee aan het nieuwe uitwisselingsprogramma. Ze geeft nu les op het mbo in Lelystad, maar is geboren in Lelydorp.
7: Lelystad, Lelydorp, dat klinkt zo logisch. Dat je denkt van wat kan ik terug doen voor Lelydorp. We hebben dezelfde geschiedenis. We hebben dezelfde namen. Lelystad, Lelydorp. Het enige is in Suriname een dorpje. Want we hebben qua inwoners heel weinig. Als we een uitwisselingsprogramma hebben, kunnen ook studenten van Nederland. Het is een eye-opener voor hun van hey, hoe doen ze het daar in Suriname. Maar omgekeerd ook, we kunnen van elkaar leren. En we kunnen de goede dingen overnemen. We hoeven het wil niet opnieuw uit te vinden.
5: Ze denken ook aan uitwisseling op het gebied van kunst en cultuur. Ondernemerschap en duurzame landbouw. Zo ziet Lucia in Lelystad mogelijkheden voor producten van natuurtuin Pikings Ranang.
1: Ik haal daar mijn thee en dat breng ik mee naar Nederland. En dan gebruik ik die thee. Omdat ik zelf diabetespatiënt ben, is die thee ook heel goed voor mijn diabetes.
3: Die dingen kunnen u eigenlijk hier naartoe...
1: Precies. Ondernemerschap bevorderen. Wat er in Lelydorp groeit en goed is voor Lelystad. Laat het hier naartoe komen. Er zijn hier ook ondernemers die met Surinaamse kruiden en dergelijke aan de gang gaan. Dus ik heb zoiets van laten we daar iets mee doen.
5: Suriname is geen land voor massatoerisme. Toch ziet Danique ook op toeristisch gebied kansen voor een nieuwe stedenband.
6: Er is wel enorm veel te zien. En het is denk ik niet echt een zonzeestrandbestemming. Maar wil je echt avontuur, ga de jungle in. Wil je ook wilde dieren zien bijvoorbeeld, dan is het zeker een hele mooie bestemming. En je kan gewoon Nederlands praten. Dus ja, is weer een pluspunt toch?
5: Kortom, voldoende ideeën. Ze gaan er nu echt mee aan de slag.
1: We komen vaker bij elkaar en dan hebben we het erover van hoe willen we het gaan doen. Want we moeten natuurlijk ook aan geld komen.
5: En voor dat geld hopen ze op steun van de provincie en de gemeente. Komende maand is een eerste gesprek op het stadhuis hier in Lelystad. Als het aan de initiatiefnemers ligt, staat binnenkort de stichting of werkgroep Stedenband Lely op papier.
2: als er echt geld ter beschikking komt en leerlingen naar Suriname kunnen gaan, dan stel ik al mijn kennis ter beschikking om daarin te kunnen begeleiden. De school, in dit geval het Porteum.
5: En wat de reis naar Suriname betreft, hier in Lelystad staan ze al te trappelen.
3: Zijn de koffers al gepakt?
8: Nog niet, bijna.
7: Nou, zal ik doen.
5: Sta jij al te trappelen?
2: Ja, zeker. Liever gisteren dan vandaag.
1: De koffers voor mijn geboorteland zijn altijd gepakt.
0: En tot zover dit tweeluik over Lelydorp, Lelystad van verslaggever Sam Jones. Op onze app en website een achtergrondverhaal over wat ingenieur Cornelis Lely, de naamgever van zowel Lelystad als Lelydorp, vooral in Suriname gedaan heeft.
9: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Maar de brandweer is nog altijd hard bezig om het vuur onder controle te krijgen. Het heeft geregend, maar nog niet genoeg, zegt de Vlaamse brandweer.
1: Waar dat er onderaan aan smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen. Dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. En dan zijn we heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
0: Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de Duitse grens oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt.
2: De regen van de afgelopen dagen is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Er is een tekort van 310 mm. De grond is nu eigenlijk vergelijkbaar met een droge spons, zegt deze hydroloog.
3: Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag. Het grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
2: De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk dus niet ver genoeg de grond in om het tekort structureel aan te pakken.
0: De Amsterdamse politie probeert alsnog te achterhalen wie de man is die 3 jaar geleden naar het ziekenhuis werd gebracht na een val op straat. Hij hield daar afasie aan over en kan nog maar 2 woorden zeggen, namelijk nonsense en definitely. Een cold case team doet onderzoek naar hem. De politie heeft een video en informatie gedeeld om erachter te komen wie hij is. De politie zegt ook niets.
4: De informatie die wij opdeden in dit onderzoek gaf eigenlijk een heel breed beeld. Hij zou schat helemaal rijk zijn, maar tegelijkertijd zwierf hij door de straat in Amsterdam.
5: Ja, we willen toch heel graag dat hij geïdentificeerd wordt. Het is toch heel gek dat in Nederland het kennelijk mogelijk is om zoveel jaar, en heb je toch misschien wel over 20 jaar, onder de radar te leven.
0: De man bleek lid te zijn van een boeddhistische gemeenschap en had daar de bijnaam Lucky. Inmiddels zijn er 140 tips binnengekomen bij de politie.
2: En de afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen geen zonlicht en dat was allemaal om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met de mens. Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld en dat was wel even schakelen, zegt deze deelnemster.
6: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes, dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
2: De ESA wilde met het experiment vooral onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus eigenlijk is het een hele eer. Maar aan de andere kant denk je van, er kunnen nog meer meiden aansluiten. Of er kunnen nog meer meiden zijn die het juist heel, heel graag willen voetballen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Geduld en er veel mee bezig zijn. Ja, dan opeens, dan komt er iets zomaar de hoek om en dan kan het hem dat zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn nog geen 2 weken onderweg, als ik me niet vergis. En ik heb inmiddels al 4 eendjes. Dat had ik zelf niet verwacht.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring, 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Bij Euro

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
8: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim €8,4 miljoen. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
10: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
9: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het midden van het land en die staat op de A50 Oss richting Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijshoort 3 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. Dit heeft te maken met de slechte toestand van het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Flevoland. Dit is Flevoland.
6: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: En Ben van Tilburg is weer hier. Ben, een goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe lang staat een verkeerslicht gemiddeld op oranje? Ik kan me een verhaal herinneren dat het eerst korter was, maar tegenwoordig wat langer. Klopt dat?
2: Nou, het ligt een beetje aan de weg met name. En de wegbeheerder die kan dat instellen. Ah. Veelal bij wegen tot 50 km per uur is het 3,5 seconden dat hij dus op oranje staat. Mm-hmm. En voor afslaand verkeer is dat 3 seconden. Omdat er vanuit gegaan wordt dat je al bij aan het remmen bent om rechts af te slaan.
3: Ja.
2: Fietsers is, en bromfietsers is 2 seconden. En vanaf, zeg maar, of vanaf 80 km per uur wegen, zoals hier aan de overkant, zeg maar, bij die stoplichten, is het 5 seconden.
3: Oh, en dat is lang.
2: Maar het is om mensen comfortabel te laten remmen. Stel dat je met je camper aankomt rijden in deze periode en je moet ineens op de rem. Nou ja, dan kun je je kastjes weer opnieuw indelen, zeg maar. Dus en dus om veilig te kunnen stoppen, hebben ze die vertraging, zeg maar, 5 seconden gemaakt. Maar wanneer rij je nou door rood en wanneer rij je nou door oranje? Als je sowieso gas bijgeeft en een agent ziet dat, dan ben je sowieso aan de beurt.
3: Ja, maar als jij dus bijna altijd gedaan.
2: Ja, maar als jij dus met je achterwielen nog op de stopstreep bent op het moment dat je oranje staat, dan is het goed. Is hij op rood en ben je met je achterwielen eroverheen, dan is het fout. Ja, en dan ben je dik €400 kwijt tegenwoordig.
3: Ja, en dan geldt het woord van de diender geldt als het belangrijkste woord natuurlijk. Ja. Hè? Als hij zegt van nee, het was eroverheen, dan is het eroverheen. Ook al was het niet zo.
2: Daarom. Dus oranje is gewoon gas los en stoppen.
3: Ja. Schuimlaagje. Dus niet 2 vingers schuim in het bierglas, maar op de weg, hè?
2: Nee, nou ja, sinds afgelopen weekend is het weer begonnen met regenen. En heel veel gebieden hebben ze dat mooie, zeer open asfaltbeton. Het SOAP. En daar worden dus met name tijdens de droge periode vuilresten, rubberresten, al dat soort zaken, die gaan in dat asfalt zitten. En als dus de eerste regen valt, dan komen die rotzooi die komt dus naar boven. En die vormt dus die schuimlaag, maar die is enorm glad. Dus ook voor mensen die dus nu terugkomen van vakantie, droge landen hebben gereden en je ziet die regen, wees erop verdacht dat het gewoon erg glad is. En met name bij afritten, rotondes en dat soort zaken. He, dus het en ja, misschien kun je het ook wel herinneren. Zo die eerste regen valt, dan ruikt het ook heel lekker.
3: Ja.
2: En die lucht heeft ook zelfs een naam, dat heet petrichor. Ik had er ook nooit van gehoord.
3: Maar petrichor?
2: Petrichor, met CH, Dus dus
3: dat lekker woord voor de scrabble ook.
2: Nou.
3: Ja, met nieuwe banden moet je trouwens ook uitkijken, hè? Als je gelijk in het in regenachtig weer gaat rijden.
2: Sowieso, maar ook op droog. Want als die draadjes, zeg maar, hè, die rubberen draadjes, die zitten nog op die banden. En als je dus net nieuwe banden hebt, inderdaad. Nou, meestal moet een band zich ook even zetten naar de velg. Maar als je dan te hard een rotonde overgaat.

0: in gaat, en dan moet je die luchtbel opzoeken.
1: In een zwembad of echt gewoon buiten?
0: In een zwembad, gelukkig. Ja. Maar de paniek begint gelijk.
1: Ja. En je moet wachten tot hij vol loopt en dan het raakje
0: je
1: smaakt.
0: Je moet eigenlijk rustig blijven, proberen die gordel af te doen dan ook. En dan naar achteren toe, hè? Want dan meestal gaat hij naar voren toe door de motor, als je nog een motor hebt.
1: Met gewicht.
0: Ja. Maar ja, met elektrische auto's heb ik me in de vakantie wel af zitten te vragen, hoe zal dat bij elektrische auto's zijn?
2: Nou, in principe kan een elektrische auto gewoon het water in. Dus dat gaat wel goed. Maar wat je net zei, van wachten tot die volop en dan eruit. Dat moet je dus absoluut, sorry Marco, niet doen. Het is gewoon, de remedie is gordel los, raam open, eruit. Dat is het ezelsbrugje. Hè? Dus gordel, ruit, eruit.
1: Dus zo niet wachten tot die vol is?
2: Zeker niet. De eerste seconden zijn cruciaal. Zo gauw jij dus met je auto het water ingaat, zorg in elk geval dat je verlichting aanstaat. Want dan kunnen hulpdiensten of iemand kan gelijk zien onder water van, hey, het licht blijft heel lang branden.
1: Ja.
2: Maar de elektrische ramen blijven ook heel vaak nog de eerste tijd het wel doen.
0: Gelukkig.
2: Maar gewoon gordel los. Kijk ook even of je achterpassagiers, kinderen met name, de gordels los hebben en eruit. Mijn schoonzusje heeft het ooit meegemaakt met de auto. En die kwam dus inderdaad op de kop in het water terecht. En die had nog de tegenwoordigheid van geest om te bellen vanuit de auto. En dat is ook nog gelukt. Voor de hulpdiensten, gezegd waar ze ongeveer het water in was gekomen. En het was opvallend, zei ze, hoe lang het eigenlijk duurt voordat die auto vol loopt. Maar vroeger zeiden ze wel, in verband met het gewicht van het water om een deur te kunnen openen. Hmm. Maar eigenlijk is nu de remedie, gordel losmaken, zo snel mogelijk het raam open, tik hem in met de hamer. Heb je gelaagd glas, ja, dan krijg je hem dus niet ingeslagen.
0: Nee.
2: Maar dan is het best om via de achteruit, want die is nooit gelaagd. Die gaat er in één keer uit.
0: Nou, dan moet je er ook maar bij komen, want die dingen lopen tegenwoordig heel schuin af.
2: Klopt.
0: Kom je er bijna ook niet meer door. Nou, laten we er niet aan denken.
2: Niet te veel aan denken, maar het ezelsbruggetje met name gordel, ruit, eruit. Ja, dat is de volgorde.
1: En dan die terugroepactie, je hebt dat wel vaker gehad. Hè? Als er een terugroepactie is, en je zal dat maar net gemist hebben, dan kun je op de RDW inloggen, je kenteken invoeren, dan staat er bij of je auto in aanmerking komt daarvoor. Maar doe dat ook echt. Hè? Heel veel mensen doen dat niet.
2: Ja, maar nu is het eventjes, vanaf 2019 is deze discussie al. En er zijn gewoon 600.000 auto's in Nederland die dus met een terugroepactie rondrijden.
1: Ja.
2: Maar nu willen ze er naartoe dat jouw auto niet meer APK goedgekeurd wordt als er nog een terugroepactie openstaat. En het is voor iedereen een hele kleine moeite. Ga naar rdw.nl, kentekencheck, zie het gelijk. Want als zometeen dus blijkt dat die niet meer gekeurd wordt, maar ze willen er ook naartoe dat je hem niet over kan schrijven. Dus onderling als particulier dat je je auto niet kan verkopen.
1: Hmm.
2: Want stel dat er een terugroepactie is op een airbag, op gordels, op remmen.
1: Ja.
2: En er gebeurt een ongeluk. Je brengt andere mensen in gevaar, jezelf in gevaar. Maar de verzekering gaat straks ook een keer aan de bel trekken. Van,
0: dat doen ze al, hè?
2: Ja.
0: Dat doen ze al. Dat was een mankement aan de auto. Dat was een terugroepactie. Ja. En nu ben je niet teruggegaan. Want,
2: wat dacht je van brand?
0: Hè? Ja,
2: ik bedoel, stel jouw elektrische auto, hadden we het even over. Ja. Er gaat een terugroepactie open. Je denkt, kan wel een keer. Maar hij brandt af. Dus eerst wat de verzekering doet. Kijken, is die uitgevoerd? Nee. Dat kan wel eens discussie worden.
0: Ja, dat kan behoorlijk een probleem opleveren.
1: Ja.
0: Oké, nou, hou dat in de gaten dus.
2: Mag ik nog even wat zeggen over vanavond? Heel kort.
0: Kom op.
2: Vanavond is het grote oldtimer evenement in Dronten.
1: Ja.
2: Cars & Coffee begint om 7 uur. 200 auto's. Toegang is gratis. Ik zou zeggen, kom even kijken.
1: Ben jij er ook?
2: Zeker.
1: En mensen kunnen je het in het echt zien dan ook.
2: Ja.
1: Met je op de foto.
0: Met een oldtimer.
1: Handtekening
0: een
1: oldtimer uitdelen.
0: Het maakt niet het verschil tussen de oldtimer en Ben.
2: Ook uit de jaren 70.
0: Ja. Oké, dankjewel.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, en ze is weer terug. Aniek Adriaans, onze vitaliteitscoach. Nou, je ziet er vitaal uit, dus jouw vakantie heeft ongetwijfeld zijn werk gedaan. We gaan het hebben over maat houden, maat nemen. Hoe moeten we dat precies zien?
2: Nou, drink met mate.
1: Drink met mate, ja. Eet met mate. Sport met mate vooral ook. Daar hou ik me heel goed aan.
2: Ik kan ook mateloos irriteren.
1: Ja, dat lukt allemaal heel erg goed. Maar waar wil je het precies over hebben?
3: Ja, we zijn natuurlijk net terug van vakantie, de meeste mensen.
1: Ja.
3: Maar op vakantie dan hoor je vaak wel mensen zeggen van... oh, het is vakantie. En elke dag een ijsje en even een wijntje of een biertje bij het eten. En nog chipjes 's avonds bij
2: de
3: tent
2: geweest,
3: of op het terras. Maar als die vakantie dan wekenlang duurt... En na de vakantie dan sta je meestal nog steeds een beetje op vakantiestand. Dus dan kan ook nog wel even chips bij een serie kijken of zo. Ja, dan tikt dat natuurlijk wel aan. En er zijn echt wel veel mensen die daarmee struggelen. Van, wat maakt nou dat ik niet gewoon even normaal kan doen? Het hoeft toch niet allemaal? Maar dus dat maat houden van dat één koekje ook wel goed genoeg is. En niet gelijk vijf. Mm. Waarom is dat nou zo lastig? Want er zijn echt veel mensen die daar een beetje mee in gevecht zijn. En ik denk dat het leuk is om eens drie van de grote mechanismes te bekijken. Zodat je daarin weer iets meer grip terug kunt pakken.
2: Ja, nou, van de chips weten we natuurlijk dat er een stofje in die zak zit... dat die hele zak leeg moet, hè?
3: Ja.
1: Maar dat staat dan toch los van de vakantie, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Hè? Dat mensen, je hebt het niet alleen maar omdat je nu terug op een vakantie... en dan een ander eetpatroon hebt. Het zit natuurlijk altijd in die zak chips, wat Arnoud zegt.
3: Ja,
1: maat houden in het algemeen is lastig.
3: Nou, zeker. Ja, en er liggen eigenlijk hele logische mechanismen aan ten grondslag. En wanneer je je lijf iets beter begrijpt, maakt ook dat je gewoon iets meer regie daarover kunt hebben.
1: Ja,
3: en dat
1: precies.
3: Is prettig. De eerste, dat is het beloningssysteem. Want ons brein is eigenlijk niet zo heel goed in maat houden. Die kan niet zo goed een beetje van iets. Dus één chipje of één koekje. Ja, dan komt dat beloningssysteem in actie. En dat dopamine, dat wordt veelal... staat dat bekend als gelukshormoon. Maar eigenlijk is het veel meer een motivatiestof. Dus wanneer je iets prettigs ervaart, bijvoorbeeld iets lekkers eet, dan komt dopamine vrij en...
2: Dan moeten we even uit eten gaan bij een leuke gebeurtenis of zo.
3: Die zegt eigenlijk, wacht even. Ik ben nu heel gemotiveerd om hier nog meer van te krijgen. Dit wil ik nog meer. Dus die nodigt jou uit om daar de hele tijd mee door te blijven gaan. Oftewel, je hele tijd nog meer chips te eten. Hmm. En als we kijken naar dat dopamine systeem. Wanneer wij ontstaan zijn... toen leefden we in een tijd waarin wij inspanning moesten leveren... om überhaupt... dopamine te krijgen. Dus we moesten ons eten zoeken, we moesten verzamelen, we moesten jagen, we moesten ons eten klaarmaken en dan kregen we dat beloningsstofje. Maar nu...
1: Krijg je het zomaar. Je hoeft niks te doen.
3: Je hoeft alleen maar zak open te trekken en dan krijg je die dopamine.
1: Ja.
3: Dus we wonen eigenlijk in een soort hele onnatuurlijke omgeving.
1: Eigenlijk moet je het gewoon niet meer kopen. Ik zeg heel vaak met boodschappen doen, laten we het nou niet meenemen. Weet je stopt zo makkelijk even een zak chips in je karretje of een pak koekjes. Dat je denkt, als je het niet neemt en je hebt het niet thuis, dan kun je het ook niet pakken.
3: Ja. Voor sommige mensen klinkt dat echt zo van, nou, dan wordt het leven wel heel saai. Maar als dit een struggle is voor jou, dan is het precies wat je zegt. Je kunt het beter helemaal niet doen, dan eentje nemen.
1: Ja.
3: Omdat als je eenmaal die dopamine krijgt,
1: dan blijf je doorgaan.
3: Dan krijg je echt die onstilbare motivatie om daar meer van te blijven doen. Dus dan, soms begin je liever niet aan het koekje of niet aan de chips of wat voor jou ook de uitdaging is. En dan maak je het jezelf echt makkelijker. Dus dat beloningssysteem, dat zit ons een beetje in de weg. De tweede is, en Arnoud zei het net al, dat is de aard van het eten, wat we eten. Want het maat houden gaat meestal om een bepaald soort voedingsmiddelen.
1: Ja.
3: Ik hoor eigenlijk nooit mensen zeggen, die zeiden... ik wilde het houden bij twee roosjes broccoli. Maar voor je het wist dat ik die hele stronk achter me kreeg.
1: Maar dat is niet erg als je dat met broccoli doet, toch?
3: Ja.
1: Dan maak
2: maar dat hoor je nooit.
3: Dat
1: hoor je nooit. Nee, ik ben altijd blij als ik er drie op mijn bord heb, dat ik ze ook alle drie op heb.
3: Ja, precies.
1: Want dat is niet echt dat ik denk, nou, daar ga ik van watertanden of zo.
3: En het eten waar we nou zo moeite mee hebben, dat is dat ultra bewerkte voedsel. Hm. Wat een combinatie is van zoet, vet en zout. En een bepaalde structuur, een mondgevoel.
1: Gevulde koek bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld.
1: Sorry, Arnoud heeft er net nog één op.
3: Fudge of
2: die was
3: brownie.
2: Droog, jongen. Dan heb ik echt geen gevoel van, ik moet er nog eentje hoor. Liever zo even, nou, ik heb hem toch maar niet genomen. Maar ja, crème gratis dus. Weet nu ook wel.
1: Van een collega krijg je dat van mij.
3: Maar goed,
1: dat
3: aardig.
1: Is.
3: Maar goed, Dat wordt ook zo ontworpen dat de dooreetfactor daarvan heel hoog is. Dus je wil de hele tijd daarvan door blijven eten. En bijvoorbeeld als je kijkt naar 500 calorieën vanuit broccoli of 500 calorieën vanuit chocola.
1: Moet je heel veel broccoli eten als je 500
3: calorieën maar
1: moet.
3: Het is echt een enorm verschil. Het is niet een beetje. Hmm. Als je kijkt naar je maag, die heeft bepaalde vulling nodig, zodat je een klein beetje rek krijgt op die maagwand en dan komt je verzadigingshormoon tot actie.
1: Ja.
3: Maar als je een standaard reepje hebt van 200 gram chocola, dan heb je minder dan een halve reep nodig om 500 calorieën te eten. Nou, je kan al voorstellen hoe dat in je maag eruit ziet. Het is een heel, heel klein laagje en daar kan prima nog meer bij. Maar als je 500 calorieën uit broccoli wil eten, dan moet je 5 stronken opeten. Ja, ja, dat past niet.
2: Vies woord is dat ook, stronk.
1: Een vies woord, ja.
2: De eetlust vergaat me totaal.
3: Ja, maar voor jou geen broccoli meer. Chocola daarentegen, dat lukt.
1: Ben je ook niet dol op,
2: trouwens? Ben ik ook niet zo dol op. Nee.
1: Gevulde koeken vindt hij lekker als ze vers zijn. Niet die van mij krijgt, maar de goede gevulde koeken. Daar is hij dol op.
2: Ja, eigenlijk liever stroopwafels.
1: Ja. Dan zag ik die morgen meenemen.
2: Hint. Ja. Ja, goed.
3: Ja.
1: Maar stroopwafels zijn wel gezond.
2: Ja.
1: Nee, dat weet ik ook. Ik hoop zo dat je eens een keertje zegt dat iets wat eigenlijk heel ongezond is. Dat je zegt, nou, als je dan toch iets ongezonds moet eten, dan is dat nog een redelijk gezond alternatief.
2: Nou, als je dan chocola neemt, hoe puurder, hoe beter en hoe minder je daarvan nodig hebt.
3: Nou,
2: toch?
3: Zeker. Je zult merken als jij die 80% of 90%, er is zelfs 99%.
1: Ja, maar die vind ik lekker. Zo bitter.
3: Dat je er niet vandoor eet, Marco. Ja. Dus dat is een uitstekende oplossing.
1: Ik heb wel eens een keer een dieet en er stond er eens in de week, mocht je dan eens zo'n blokje mocht je op je tong leggen, dan liet je dat smelten en dan kon je er lekker lang van genieten. Ik dacht, nou ja, goed. Ik ga
3: laat
1: dan
3: maar.
2: Ja, zo'n andere maar. Is ook heel goed. Heb je dan eigenlijk ook echt honger op dat moment? Of trek?
1: Nee, maar dat is
2: niet
1: maar
2: trek.
1: Ja,
2: vaak is dat niet zo.
1: Nee, je hebt vaak inderdaad geen honger, maar trek.
2: Ja, dus nee, maar ook trek. En dan is gewoon de macht en gewoonte dat je denkt, nou, we zitten op de bank, er moet iets bij.
1: Een knabbeltje.
3: Ja, precies.
2: Hoeft niet altijd.
3: Ja. Nee.
2: Hoeft niet altijd wat te knabbelen. Dat zou je zeggen.
1: Nou ja, dat is niks mis mee, toch?
2: Qua trek. Goed.
3: Oké, in ieder geval. Hè, dus als je kijkt naar... ik ben
2: je bent het kwijt, hè? Ja, je bent het kwijt. Ja.
3: Maar wat ook nog wel belangrijk is, is stel je hebt jezelf voorgenomen van, hey, ik eet geen chocola meer. En je hebt toch een stukje gepakt. Wat er dan vaak gebeurt, en dat is even het derde mechanisme waar we naar willen kijken. Dan denk je, ja, nou heb ik het toch al verpest.
2: Ja.
3: Dus dan pop je die hele reep naar binnen. En dan denk je, nou, dan kan ik ook wel eten bestellen. Want ik ben toch een mislukkeling. En dan eten we daarna ook nog chips bij de film. Want het is toch al allemaal verwoest.
2: Je moet jezelf dus blijven motiveren om het gewoon niet te doen.
3: Ja, dus die rem die gaat eraf. Want we hebben een soort van zwart-wit denken. We denken of we doen het perfect.
2: Ja.
3: Of we zijn een mislukkeling, dus dan laat maar. En dan gaan we all in. Terwijl je wil eigenlijk dat zwart-wit denken een beetje loslaten. En denken, oh nee, wacht even, ik heb... Elk moment is gewoon een nieuw begin. Het hoeft niet morgen te zijn. Of maandag begin ik weer. Of na de vakantie begin ik weer. Elk moment is gewoon weer even een keuze van, hey, wil ik dit echt? En als je iets snackt, zou ik zeggen, nou, geniet er dan ook van. En eet het even bewust. En niet achter een scherm. Waardoor je de hele tijd door eet. En niet zo snel. Maar gewoon nou ook even bewust van genieten. En denken, goh, vind ik het wel echt lekker eigenlijk? Of... Maar als ik het niet echt lekker vind, misschien kan ik dan ook zonder.
2: Nou, goede tips weer. Dankjewel, Aniek.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond ligt de temperatuur rond 18 graden en zijn geregeld buien mogelijk. In de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden en is het wat vaker droog. Morgenochtend begint met veel buien. Later op de dag breekt de zon geregeld door en wordt het 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. De komende dagen blijft het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien waarbij ook onweer mogelijk is. In het weekend wordt het dan wat vaker droog en zonnig. De temperatuur ligt daarbij rond 20 graden overdag en 's nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Ja, het is tijd voor heerlijke muziek hier in de studio. We hebben een live combo staan. We hebben hier Pieter van Zanten, Ludo Dekkers en Manon Dijkstra. En zij brengen het eerste nummer van vandaag, I Don't Know Enough About You.

0: Lekker hoor.
1: Heerlijk. En Manon, zo op de dinsdagmiddag.
0: Huh? Ja, inderdaad, als badgast komt ze ineens over de studio binnen gelopen. Manon Dijkstra, met jouw twee mannen. Want je hebt een bijzondere relatie met die twee.
2: Mm-hmm.
0: Ja, hoe lang zijn jullie al samen eigenlijk?
2: Sinds 2018.
0: Sinds 2018.
2: En dus ja, al 8 jaar spelen wij samen in deze setting, zeg maar.
0: Ja.
2: Oh, de leuke jonge foto nog, hè? Dat is 8 jaar geleden.
0: Ja, nou goed, jullie zijn niet veel veranderd hoor. Ja. Nee, jullie zien er nog steeds jong uit. En hoe ben jij zo, want je, ja, met alle respect, je bent niet op je 14e begonnen dan misschien met deze mannen. Hoe is dit allemaal gegaan? Hoe zijn de hazen gelopen?
2: Nee, eigenlijk wel via mijn vader. Die zei, je moet lekker gaan zingen. Toen ik heel jong was, zong ik al mee en neuriede ik mee met Ella Fitzgerald. En toen wilde ik heel graag naar het conservatorium, uiteindelijk wel.
1: Maar waar kwam dan die voorkeur voor Ella Fitzgerald vandaan?
2: Ja, het is, mijn ouders hadden een zaak en daar mocht ik altijd opruimen. En nou ja, daar hadden ze de muziek op staan. En
0: wat voor zaak was dat dan? Horeca?
2: Een horeca, ja.
0: Oh ja.
2: Ja.
0: Okay. Maar met die muziek?
2: Ja, met die muziek. En Billie Holiday en Ella. En dan moest ik indekken, bestekken neerleggen uiteindelijk. En dan dacht ik, oh, het is zo heerlijk. Maar toen herkende ik het ook al. Want als kind draaide mijn vader dat ook al bij ons thuis.
1: Een prettige besmetting was dat.
2: Eigenlijk wel, ja. Ja.
0: En toen dacht je, laten we onszelf, toen we dat eenmaal dat trio dan hadden gevonden, Mood, ik zeg het wat langer, er zitten 3 O's in.
2: Ja.
0: Mood Indigo noemen.
2: Ja.
0: Als trio. En dat komt natuurlijk van...
2: Ja, het Duke mooie stuk van Duke Ellington. Ja. En ook omdat ik ooit begonnen ben bij een big band. En ja, dat is natuurlijk heerlijk. Een grote band achter je. En het is ook meer wel een big band stuk. Maar
0: ja,
2: toen zeiden we met z'n drieën, ja, we zijn een trio, wat is een leuke naam. En ik geloof echt in dat we zijn een band. Dus met z'n drieën. En daardoor Mood Indigo.
0: Ja. En is het, hoeveel treed je op? Is dat makkelijk? Is dat lastig? Want je zit natuurlijk wel in een bepaalde niche. Hè? Het is niet dat je feesttenten afgaat waarschijnlijk.
2: Ja, daarom zijn we ook zo blij dat we hier mogen zijn in Flevoland. Want iedereen kent ons natuurlijk in Zuid-Holland. Maar
0: je komt uit Zuid-Holland?
2: Ja, wij komen uit Den Haag.
0: Uit Den Haag?
2: Uit Den Haag en omstreken. Den Haag.
0: Ja, ja, ja, ja. En daar kennen ze jullie wel?
2: Nou ja, ik denk, wij spelen heel veel ook in... Ja, wel bruiloften, feesten, partijen en festivals. We staan aanstaande vrijdag op Jazz Delft.
0: Ja.
2: Heerlijk in de stad, allemaal bandjes en muziek. En dan zijn wij er ook weer bij.
0: Ja.
2: En we hoeven bijna niet meer echt veel te repeteren. Maar we spelen zo een aantal keren per maand. En,
0: maar is dat genoeg om daar met z'n drieën van te kunnen leven?
2: Nee.
0: Oh, dat niet helaas.
2: Nee, de jongens wel hoor. Dat
0: zijn professionele muzikanten.
2: Ja, en ik heb nog een baantje bij. Dus... Of een baantje, een hele leuke job.
1: In een restaurant als zangeres.
0: Wat doe je er nog bij dan?
2: In de IT, tenminste. Ik heb
0: echt waar?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, dan verwacht, ja, dat is een typisch beeld dat je dan hebt. Mannen werken alleen maar in de IT, weet je. Zoals dat vrouwen vaak alleen maar...
2: Ik vind dat ook een leuke tegenhanger eigenlijk.
0: Ja?
2: En het serieuze IT-systemen. En,
1: eigenlijk heel analoog muziek maken.
2: Ja.
1: En heel digitaal werkzaam zijn.
0: Heel tegenstrijdig eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Nou ja, gewoon van both worlds. De best of both worlds.
2: Ja, ja, dat. Ik vind het heerlijk om heel serieus... en dan uiteindelijk gewoon mensen entertainen, blij maken. En...
1: Ja. Maar als jullie dan een optreden hebben, dat is allemaal deze soort muziek.
2: Ja, ja. En nou, we hebben ook wel wat popnummers, hoor.
1: Zoals?
2: Van Eurythmics bijvoorbeeld, Here Comes the Rain Again. En we doen ook veel stukken van Norah Jones.
1: Ja.
2: Heerlijk.
1: Maar dan wel in jullie eigen Mood Indigo-versie.
2: Ja. Ja, we hebben alles...
1: Is daar nog steeds veel animo voor? Of is dat, wat Mark ook zei, is dat een niche-markt? En moet je daarvoor op speciale festivals gaan of zo? Of,
2: ja, ik denk, het wordt wel...
1: Zo jammer.
2: Het lijkt wel of het een beetje uitsterft of zo. Maar ja, het is natuurlijk niet echt een jazz.
0: Dat
2: wij
0: zo,
2: doen.
0: Hè?
2: Het is een beetje...
1: Ja.
2: Meer, ja, daar proberen we ook wel weer toegankelijke, lichte jazz. Met
1: ja, maar veel mensen noemen dit altijd gelijk. Ja, dat is het jazz. En dat is moeilijk.
2: Ja, dit is
1: dat
2: de solo,
1: is het helemaal niet.
2: Solo is misschien al heel heavy voor mensen. Nee.
1: Nee, maar bepaalde jazzsoorten zijn wel moeilijk om te volgen voor bepaalde mensen. Als je daar niet in geïnteresseerd bent en je gaat gewoon op het terrasje zitten en ze gaan dat doen, dan is het bijna niet te volgen. Dan moet je echt voor geïnteresseerd zijn.
2: Ja.
1: Maar zoals wat jullie maken, dat is zo toegankelijk.
2: Ja, gewoon lekker. Ja,
1: het is eigenlijk
2: easy
1: popmuziek
2: ook,
1: hè?
2: Toch? Ja.
1: Het is popmuziek.
2: Ja.
1: Hoeveel jazz staat er niet in de hitparades tegenwoordig?
2: Nou ja, ik mis nu als je kijkt naar... er zijn een paar hele mooie upcoming zangeressen. Dat is toch allemaal wel weer soul en jazz achtergrond, hè?
1: Ja, maar als je kijkt ook naar Sommieu... dat zit best dicht tegen de authentieke jazz aan.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft, als je wat invloeden van andere muziekstijlen ingooit... dan maak je het ook weer wat commerciëler en wat breder natuurlijk. Maar het is wel zo, dat zeggen wij ook heel vaak... dat nu zie je dat het Nederlandstalige muziek heel erg in is. Nou, er is ook een periode geweest dat helemaal niet te slijten was natuurlijk. Dus dan, je hebt altijd weer die...
1: Maar ik vind het wel leuk, want jullie zouden je eigenlijk eens moeten wagen... aan de zwoele zomernachten, maar dan in jullie versie.
0: Dat is leuk.
1: En ik heb van de week een country versie ervan gezien. Nou, kippenvel stond me op de armen. Zo mooi als je dat kunt bewerken.
2: Ja.
1: En ik denk dat je iedereen het hoofd om gaat draaien als jij zomernachten
0: ja.
1: in één keer op jullie versie gaat doen.
2: Voor Jesse,
1: in de Engelse
2: ja.
1: versie of zo. Of misschien zelfs Nederlandstalig, waarom niet?
2: Ja, dat, ja.
1: ja. Het leent zich overal voor. Je hebt de goede muzikant erbij.
2: Ja, we doen altijd, gaan eerst vergaderen dan. Als we een nieuw stuk of dan zeggen, krijgen we dat er doorheen met z'n drieën.
1: Nou, alle... Ze lopen niet hoofdschuddend weg.
2: Nee,
1: dat betreft,
2: ik zag gewoon een toestemmende... Ja,
1: ja, ja zoiets van, nou, misschien moeten we het eens proberen. Ik weet niet of het dat wordt, maar we gaan het wel proberen.
0: Kun je ze kort nog even introduceren, Pieter en Ludo? Want het zijn natuurlijk niet de minste. Ik heb zelf natuurlijk ook met Pieter in theater gestaan. Een hele leuke avond hebben wij gehad. En weet je nog wel, Pieter? Jij,
1: ja, de mensen moeten ook een keer naar huis. Ja.
2: Ja. Nou, zeker Pieter van Zanten. Ja, een heerlijke pianist natuurlijk, maar ook saxofonist. Want nou, de sax is niet mee, maar we spelen af en toe, neemt hij de sax mee.
0: Ja.
2: Als het mag. En
0: een beetje blazen.
2: Speelt ook bij Franklin Brown, die hier ook al eerder geweest is. En de kerst natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Dus heel fijn. En schrijft ook wat arrangementen dus voor ons. Dus dat
0: multi-inzetbaar.
2: Dat is heel fijn. Ja.
0: Ja.
2: En Ludo Dekker is natuurlijk on the bass. De motor van onze band. Ook van het Fabulous Orchestra van jaren terug. Maar,
1: En dit is jullie vaste bezetting? Zit niet af en toe ook nog een slagwerker bij?
2: Ja, we spelen René Winter, onze vaste drummer, die ook... regelmatig dan meedoet. Of een gitarist.
0: Ja.
2: Dus vrijdag doet de gitarist mee. Vincent Koning. En dan
0: wanneer bepaal je dan of je hem erbij neemt of niet? Of
2: ja, dat... voor een festival is het wel lekker.
0: Ja, dat je meer body.
2: Stage of zo. Ja. Het is natuurlijk heel intiem, hè. Met toch wel wat luisteraars. Maar
1: ja, leuk.
2: Lekkere sound. En,
1: Maar big band-achtig, dat... Of het financieel haalbaar is, dat terzijde. Maar dat is eigenlijk wel een beetje ultieme droom.
2: Ja, er zijn wel bepaalde stukken, denk je. Ja, dat moet je eigenlijk met een big band doen.
1: Mm.
2: Dus wat Ella deed of zo. Maar dat heb ik al een tijdje mogen doen. En dit vind ik toch fijner. Past denk ik ook beter bij mijn stem. Bij het geluid. Dus lekker easy.
1: Wat dichterbij.
2: Ja.
0: We willen nogal wat horen eigenlijk.
1: Ja?
0: The Man I Love gaan jullie nog doen. Waarom dat nummer? Want je hebt twee nummers gekozen. Waarom uitgerekend deze twee?
2: Ja, nou, dit is ook weer echt een nummer wat een mooie ballad is eigenlijk. The Man I Love. Maar in het meervoud zijn het wel... alle mannen in mijn leven, mijn vader, ook mijn zoon en de band. En dus daardoor is het meervoud. En hebben we ook een EP, of in ieder geval een kleine...
1: Ja, waren het zoveel mannen?
2: Spotify, ja, nee. Nee, dus hebben we een... op Spotify zijn we te luisteren. Dat heet The Man I Love.
0: Ja, en ben je verder nog vindbaar op Instagram of social media, Facebook?
2: Onze website, mood-indigo.
0: Moed met drie O's dus,
2: heel goed. Jij onthoudt dat echt, hè?
0: Ja. Maar goed, net als je wat jouw naam, weet je. Dat, mensen zeiden net ook Marijke Bakker. Nee, het is Manon Dijkstra.
1: Nee, Marion is het toch?
0: Ja. Nee, het is Manon.
1: Oh, Manon
0: Dijkstra.
2: Heel fijn, hoor.
0: Ja, goed. Hè, Manon, wil je alsjeblieft nog een keer naar jouw mannen gaan?
2: Gaan we doen.
0: Dan Ludo Dekkers en Pieter van Zanten dus, Manon Dijkstra. Moed Indigo dus, met drie O's. Moed. Nee, ik denk een beetje als een koe.
1: Moed. Dat is Bertha Ene.
0: Moed, Indigo. Nee, Moed, Indigo. Zijn vindbaar dus. En ze treedt nog een keer voor ons op met The Man I Love.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, we gaan naar Wina Tissinga, onze makelaar. Wina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de vakantietijd is weer een beetje. Ja, ik lees allerlei verontrustende berichten over, ook door de oorlog en zo, dat hypotheekrentes die schieten omhoog en zo. Merk je dat al een beetje in makelaarsland?
2: Nou, dat er in het nieuws natuurlijk allerlei onrustige berichten zijn, dat zet mensen aan het denken.
1: Ja.
2: Maar wat ik van de verschillende hypotheekadviseurs begrijp, is dat het af en toe een paar tienden stijgt. Soms daalt het weer een paar tienden. Dus het zit wel gemiddeld rond die 3,8% voor 10 jaar vast. 3,7, hè, afhankelijk van je risicoprofiel. Het komt nog niet boven de 4 uit. Dus als je het ziet over 30 jaar, zitten we natuurlijk nog steeds in een lage rente.
1: Ja,
2: dat het geen 1,5% meer is zoals een paar jaar geleden. Ja, dat is jammer.
1: Ja, natuurlijk is dat jammer. Ja,
2: maar het is natuurlijk nog steeds niet hoog.
1: Nee.
2: Dat speelt natuurlijk wel in de gedachten en in de hoofden van mensen. Nou, gaan we nu wel of niet een beslissing nemen? En als het 3% is of 4, dat maakt natuurlijk wel uit op een bepaald
1: bedrag. Je kan natuurlijk denken van, laten we dan nog even wachten met het risico dat het nog hoger gaat. Of je zegt, we moeten het nu doen, maar dan ben je natuurlijk, als je dan toch weer omlaag gaat, dan denk je, ja, verdorie, heb ik toch weer verkeerd gemikt. Maar ja, dat is
2: dat is
1: eenmaal
2: het risico in het leven, hè? Mm. Dat is met verzekeringen ook zo. Je weet het nooit. Dus ja, je moet gewoon dat op dat moment je gevoel ook een beetje volgen van, wil je deze stap zetten? Nou, doe het dan gewoon.
1: Ja.
2: En twijfel je heel erg of je hebt financieel een heel klein stukje, eigenlijk niet zoveel rek. Ja, misschien moet je dan wachten op een volgende kans.
1: Precies.
2: Of toch goedkoper kijken. Maar dat is zo persoonlijk. En daar kan je financieel adviseur je natuurlijk heel goed
1: bij helpen.
2: Ja, dat is niet aan mij.
1: En als je dan dat mooie huis gevonden hebt, dat je denkt van, nou, misschien moeten we dit wel even bouwkundig laten keuren. Want daar wil je het vandaag over hebben. De bouwkundige keuring.
2: Ja, want wanneer doe je dat dan, hè?
3: Ja.
1: Heb jij het wel eens laten doen, Arnoud, bij het koop van een huis?
3: Nee, maar vrij recent, 2-3 weken geleden, kennis van ons wel, ja.
1: Oh ja.
3: Ja. Hadden al wel een bod gedaan. En toen hebben ze onder voorbehoud van de technische keuring.
1: Op de uitslag.
3: Er kwam toch wel het een en ander kwam er toch wel naar boven toe.
2: Ja. Ja,
3: nou denk ik ook vaak, zo'n technische keuring, leggen die niet op alle slakken zout?
2: Ten eerste denk ik dat het goed is om te weten, wanneer doe je dat nou, zo'n bouwkundige keuring? Want je hebt er verschillende momenten voor. Het mooiste zou zijn dat je een bouwkundige keuring kunt doen voordat je een bod uitbrengt.
1: Ja.
2: Want dan heb je al.
3: Zit je ernaast misschien weer?
2: Ja, dus dat is lastig in deze tijd, dat er zoveel vraag is.
1: Ja.
2: Daar heb je eigenlijk geen tijd voor. Dus dan neem je het op in je ontbindende voorwaarden. En dan kun je twee dingen kiezen. Of je doet dat, je neemt een ontbindende voorwaarde op voor tot een bepaalde tijd en een bepaald bedrag. Dus dan zeg je bijvoorbeeld, nou, als er 10.000 euro aan achterstallig onderhoud is of aan zaken die nu niet zichtbaar zijn, die ook een verkoper niet weet en niet vertelt, dan kunnen we of van de koop af of opnieuw in onderhandeling. Dat kun je meenemen. Of je zegt, we doen het binnen de 3 dagen bedenktijd. Dus dan laat je heel snel die bouwkundige keuring doen. En dan kun je natuurlijk binnen de 3 dagen ontbinden zonder opgave van reden.
1: Maar kan dat zomaar binnen zo'n korte termijn? Wie betaalt dat dan ook?
2: De koper betaalt.
1: Oké. Is dat duur, zo'n bouwkundige keuring? Ik weet helemaal
2: niet. Het hangt een beetje van af hoe groot het huis is en welke problematiek je verwacht.
1: Oh ja.
2: Kijk, als dat een woning is uit 1900 met allemaal scheurvorming en funderingen.
1: Ja,
2: dan
3: in een regio waar dat voorkomt,
2: ook,
3: wat dan ook.
2: Ja. Dan zal dat duurder zijn. En ook welke dienst vraag je van een inspecteur?
1: Oh.
2: Want ze kunnen visueel natuurlijk dingen bekijken. Maar er zijn ook bureaus die gaan veel verder. Die hebben ook een warmtelicht, een warmtebron, zodat ze koude bruggen kunnen opsporen.
1: Oh.
2: Ze hebben drones die boven de woning vliegen, zodat de daken goed geïnspecteerd kunnen worden.
1: Oh ja.
2: Dus het ligt ook een beetje aan welke dienst neem je af.
1: Ja, dan zou
2: en wat
1: ik zeggen,
2: verwacht je?
1: Als je zo'n keuring laat doen, laat dan alles checken. Niet alleen dat je denkt, nou ja, deze wijk heeft of deze huis hebben problemen met het dak. Laten we alleen dat doen. Dan heb je dat laten doen en blijkt het euvel ergens anders te zitten.
2: Het hangt ook van het bouwjaar van het huis af.
1: Ja,
2: En het hangt van een heleboel factoren af.
1: En met een nieuwbouwwoning, stel je hebt een huis van een jaar of 3, 4, 5. Dat wil je kopen. Dan lijkt het mij.
2: Tenzij daar bij de oplevering al mankementen aan bod zijn gekomen die een verkoper weet. Dus die zal ze dan vertellen.
1: Mm-hmm.
2: Dan kun je zeggen, nou, ik ga daar toch nader onderzoek naar doen. Maar je kan ook zeggen, stel voor dat een bestaande woning heeft een hele aanbouw gekregen en is helemaal gemoderniseerd, maar daar zit een scheur.
1: Oh ja.
2: En die zit misschien ook wel in de buitenkant. Mm. Dan heb je toch een beetje twijfels. Dat je denkt, misschien moet ik hier toch wel verder. Maar dan heeft het geen zin om dat dak te bekijken. Want daar gaat het helemaal niet om.
3: Nee, natuurlijk. Nee.
2: Dus dan wil je wil gerichter. En dan zal er ook een ander prijskaartje aan hangen.
1: Maar jij zegt net dat die verkoper zal het dan waarschijnlijk zeggen. Hè, bij oplevering of dit of dat. Maar als die verkoper dat nou niet zegt. Want die denkt, ja weet je, dat is 5 jaar geleden een keer gebeurd. Daar hebben we daarna geen last meer van gehad.
3: Ja, wat je weet moet je zeggen. Hè?
2: Alles wat je weet moet je vertellen. En dat verklaar je ook in zo'n NVM-vragenlijst.
3: Naar waarheid ingevuld.
2: En wat je niet weet kan je niet vertellen.
3: Nee.
2: Dus, maar als blijkt achteraf dat je het hebt geweten, dan is het een verborgen gebrek.
3: Ja, dat moet je dan aan kunnen tonen in een procedure.
2: Ja,
3: toch?
2: Maar dan ga je wel heel ver. Dat gebeurt bijna nooit.
3: Maar dat doet niet de makelaar voor jou, hè?
2: Nee, is die kan daar wel in eerste instantie natuurlijk in bemiddelen. Maar in principe wordt het dan gewoon een civiele procedure.
1: Ja.
2: Waar wij als makelaars dan niet tussen kunnen gaan zitten.
3: Nee. En stel
2: behalve dan dat we ons werk goed moeten doen, hè? Dus die vragenlijst goed moeten aanleveren. Zorgen dat mensen de kans krijgen om die bouwkundige keuring te doen. Ze goed voor te lichten. Alles wat wij kunnen doen. Doen wij.
3: Als jullie zien dan bijvoorbeeld zo'n scheur in zo'n muur zitten, dan gaan jullie ook bij de verkoper vragen van, wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Moet dit genoemd worden? Oh ja of nee? En in welke vorm?
2: En wij hebben natuurlijk ook wel een stukje bouwkundig inzicht, dat je op een gegeven moment wel weet, dit gaat om een krimpscheurtje, of dit is toch iets anders aan de hand.
3: Ja. En stel dan even in het geval, je hebt het huis van je dromen gezien. Of uiteindelijk heb je een huis. Je hebt een bod gedaan, dat zit al redelijk aan de prijs. En dan zeg je van, ik doe wel in de ontbindende factoren een bouwkundige keuring.
2: Ja.
3: Daar komt een keuring uit met een bepaling. Dat er moet nog zeker €70.000 aan verbouwd worden. Want de fundering is verrot en het dak is verrot. Is het dan nog kies? Kan het dan nog weer terug en zeggen van, nou, we moeten toch weer eens eventjes over de prijs praten. Want ik heb al dat bod gedaan, maar nu moet ik zo en zo. Of...
2: Nou, je hebt al een koopakte getekend zelfs.
3: Ja.
2: Want en in die ontbindende voorwaarden staat een bedrag.
3: Oh, dus, dat moet je erbij aanzetten?
2: Ja.
3: Tot,
2: en een bepaalde tijd. Dus je hebt zeg maar 14 dagen de tijd om die bouwkundige keuring uit te voeren. Noem maar een bedrag van €10.000. Komt het daarboven, dan mogen ze of annuleren, of je gaat weer opnieuw in onderhandeling.
3: Ja, ja. Okay.
2: Ja, dus als daar echt schrikbarend een bedrag van €70.000 uitkomt, ja, dan ga je of annuleren.
3: Ja.
2: Of opnieuw zeggen van ja.
3: En nu?
2: Willen ze het überhaupt dan nog?
3: Ja.
2: Hè? Of is het gevoel dan ook niet meer goed? Want daar heb je dan vaak ook mee te maken.
3: Hmm.
2: Ondanks dat het allemaal zakelijke transacties zijn, is gevoel een heel belangrijk punt bij woningen.
3: Ja.
2: Dus als die koper dan nog steeds wil, ja, dan ga je wel weer met elkaar in gesprek. En hoe ga je dan die kosten verdelen?
3: De verkopers staan tegenwoordig redelijk in een machtige positie natuurlijk. Hè? De huizen zijn gewild. Dus nou, dan jij niet. Doet iemand anders.
1: Gaan we naar de volgende.
2: Maar op het moment dat dat uit die bouwkundige keuring komt, kun je niet meer zeggen, dat wist ik niet.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: Dan ben je wel verplicht om dat bij een volgende koper te melden.
3: Als een andere gepotentiële koper heeft een bouwkundige keuring, en daar is dit uitgekomen, dat moet ik je nu gaan vertellen.
2: Ja.
3: Ah, oké. Okay. Nou,
2: want dan, dat is de onderzoeksplicht is gedaan, maar je mededelingsplicht is daarmee ook verzwaard.
3: Oké, dus dan is het voor een verkoper altijd nog verstandig om even na te denken van, oké, gaan we met een nieuwe koper in zee? Of
2: met, en waarbij je deze informatie moet delen.
3: Ja.
2: Dus dan kom je tegen hetzelfde punt aan.
3: Ja, dat kan.
2: Of je gaat er als de koper nog wil, proberen met die koper uit te komen.
3: Okay.
2: Of je gaat het euvel oplossen zelf als verkoper.
1: En ook dat moet je dan weer melden, dat je het zelf hebt gelost.
2: Ja. Dus,
3: volgens de normen.
2: En dat is natuurlijk ook logisch.
3: Ja. Ja.
2: Want als het over zulke grote problemen gaat als funderingen.
3: Ja, oké. Okay, ja, je kan er ergens een labmiddeltje overheen doen. En dan zegt zo'n meneer, dit blijft wel een jaar zitten.
2: Ja,
3: en tegen die tijd dan zien we wel weer.
2: Ja, maar met fundering is dat vaak toch anders.
3: Nee, dat werkt.
2: En als dat in een bouwkundig rapport staat, ja, dan wordt het toch een ander verhaal.
3: Oké, nou ja, zo zie je maar weer. De makelaar die kan je een flink end op weg helpen als je dit soort zaken van tevoren allemaal even af wil kaarten.
1: Zeker.
2: Ja. Zo is het. Ja.
1: Goed, Vina, heb je nog een gouden tip tot slot?
2: Een gouden tip? Nou, dat weet ik niet.
1: Of een zilveren.
2: Maar de gouden tip is, laat je voorlichten. Laat je goed voorlichten of neem een aankoopmakelaar mee.
1: Ja.
2: Als je twijfels hebt. Niet alleen als je twijfels hebt, maar gewoon even wil sparren. Want je doet het niet elke dag, hè? Je koopt maar 1 of 2 keer in je leven een huis.
1: Meestal.
2: En het gaat om heel veel geld. Ja, er zijn uitzonderingen.
3: Ja, ik wou net zeggen.
2: Zitten hier ergens aan tafel.
3: Ja. Nog weer zo sneller van huis dan van broek.
2: Maar ja, schakel dan hulp in.
1: Ja.
2: En bel die aankoopmakelaar.
3: Ja.
2: Ja.
1: Oké. Mina, dankjewel. Tot volgende maand.
2: Ja.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus eigenlijk is het een hele eer. Maar aan de andere kant denk je van, er kunnen nog meer meiden aansluiten. Of er kunnen nog meer meiden zijn die het juist heel, heel graag willen voetballen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Geduld en er veel mee bezig zijn. Ja, dan opeens, dan komt er iets zomaar de hoek om en dan kan het hem dat zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn nog geen 2 weken onderweg, als ik me niet vergis. En ik heb inmiddels al 4 eendjes. Dat had ik zelf niet verwacht.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
6: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
5: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
7: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
5: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun 2e poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de 2e groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een beperking hoeft je dromen niet in de weg te zitten. Dat bewijst Lian Kas uit Almere. Want zij reist in oktober af naar Amerika voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen met een hersenbeschadiging. Het WKCP-voetbal.
2: En ondanks een drukschema met heel veel training heeft ze gelukkig wel even tijd vrijgemaakt voor ons. Lian, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het is de tweede keer dat je meedoet aan een WK.
3: Klopt.
2: Is het dan nu nog een beetje spannend om weer die kant op te gaan?
3: Spannend is het niet, maar het is dit keer helemaal aan de andere kant van de wereld. En ik weet al wel een beetje hoe het gaat, wat we moeten doen en hoe het gaat. En met de klassificatie die je gaat kopen, dat ga ik straks nog even uitleggen. Maar ik denk dat het vooral spannend is hoeveel tegenstand we kunnen bieden aan de tegenstanders. Omdat sommige tegenstanders nog onbekend zijn. En ook wat tegenstanders wel bekend voor ons zijn. Dus daar ben ik vooral heel erg benieuwd naar.
1: Maar hoeveel landen doen er mee?
3: 8.
1: Maar die komen dus echt uit de hele wereld?
3: Ja, Amerika doet mee, Australië, Japan, Ierland, Finland, Kenia, Colombia en wij.
1: Oh, dus bijna alle werelddelen zijn.
3: Ja, voor het eerst. Het is het grootste WK tot nu toe wat georganiseerd is voor, voor de vrouwen. Tak, zeg maar. Ja, CP-voetbal.
2: En jij doet dus voor de tweede keer mee aan zo'n WK. Inmiddels heb je 15 interlands gespeeld. 13 doelpunten heb je gemaakt voor Oranje. Ja. Wil je ons even mee terugnemen in de tijd? Wanneer wist je eigenlijk dat je wel aardig kon voetballen?
3: Nou, ik ben begonnen met voetbal toen ik 13 was. Ik heb eerst allemaal andere sporten gedaan. En uiteindelijk wilde ik toch wel heel graag een voetbal. En toen heb ik mijn ouders overgehaald om op voetbal te mogen. Heb ik eerst bij een reguliere club gedaan. Maar ik ging in de groei in. Waardoor dus eigenlijk ik meer last van mijn beperking kreeg. Maar ik ging bijvoorbeeld slechter lopen. Dus toen was eigenlijk het voetbal wel wat minder makkelijk voor mij. En eigenlijk toen ik 18 werd. Toen had ik pas echt zo van, oh ja, ik kan best wel goed voetballen, zeg maar. Want toen heb ik net een operatie gehad aan mijn Achillespees. Die hebben ze 3 centimeter verlengd. Waardoor ik dus beter kon lopen. Omdat ik heel erg op mijn teen liep, op mijn rechterkant. En ja, toen heb ik eigenlijk wel echt denk, oh ja, ik kan wel goed voetballen. En eigenlijk tijdens het eerste WK in 2022 in Spanje, toen heb ik pas echt toen zag ik echt dat ik best wel goed kon voetballen. Omdat wij wel goede tegenstand konden bieden tegen sommige landen. Sommige ook helemaal niet. Maar ja, ik zag toen wel van,
2: Dit kan ik.
3: Ja, dit kan ik wel.
1: Nou heb jij cerebrale parese. We hebben het even opgezocht. Letterlijk betekent dat hersenverlamming.
3: Ja.
1: Wat betekent dat voor jou? Wat kun je wel, wat kun je niet?
3: Cerebrale parese is inderdaad een hersenverlamming. Heel veel meiden die hebben, tenminste eigenlijk alle meiden die in het CP-voetbal meedoen, die hebben een hersenbeschadiging. Of aangeboren of niet aangeboren. En ik heb dus CP en mijn beschadiging zit aan de linkerkant van mijn

0: Het is erger.
1: Nee, het blijft nu gewoon zoals het nu is. En er kunnen eventueel in de toekomst nog wat operaties plaatsvinden om het makkelijker te maken door bijvoorbeeld mijn rechterhand beter te gebruiken. Of ja, allemaal verschillende. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden, maar het is niet zo dat het erger wordt. Nee. Gelukkig.
2: Maar belemmert het jou bij het spelen van voetbal?
1: Bij mij belemmert het in principe niet echt. Omdat ik niet anders gewend ben. Maar ik speel naast bij het Nederlands team ook bij mijn eigen club. En daar speel ik tussen de jongens, het G-voetbalteam. En daar merk ik wel echt dat ik gewoon wat langzamer ben. En wat minder makkelijk duels win. En ja, dat bij het CP-voetbal merk ik dat eigenlijk niet. Maar het komt denk ik vooral omdat ik tegen meiden speel die dezelfde uitdagingen hebben. Dus wat minder snel rennen, wat minder wendbaarder zijn. Ja, ik denk dat ik dat niet echt heel erg inbelemmerd word.
3: Nu, we hebben allemaal naar het WK gekeken het afgelopen zomer. Dan zagen we iedereen elke keer die afstanden afleggen op dat hele voetbalveld. Is dat ook zoals jullie voetbalveld eruit ziet?
1: Nee, ons voetbalveld is ook kleiner. Waardoor dus eigenlijk de afstanden ook minder groot worden. We spelen ook 5 tegen 5. En dat zijn dus 1 keeper en 4 veldspelers. En wij gaan met 10 speelsters erheen. En nou ja, er zijn ook bepaalde regels waardoor het aanpassingen. Zoals we hebben ten eerste een kleine veld. We hebben geen buitenspel. We hebben dat we met een klassificatiesysteem werken. We mogen inrollen en ingooien.
3: Ja, en is dat een constant roleren ook van dat er weer dan iemand van de bank afkomt en dan mee kan doen? Of heb je ook maar maximaal aantal wissels?
1: De eerste WK toen hadden we, of in ieder geval de tweede twee toernooien die ik gespeeld heb, was het dat we wel maximaal aantal wissels hadden. Maar het laatste toernooi vorig jaar in Engeland, toen was het doorwisselen. Dus ik heb geen idee wat de bond nu heeft bedacht. Maar ja, dat is nog even afwachten.
2: Ja, je hebt nog even de tijd om dat uit te zoeken. Ja. En te horen wat die beslissing is. Want dat WK is van 13 tot en met 24 oktober in de Verenigde Staten.
1: Ja.
2: Nu heb ik begrepen dat jij de enige Flevolander bent die daar naartoe gaat. Hè? Wat wil dat nou zeggen, dat jij de enige uit onze provincie bent?
1: Nou, ik denk dat het vooral heel erg is zo van, ik denk dat er nog niet heel veel bekendheid is over CP-voetbal. Want ik weet zeker dat er meer CP-meiden zijn in Flevoland die CP hebben en die het wellicht wel leuk vinden om te voetballen. Dus eigenlijk is het een hele eer. Maar aan de andere kant denk je van, er kunnen nog meer meiden aansluiten. Of er kunnen nog meer meiden zijn die het juist heel, heel graag willen voetballen.
2: Ja, is dat dan een soort van angst bij meiden? Of is het dan vooral ook wat bij jouw ouders ook gebeurde? Van nou, weet je dat wel zeker op voetbal?
1: Ja, ik denk dat het een beetje met meespeelt. Inderdaad, zo van ja, vrouwen, voetbal is natuurlijk nu wel wat meer bekend, maar CP-voetbal is, als je CP hebt, is het misschien net iets moeilijker. Waardoor dus misschien meiden denken van ja, dat kan ik niet. Maar het kan dus wel.
3: Maar wat als je nu nog niet heel goed kan voetballen? Denk je dat je nog dan makkelijk erin kan stappen als je wat ouder bent? Of moet je echt jong beginnen? Want jij bent ook jong begonnen eigenlijk.
1: We hebben ook meiden die eigenlijk, nou ja, die rond 15, 16 zijn, die bij ons komen aansluiten. Die hebben nog geen ervaring met voetbal. En ja, die komen gewoon aansluiten. Bij ons is iedereen nog welkom. En er worden dan, zeg maar, op basis van de selectie die we hebben, worden 10 meiden uitgekozen. We gaan met 10 meiden. Die worden dan geselecteerd. Dus we hebben wel een selectieteam. En er zijn ook meiden die het talententeam, noem ik maar eventjes.
3: Ja, heb je het tenue al binnen?
1: Ja, we hebben de tenues al thuis liggen. En we zijn heel erg blij met de KNVB die ons ondersteunt. In financiële, maar ook in kleding en trainings waar we kunnen trainen.
3: Dus je hebt hem wel even aangehad, je shirtje al.
1: Ja, tuurlijk.
3: Welk nummer heb je?
1: 14.
3: 14?
1: Vanwege Jackie Groene.
3: Heel goed. Nou, we wensen je heel veel succes in Amerika. Dankjewel, Lian Kas uit Almere.
4: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh, zit dat zo?
2: In onze rubriek Oh, zit dat zo? Gaan we op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen.
3: En vandaag duiken we de muziekwereld in, want iedere dag komen er echt tienduizenden liedjes uit. Maar hoe maak je nou echt een hit die iedereen mee kan zingen?
2: Ja, het antwoord krijgen we van Edwin van Hoevelaak van Rooftop Studios. Hij is muziekproducent en mede verantwoordelijk voor honderden hits. Edwin, ben ik aan het overdrijven? Honderden hits? Hou je dat bij?
4: Nou, het zijn er wel een beetje veel, maar wel enkele tientallen, ja.
2: Ja, want je bent nu op dit moment ook nog bezig in de studio. Ook een liedje aan het afronden. Wordt dat een hit? Voel je het al aan je water?
4: Ja, we zijn wel met het een en ander aan nieuwe liedjes bezig. Wat is een hit, hè? Wat is een hit? Uiteindelijk, als heel Nederland het gaat meezingen in de feesttent en jullie het mooi draaien op de radio, omdat jullie het zo'n interessant liedje vinden om het op de playlist te zetten, ja, dan kunnen we spreken over een hit, zou ik maar zeggen.
3: Ja, maar waar heeft dat dan mee te maken, dat een radiostation dat liedje dan draait op de radio?
4: Nou, ergens moet er toch iets catchy in zitten waarvan je denkt, hey, hier word ik, dit pakt mij wel. Wat voor emotie dan ook, of het een diepgaand liedje is, of een vrolijk liedje, of een ballad, of een mid-tempo song. Meestal zijn het toch de Nederlandse teksten die het aan, die mensen wel aanspreken. We zingen natuurlijk in het Nederlands, dus iedereen kan verstaan wat we aan het doen zijn. En uiteindelijk moet de artiest het natuurlijk op een goede manier gaan brengen, in combinatie met goede muziek. Ja, dan moet je toch een soort eenheid gaan creëren waarvan je met z'n allen het idee hebt van, hey, maar dit ligt lekker in het gehoor, dit pakt mij, dit doet mij iets, hier krijg ik een emotie mee bij. Dus ja, dat is toch wel, zijn de ingrediënten die je nodig hebt in een plaat, waardoor alles een beetje op zijn plek moet vallen. Soms lukt dat heel goed, soms lukt dat helemaal niet. We hebben het echt wel een paar keer gehad, daar zaten we gewoon helemaal vast en dan wisten we niet meer hoe we verder moesten. Maar een paar keer hadden we ook het idee van, nou, dit klinkt lekker, dit klinkt goed. Dit is in ieder geval voor ons, maar er is nog geen garantie.
3: Nee.
4: Want we hadden bijvoorbeeld een liedje van Nick en Simon ooit geschreven, dat heette Rosanne, misschien is dat bekend bij jullie.
3: Heel erg, ja. Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn. Ja, iedereen kent dat denk ik toch wel, maar dat is dus bij jou in de studio gemaakt.
4: Ja, we hebben dat hier gedaan samen met Nick en Simon en ja, we hadden zoiets van, leuk liedje. Best gek, maar dat het zo'n meezinger zou gaan worden in het land en dat iedereen dat zou omarmen, hadden we ook niet verwacht. Dus soms dan weet je het zelf ook niet helemaal.
2: Nee, gebeurt het wel eens, hè? Want je zegt al, Nick en Simon komen bij jou langs. Je hebt gewerkt met Wolter Kroes, Gerard Joling, Tino Martin. Ga zo maar even door. Dat je een liedje schrijft, dat je dan eigenlijk denkt, het past niet helemaal bij deze artiest. En dat kies je voor een andere artiest, of werkt dat zo niet?
4: Ja, zeker. Ja. Er worden elke dag natuurlijk door schrijvers in Nederland, componisten, liedjes gemaakt. Ook met de gedachte, oké, we maken een liedje voor, Wolter Kroes. Maar dan blijkt uiteindelijk, als je het liedje gaat maken en je gaat het als demo opnemen en inzingen, blijkt het misschien veel beter geschikt te zijn voor iemand anders. En dat zou maar zo. Kijk, vandaag toevallig, ik had het erover vanmorgen met Jeroen van der Boom. We hebben het liedje Jij bent zo gemaakt, 19 jaar geleden. Ik ben ervan overtuigd dat als iemand anders dat had gezongen, bijvoorbeeld een Wolter Kroes, dan was het niet zo'n hit geworden. Want het moet wel matchen. Zo'n song als Jij bent zo, wat een popsong is, wat stoer is, wat hoog gezongen kan worden. Als je dat opneemt met Wolter Kroes, en dat wil niet zeggen dat Wolter Kroes niet goed kan zingen, maar Wolter Kroes is meer een song voor, of een zanger voor de hele nacht liggen dromen en meer feestmuziek. Dus ja, soms dan heb je een song en je denkt, ja, die is niet helemaal geschikt voor hem, maar misschien wel voor haar of voor een andere zanger. Ja, dat komt voor. Ja,
3: maar durf je dat dan ook eerlijk te zeggen dan tegen een zanger? Want nou, stel Wolter Kroes die heeft dat hele liedje geschreven, die denkt, nou, daar ga ik een hit mee scoren, en dan zeg jij van, nou, het past toch helemaal niet zo heel goed bij je.
4: Ja, maar artiesten zijn professioneel genoeg om zelf te voelen van, ja, moet ik dit wel doen? En we hebben met Wolter een keer gehad, een liedje hadden we opgenomen. En toen zei Wolter zelf van, ja, volgens mij is het een beter liedje voor Wesley Bronkhorst. En dat hebben we dan ook gedaan. Dus ja, soms switchen we wel eens en heeft de artiest zelf al in de gaten van ja, het ligt me niet helemaal lekker, maar ja, misschien is het wel geschikt voor een iemand anders. Dus dat gebeurt met grote regelmaat.
2: Ja, nou kennen we heel erg de zomerhits en zo. Worden die altijd ook in de zomer geschreven of gebeurt dat rond de kerst?
4: Ja, je weet maar nooit wanneer je... Er wordt het hele jaar door liedjes gemaakt. En ja, Cheerio en Ik wil de zon zien zakken in de zee zijn natuurlijk de hits van dit moment. En die waren al een tijd geleden geschreven. Want ik sprak Rutger over, die had het liedje nog liggen. Die zegt, ja, ik heb het liedje nog liggen, ik ga het uitbrengen. En ik kijk wel wat het doet. Dus het liedje was klaar, het lag op de plank. En misschien was het wel ja, het mooie weer, het juiste moment dat mensen het liedje hoorden en er heel vrolijk van werden en met z'n allen massaal gingen meezingen. En waardoor het op dat moment een grote hit werd. Dus, maar het liedje lag er al een tijdje.
2: Ja, hoe belangrijk is het dat een artiest ook echt een bepaald geluid heeft? Dat je echt meteen eigenlijk al bij de eerste 5 akkoorden of zo hoort, oh, dat zullen zij wel zijn of dat is hij of zij?
4: Ja, je probeert natuurlijk een sound te creëren voor een act. Dat hebben we met Nick en Simon gedaan. Dat hebben we met Jeroen van der Boog gedaan. En dat proberen we nu weer opnieuw met André Hazes junior. We staan natuurlijk aan de basis van Leef. En Wie kan mij vertellen? En Ik haal alles uit het leven. Probeer toch een sound te vinden voor een artiest. Waar de luisteraar denkt, hey, dit is die en die artiest. En ja, het stemgeluid is daarin natuurlijk enorm bepalend.
3: Ja, nu heb jij het over de grote artiesten van Nederland. Die kennen we inmiddels wel natuurlijk. Maar er zit ongetwijfeld nu ook iemand te luisteren die denkt, nou, ik kan best aardig zingen, maar ik wil een hit scoren. Wat is de grootste tip die je kunt geven om door te breken met dat liedje?
4: Ja, het gaat niet op. Wij zijn ook bezig met één liedje tegelijk. We zijn met meerdere liedjes bezig. Je moet ook meerdere songs verzamelen en kijken wat je het beste kan vertolken, wat het beste bij je past en wat je ook het mooist vindt om zelf uit te brengen. Want je moet niet gaan denken, oké, ja, Cheerio is een hit, nu maak ik daar een kopie van en nu heb ik ook een hit. Zo werkt dat niet. Je moet wel gaan werken aan je eigen sound, aan je eigen geluid en je eigen identiteit. Dat moet terugkomen ook in de songs die je maakt. Wat je lekker kunt brengen, wat je goed kunt vertolken. Als dat die match goed bij je past, ja, dan maak je kans dat de luisteraar het overneemt. En dat uiteindelijk ook gaat omarmen en zegt, hey, dit vind ik leuk, dit vind ik te gek. Wie is deze artiest? Hier wil ik meer van horen.
2: Ja, maar nou kan ik als beginnend artiest natuurlijk niet bij jou bijvoorbeeld in je opnamestudio terechtkomen. Dat moet je toch wel een paar stappen voor genomen hebben al. Nu kun je heel veel doen met artificial intelligence, hè, met AI. Hoe vind je dat voor beginnende artiesten?
4: Ja, AI is natuurlijk een tool, een makkelijke iets om zeg maar een lied te maken, een demo daarvan. Ja, het handigste is dat je wel je eigen stem kunt opnemen. Dus je moet wel een soort iets van demo's gaan maken. En daar kun je gewoon terecht bij diverse studio's of bij producenten in Nederland. Die kunnen dat voor je opnemen. En dat je in ieder geval een x-aantal songs verzamelt. Dat kan met AI-liedjes. Maar ook met liedjes die componisten voor je schrijven. Daar zijn uitgevers voor in Nederland. Een publishing, zo heet dat. Dus een uitgeverij in Nederland. Daar kun je bij aanmelden. En dan kun je zeggen van, ik zoek die en die soort liedjes. En dan krijg je een x-aantal aangeboden. En daar kun je een start maken met nieuw geschreven songs. En dan kun je kijken of dat het beste bij je past. En dan uiteindelijk, ja, dan ga je ze opnemen professioneel. En dan moet je een plugger inhuren. Jullie wel bekend. Die bekende pluggers.
3: Ja, die zorgen er dan weer voor dat het op de radio te horen is. Die gaan dan alle radiostations langs. Ja,
4: ja, die gaan naar alle radiostations, die bieden dat aan. En nou ja, dan heb je in ieder geval een start. En er zijn natuurlijk stations die geïnteresseerd zijn. En zeggen, hey, ik wil meer weten van deze artiest en ik ga hem draaien. Dus dat kan een start zijn.
3: Ja, nou, hoe maak je een echte hit? Het is vooral heel veel geduld hebben.
2: En heel veel maken.
4: Heel veel maken. En een klein voorbeeld te geven. We waren bezig met Robert van Hemert. En toen waren we al 2 dagen liedjes aan het schrijven. En het lukte niet en het lukte niet. We waren allemaal leuke liedjes. Maar ja, niet wat we zochten. Mm-hmm. En toen opeens, 's middags om 5:30... pakte Marcel Visser, gitarist uit Nederland, die pakte de gitaar. En die begon met een Spaans themaatje. En een uur later hadden we Zoet Zout Zuur geschreven. En ja, dat was de doorbraak van Robert van Hemert. Dus ja, inderdaad, geduld. En er veel mee bezig zijn, ja, dan opeens, dan komt er iets zomaar de hoek om en dan kan het hem dat zijn.
2: En vlak voor het avondeten dus.
4: Ja, ja. Toen hadden we hem pakken.
2: Ja, heel goed. Muziekproducent Edwin van Hoevelaak, dankjewel.
4: Graag gedaan.
1: Oh, zit dat zo?
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond ligt de temperatuur rond 18 graden en zijn geregeld buien mogelijk. In de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden en is het wat vaker droog. Morgenochtend begint met veel buien. Later op de dag breekt de zon geregeld door en wordt het 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. De komende dagen blijft het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien waarbij ook onweer mogelijk is. In het weekend wordt het dan wat vaker droog en zonnig. De temperatuur ligt daarbij rond 20 graden overdag en 's nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Oeh, troeteltje, ga je mee? In de badkuip met z'n twee. Troetelintje, mijn piepende troeteldier.
3: Ja, Charlotte van Luik woont in Nobelhorst in Almere en ze heeft een ruilkastje in haar voortuin. Niet met boeken of eten, nee, met badeendjes. En het idee is dat je dan je badeendje ruilt tegen een badeendje in haar kastje.
4: Nou, we hebben één groot geluk, want deze studio staat vol met badeendjes. Raoul heeft er eentje meegenomen en hij is nu in Nobelhorst. Raoul, wat staan er eigenlijk voor eendjes in de kast daar in Almere?
5: Laat ik beginnen met, het is niet een kastje zoals je dat misschien wel gewend bent. Zoals de boekenkast of een ruilkastje waar we eerder zijn geweest met allemaal producten erin. Want ik zie hier een brievenbus en dat is eigenlijk gewoon een normale brievenbus. Aan die brievenbus vast zitten twee kleinere brievenbusjes. Ja, en als ik die open doe, dan zie ik daarin een badeendje zitten. En ook in die daaronder zit, daar zit een ander badeendje. De bovenste, dat is een soort prinses met een roze jurk aan. En daaronder zit een girafachtige badeend. Ja, Charlotte, wat zijn dit voor eendjes?
6: Ja, dit zijn doorgeef-eendjes.
5: Doorgeef-eendjes, leg eens uit.
6: Nou, zoals je ook de kastjes hebt voor boeken en voor andere dingen, kwam ik deze versie tegen voor de eendjes. En ik dacht, nou, hoe leuk is dat in een kindrijke buurt om zoiets gewoon neer te hangen.
5: Dus het idee is dat mensen hier komen met een eendje, die stoppen hem dan in jouw kistje en dan pakken ze er een andere weer uit.
6: Exact. Ja, dat is het idee.
5: Hoe ben je daarop gekomen?
6: Ik kwam het tegen en het is ook een beetje een running gag in mijn familie en bij vrienden dat ik eendjes krijg. En ik kan later laten zien waarom. Maar toen kwam ik deze tegen en ik dacht, ja, daar moet ik aan meedoen.
5: Ja, want nu zijn het twee. Hoeveel zijn er al geruild inmiddels?
6: Nou, we zijn nog geen 2 weken onderweg, als ik me niet vergis. En ik heb inmiddels al 4 eendjes. Dat had ik zelf niet verwacht.
5: En die eendjes die zitten ook in de achtertuin, dat zijn echte eendjes?
6: Ja, dat zijn echte eendjes. Dat zijn maar 4 loopeenden.
5: Waarom 4 loopeenden?
6: Omdat ze ontzettend grappig zijn.
5: Ja. Dus, wat maakt ze grappig?
6: De manier waarop ze lopen, hoe ze met elkaar communiceren. Het is gewoon een groot plezier om naar te kijken.
5: Ja, dus het is geen hond of een kat, maar 4 loopeenden?
6: Ja, 4 loopeenden. Ook een hond, ook een kat. Maar 4 loopeenden kon er nog wel bij.
5: Hoe gaat dat dan samen?
6: Over het algemeen gaat het heel goed. We hebben een puppy. Het is een Dalmatier. Dus die zijn vrij pittig. En dat gaat soms goed. En nu komt u een beetje in de puberteit. En dan is het wat meer houden.
5: En wat gebeurt er dan?
6: Nou, we hebben 1 eend. We hebben ze nu een aantal weken. Dus de hiërarchie is daar inmiddels ook bepaald. En eentje is echt de baas. En die valt de automatische grasmaaier aan. Maar nu ook mijn puppy. Dus die krijgt reactie van de pup.
5: Dus het is af en toe een kleine worsteling in de tuin?
6: Af en toe. Als je iemand hoort schreeuwen hier in de buurt, dan ben ik het waarschijnlijk tegen de hond.
5: Zijn loopeenden makkelijk om te onderhouden?
6: Loopeenden zijn heel makkelijk om te houden, mits je de juiste omgeving hebt. Dus ze hebben ruimte nodig, een goed hok. Ze houden heel erg van water. Dus verwacht een modderpoel en dat moet je wel onderhouden om het schoon te houden.
5: Nu even terug naar de badeendjes, want je zei het al, vrienden komen steeds aan met eendjes. Zijn dat dan ook badeendjes?
6: Nee, dat zijn over het algemeen geen badeendjes. Ook wel onder andere hoor. Maar zo zit bijvoorbeeld ons zwembad in de tuin ook vol met eendjes die op de kermis kan vissen. Dat soort dingen, dat loopt uit de hand.
5: Dus hoeveel eendjes heb je in totaal?
6: Met het zwembad meegerekend? Ja. Ah, dan denk ik dat we wel aan meer dan 100 zitten.
5: Zo, een hele huis staat vol met eendjes.
6: Ah ja, ze zitten in het zwembad vooral, hè? En hier in het hokje.
5: Ja, en hier zijn er nu dus twee, maar je hebt thuis binnen heb je nog reserve eendjes liggen ook om weer te ruilen, toch?
6: Ja, zeker. Ik dacht, ik moet wel zeker weten dat ik een leuke mix hou. Dus ik probeer degene die ik binnenkrijg te verzamelen, want ik denk dat is leuk om terug te kijken wat er binnenkomt. En dan leg ik een nieuwe eendje terug.
5: En zit daar dan ook nog een thema aan?
6: Nee, zo gek mogelijk. Dus we hebben alvast voor Halloween en voor Kerstmis ingeslagen.
5: Oh, die liggen al klaar.
6: Die liggen al klaar.
5: Stel nou, ik wil volgen welke eendjes er binnenkomen en welke in de kastjes zitten. Waar doe ik dat?
6: Dat kan via de Instagram. En dat is @nobelduk.
5: @nobelduk. Nou, nu heb ik ook een eendje meegenomen. Want wij hebben onze studio hebben we vol liggen met eendjes. Oh. Dus ik heb een tijger eendje meegenomen.
6: Nou, dat is helemaal een thema.
5: Ja, die passen mooi bij. Welke zou je mij weer mee willen geven?
6: Nou, om in het thema te blijven, natuurlijk de giraf.
5: Dan ga ik hem omwisselen. Hou ik de giraf eruit. En dan stop ik de tijger erin. Die is wat groter. Die heeft wat moeite om in dat kastje te passen. Maar hij zit erin. Ja, en voor de volgende. Die kan dus weer doorruilen. Dan krijgt deze een mooi plekje in de studio.
4: Verslaggever Raoul Kuipers was dat bij de badeentjes van Charlotte in Nobelhorst in Almere. Nou, je weet waar je moet zijn als je dat tijgereentje wil meenemen. Maar je weet het, het is een ruilkastje, dus je moet er wel een ander eentje in terugstoppen. Dankjewel, Raoul.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De honden van de douane op Schiphol lopen straks op kunstgras uit Zeewolde. Een trots moment voor Maarten Kippersluis, een van de eigenaren van het bedrijf Hondengras. En Maarten is hierbij ons in de studio aangeschoven. Maarten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, hoe trots ben je op dat je dit mag doen op Schiphol?
2: Ja, super trots. Er zit natuurlijk ook een lang traject aan, want het is een nieuwe innovatie. Kunstgras kennen we al langer. Alleen er waren eigenlijk gewoon heel veel problemen als honden erop gingen lopen. En dat is niet als één hondje in de tuin er gewoon op liggen. Want dat kan prima op normaal kunstgras, maar wel met high traffic. Met veel honden. Ook hondjes die wel eens een plasje doen. Maar ook de slopende honden. Dus bij de dierenpensions, asiels, trainingscentrum. Ja, en nu komt dan douane Schiphol ook. En dat was eigenlijk niet eens uit eigen initiatief, maar... Ja, wij werden benaderd. Ja. En dat was superleuk.
1: Waarom hebben ze eigenlijk geen echt gras? Waarom ligt dat daar
2: niet? Nou ja, vaak zijn natuurlijk dat soort beesten die willen ook lekker graven. Kijk, en voor de honden is het natuurlijk eigenlijk het fijnste om gewoon normaal gras, zand of het liefst een modderpoel te hebben. Alleen daar willen mensen natuurlijk ook hun werk uitdoen en niet de hele dag bezig zijn met het terrein aan te onderhouden op het moment dat de honden ook even aan het relaxen
1: zijn. Oh ja, maar dan moet je natuurlijk weer die kuilen die ze graven dichtgooien.
2: Ja,
1: zo.
2: Zeker. Ja. Dan kunnen ze blessures dooroplopen en dat soort dingen. Dus het is ook een stukje onderhoud. En het is natuurlijk ook, we hebben natuurlijk heel veel regen in het jaar. En dan is het niet makkelijk en snel bruikbaar. En dan worden de honden het vies en dat soort dingen.
3: Ja, en daarom is kunstgras handiger. Maar het normale kunstgras wat je bijvoorbeeld vindt bij een voetbalvereniging, dat is wel even wat anders dan wat jij aan hebt gelegd bij Schiphol.
2: Ja, zeker.
3: Wat is nou het grootste verschil?
2: Het grootste verschil is eigenlijk, de bovenkant lijkt precies hetzelfde. Dezelfde sprietjes, alleen de onderzijde is dus anders gemaakt. Er waren dus heel veel problemen met de normale kunstgras. Dat het dus eigenlijk heel erg ging stinken. Bijvoorbeeld naar urine en dergelijke. Niet makkelijk schoon te maken, maar vooral ook niet hufteproof. Dus de beesten gingen op een gegeven moment met een poot en maken er gewoon gaten in. Dus dit product is eigenlijk anders. De onderkant is anders. Laat 400 keer water door. Dus makkelijk schoon te spoelen, gewoon met reinigingsmiddel en water. En het is door, omdat het van een gebreide onderkant is gemaakt in plaats van een latex. Ja, is het gewoon veel steviger en hufteproof.
1: Ja, nou is dit niet zo een uitvinding uit Amerika of uit China of zo. Jullie hebben dat gewoon in Zeewolde bedacht. Dat heb je samen met een compagnon bedacht.
2: Nou ja, het is niet helemaal met de compagnon. Het is eigenlijk met onze fabrikant die ook het normale siergras maakt voor in de tuinen. Het was in Amerika, was het gebreide kunstgras al wel. Alleen dat was nog niet helemaal zo uitgedacht. Daar is het ook wel wat groter inmiddels. Daar levert onze fabrikant ook in Amerika. En dat heeft al een aantal jaren doorontwikkeling gemaakt. En nu is dit product eruit gekomen. Alleen er waren ook nog heel veel aanlegtechnische dingen, omdat het op een speciale ondergrond van een laag grind gemaakt moet worden, rond de plaat van een balkensysteem, zodat de honden het niet kunnen lostrekken. Ze hebben heel veel testpilots meegedraaid. En inmiddels is het product zo goed dat we daar 100% achter staan.
1: Maar hoe doe je dat dan? Dan leen je de tackle van de buren en die laat je dan op zo'n stukje gras rondlopen?
2: Ja, nou ja, eerst natuurlijk met de urine testen. Van joh, gaat het wel echt niet stinken en dergelijke? Want daar waren bij normale kunstgras wel problemen mee. Dus daar was een testen. En daarna gewoon partners zoeken van joh, mogen bij jullie een klein stukje? En begon ooit in Leusden bij Kiki's Hondenhotel. Nou, een stukje van 4x4. Ja, en toen steeds groter, groter. Nou, toen naar het KNGF, voor het Blinde Geleidehond Instituut. Verschillende dierenpensions gedaan. En ja, nu dan Schiphol.
3: Ja, op verschillende plekken dus. Waar gaat dit heen?
2: Nou ja, onze doelstelling is om het breder uit te laten lopen. We zijn nu ook met een nieuw concept bezig en het heet Dog Play Zone. En dat is eigenlijk voor recreatiepark. Omdat we daar de ouderwetse zandbakken nog vaak zien. Eigenlijk... We willen er ook iets nieuws van maken. Dus een soort van speeltuin voor honden. Met waterelementen, graafplekken en dergelijke. En met onderhoudsarm product. Zodat iedereen er ook het hele jaar van kan genieten.
1: Ja, nou hoor ik jou ook net zeggen. We hebben het ook voor KNGF geleidehonden gedaan.
2: Klopt.
1: Dat lijkt me toch ook wel een bijzondere opdracht.
2: Ja, zeker. Dat was ook heel bijzonder. Dat is ook echt een hele mooie instantie. En ja, heel bijzonder ook om te zien hoe ze daar natuurlijk met de honden werken en wat er eigenlijk maatschappelijk belang aan hangt. En daar hebben we ook gewoon een samenwerking mee opgestart. Daar hebben we ook een groot deel gesponsord, dus eigenlijk niks verdiend. Maar ja, wel wouden we gewoon hun helpen. En dat was eigenlijk ons uithangbord en eerste echt grote pilot voor om te laten zien aan de hele wereld van joh, dit is een product wat echt geschikt is voor honden, diervriendelijk. En ook nog eens goed voor het milieu, want het is 100% recyclebaar.
1: Is er al interesse uit het buitenland?
2: Ja, onze fabrikant die werkt eigenlijk, dus wij zijn de partner voor in Nederland. En eigenlijk zoeken ze in elk land wel een partner. Alleen wij zijn nu in Nederland, zijn we wel eigenlijk het vers van heel Europa. In Amerika is het wel heel groot. Daar wordt het ook echt in de openbare ruimte al toegepast. En daar is Cesar Millan het uithangbord en dergelijke.
1: Ja, dus die meneer met die grote tanden die honden zo deel ook.
2: Ja, dat was de Dog Whisperer.
1: Dat is de
2: Dog Whisperer, die we ook kennen van tv. Die is dan daar het uithangbord. Maar ja, dat is natuurlijk wel om Amerikaans. Wij hebben natuurlijk wel een ander, hier in Nederland is het wel wat anders.
3: Ja. Je bent wat nuchterder.
2: Ja, mensen kijken er ook heel anders tegenaan, tegen dat soort reclame. Dus natuurlijk, daar is het, de hond staat nog wel naast het kind. En ik denk dat het hier nog wel ietsjes eronder zit. Honden zijn natuurlijk wel belangrijk, maar daar is het wel wat extreem.
3: Nou, voordat je het weet lopen alle honden in Nederland op jouw kunstgras. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar goed, het moet wel allemaal aangelegd worden. Of doe je het pakketje op de post?
2: Nee, wij doen ook alles inclusief installatie. En zelfs hoveniersbedrijven die zeggen, we hebben met kunstgras gewerkt, zeggen nee, wij doen de installatie. Want het is een systeem wat we hebben. Dus de balken, het laag split eronder en het gras. En het is gewoon omdat het een nieuw soort product is, moet het ook goed geïnstalleerd worden. Wij doen dus alleen zelf de installatie.
1: Ja, maar nou heb je vorige week online je frustratie gedeeld over het vinden van personeel. En dat er eigenlijk dat je maar weinig jongeren ziet die de handen uit de mouwen willen steken. Dus met hun handen willen werken. Ik vraag me, is dat echt zo?
2: Ja, zeker. Ja, wij lopen er in ieder geval wel structureel tegenaan. En ook met veel ondernemers om me heen. Dat we toch merken dat er een generatiekloof is. Ik ben opgevoed van, je moet werken. En soms wel wat meer om wat extra te hebben. En ja, nu zijn de jongeren, ik vind het allemaal wel prima. En als ze dan het zwaarder werk moeten doen. Ik denk dat het ook wel komt omdat er altijd werd gezegd van, HBO en dit en hoog opgeleid. En we zien nu toch eigenlijk aan alle kanten dat de vakmannen weer wat terugvallen. En dat merken wij zelf ook.
1: Ja, maar zit je dan al op... want ik neem aan dat je nu op allerlei mogelijke manieren personeel dan zoekt. Hè? Wat voor opleiding moet je hiervoor hebben wat jullie doen? Waar zoek je naar?
2: Eigenlijk niks. Oh. Eigenlijk hoef je geen opleiding te hebben, want wij willen ook juist jongeren opleiden. Mijn compagnon verzorgt zelf de aanleg en die is ook echt een aanleg-expert. En wij zoeken gewoon iemand, gewoon goede gasten of goede vrouwen, die gewoon fatsoen hebben, op tijd komen en gewoon graag wat moois willen maken. En dat willen we zo leren. Je moet een beetje handig zijn. Ik zelf ben niet zo handig, maar mijn compagnon gelukkig wel. Wij willen graag jongeren ook opleiden en ze daarbij helpen.
3: Dat kan er ook op. Je moet een beetje handig zijn, maar hoe zwaar is het werk om te doen?
2: Wel een stuk lichter als bijvoorbeeld. Wij kopen bijvoorbeeld jongens uit. Zit je bijvoorbeeld in de tuinbranche of in de stratenmakerij? Stratenmakerij is natuurlijk ook wel vrij pittig werk met zware tegels. Onze werk is daarin relatief licht en niet zo arbeidsintensief.
1: Waar droom je nou van voor jullie bedrijf? Wat wil je?
2: Hondengras natuurlijk. Eigenlijk dat iedereen denkt, als we iets aan ondergrond moeten toepassen voor honden, dat ze denken aan hondengras. Daar zijn we nu nog niet zo ver, omdat niemand het ook niet iedereen het kent. Maar we zijn wel hard op weg om daar wat moois van te maken.
1: Heel goed. Nou, binnenkort dus op Schiphol. Hoe groot is dat veld eigenlijk?
2: 500 vierkante meter.
1: Heel groot dus. Maarten Kippersluis van Hondengras in Zeewolde, dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dus eigenlijk is het een hele eer. Maar aan de andere kant denk je van, er kunnen nog meer meiden aansluiten. Of er kunnen nog meer meiden zijn die het juist heel, heel graag willen voetballen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Geduld en er veel mee bezig zijn. Ja, dan opeens, dan komt er iets zomaar de hoek om en dan kan het hem dat zijn.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We zijn nog geen 2 weken onderweg, als ik me niet vergis. En ik heb inmiddels al 4 eendjes. Dat had ik zelf niet verwacht.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
6: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
5: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
7: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal. Waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
5: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond ligt de temperatuur rond 18 graden en zijn geregeld buien mogelijk. In de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden en is het wat vaker droog. Morgenochtend begint met veel buien. Later op de dag breekt de zon geregeld door en wordt het 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. De komende dagen blijft het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien waarbij ook onweer mogelijk is. In het weekend wordt het dan wat vaker droog en zonnig. De temperatuur ligt daarbij rond 20 graden overdag en 's nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
3: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
2: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
4: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
2: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond ligt de temperatuur rond 18 graden en zijn geregeld buien mogelijk. In de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden en is het wat vaker droog. Morgenochtend begint met veel buien. Later op de dag breekt de zon geregeld door en wordt het 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. De komende dagen blijft het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien waarbij ook onweer mogelijk is. In het weekend wordt het dan wat vaker droog en zonnig. De temperatuur ligt daarbij rond 20 graden overdag en 's nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Festival Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: heel Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij Grootnieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond ligt de temperatuur rond 18 graden en zijn geregeld buien mogelijk. In de nacht koelt het af naar 16 of 17 graden en is het wat vaker droog. Morgenochtend begint met veel buien. Later op de dag breekt de zon geregeld door en wordt het 19 à 20 graden. Door een matige zuidwestenwind voelt het soms wel wat kouder aan. De komende dagen blijft het behoorlijk wisselvallig met dagelijks buien waarbij ook onweer mogelijk is. In het weekend wordt het dan wat vaker droog en zonnig. De temperatuur ligt daarbij rond 20 graden overdag en 's nachts koelt het af naar ongeveer 11 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Regio Flevoland gaat naar Lowlands. Wie weet nou echt hoe Flevolands Festival Lowlands is? Odeke de Jong duikt vrijdag de polder in en zoekt het uit. Ruim 60.000 festivalgangers uit alle windstreken strijken neer in Biddinghuizen en genieten van artiesten van Somber tot Major Lazer. Maar is Lowlands nou vooral internationaal of gewoon Flevoland met heel veel tentjes? Kijk en luister vrijdag live mee met Studio Flevoland op radio en tv.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: De politie heeft vandaag twee rukkers.
2: Rukkers? Ja, je rukkers.
3: Ja, maar ik bedoelde rukkers. Ja. Een lettertje omgedraaid.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Flevoland. Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.